0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen. Maar hij zegt ook dat hij niet verwacht dat het acceptabel is. Sinds 3 weken is er een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken ligt de bal nu bij de VS. Over de inhoud van het nieuwe voorstel is niets bekend. Een jongen van 17 is gewond geraakt bij een steekpartij in Rotterdam. In dezelfde straat werden rond dat moment ook schoten gelost. Het incident gebeurde in de wijk Delfshaven. De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd. Er is nog niemand aangehouden. In Leerbroek in Utrecht is gistermiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of een meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd één van hen geraakt. Burgemeester Vreulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. In de Eredivisie is gisteravond 2 keer gelijk gespeeld. NEC tegen Telstar werd 1-1 en Ajax-PSV eindigde in 2-2. Eerder op de avond wist Excelsior wel te winnen. Tegen FC Groningen werd het 3-2. En FC Utrecht won met 2-0 van NAC Breda. Het weer in het midden en noorden van het land. Regen- en onweersbuien met lokaal ook kans op hagel en windstoten. In het zuiden klaart het al iets op. Vannacht nemen de buien in het hele land verder af. Komende dag is het bewolkt met in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Welkom terug, beste luisteraars, bij het tweede uur van Terug in de Top 40. En voor degenen die het vorige uur niet geluisterd hebben, ik ben Klaas Bonfox en ik draai veel plaatjes uit de Top 40 lijsten van Radio Veronica. We zijn begonnen met Sweet Caroline van Neil Diamond. In een interview in 2007 vertelde Diamond dat hij voor het schrijven van het nummer werd geïnspireerd door Caroline Kennedy, de dochter van John F. Kennedy. Maar jaren later vertelde hij echter dat het nummer ging over zijn toenmalige vrouw Marcia, maar dat hij een naam van 3 lettergrepen nodig had om de melodie te behouden. Ja, zo lust ik er ook nog wel een paar. Dan gaan we verder met een lekker nummer van Fish.

Queen of Elba, Laura Jansen. Jansen liet zich inspireren door Napoleon Bonaparte's gedwongen verblijf op Elba. Hij liet zichzelf kronen tot koning van Elba en gaf daarmee een voor hem positieve draai aan de verbanning. Jansens afgebroken relatie mag haar net zo goed tot koningin van Elba kronen. Ze komt niet meer terug, maar komt tot rust op een eiland. Dat was ook de bedoeling dat Napoleon op dat eiland zou blijven, maar hij wist toch te ontsnappen en hij kwam toch terug. Ja, wij zijn er zelf geweest. We hebben ze een bedje gezien in een slaapkamer. Ja, dat was een heel goedkoop bedje met een matrasje erop. Daar zijn we een hele berg voor opgelopen. Mijn zwager mij duwen. Nat van zweet kwamen we boven, dat bedje even gezien en we konden weer naar beneden. Dan gaan we nu de drie favoriete nummers draaien van niemand minder dan Charles. Ja, wie kent hem niet? Charles van de C&D natuurlijk. En van de Cockatoo, waar hij jarenlang achter de bar heeft gestaan. Ja, en dan beginnen we met Graham Nash, met The Prison Song.

De tweede van Cheryl, Walking on the Moon van The Police. Ik heb het denk ik al wel eens eerder verteld, maar het is toch best een leuk verhaaltje. De tekst van Walking on the Moon is oorspronkelijk heel anders. Na een avond hevig stappen in Duitsland kwam Sting terug op zijn hotelkamer en wou net dronken naar zijn bed gaan wanneer er plotseling een riff in hem opkomt. Hij staat op en begint door zijn kamer te ijsberen en mompelt Walking in my room. De volgende ochtend schrijft hij de riff op, maar besluit dat Walking in my room toch een iets te belachelijke tekst voor een nummer is. Ja, en dan maak je er maar Walking on the Moon van. En zo kom je dan aan een liedje. Ja, dat is toch grappig. Ja, dan gaan we naar de derde van Charles en dat is een hele mooie van de Dire Straits. Brothers in Arms.

Hi-ho, Silver Lining, Jeff Beck. Een nummer dat je altijd wel in je playlist kan zetten. Het nummer is geschreven door Scott English en Larry Wise. En het is uitgebracht door zowel de Britse band The Attack als door Jeff Beck. De versie van The Attack werd enkele dagen eerder uitgebracht, maar behaalde in geen enkel land de hitlijsten. De versie van Beck had meer succes. Het was zijn eerste solo single nadat hij al succes had met The Yardbirds als sessiemuzikant. Op het nummer speelt Beck gitaar en neemt hij de leadzang voor zijn rekening. Heel lekker nummer. Dan gaan we verder met een hele mooie van de drie A's. Mijn dorp.

ik ouder worden kon. Vertrouwde taferelen, ons grasveld in de zon. Ik zie mezelf nog scoren

opgedoekt. De blijheid in de ogen hield de armoe in de ban. De tijd is omgevlogen. Tja, dat zeggen oma's dan.

Fooled Again is een nummer van de Britse rockband The Who. Het nummer is geschreven door gitarist en bandlid Pete Townshend en is verschenen in singleversie en op de plaat Who's Next. Legendarisch album. Zoals bij zoveel andere nummers wordt er door veel luisteraars gediscussieerd over de betekenis van Won't Get Fooled Again. Eén interpretatie is dat het nummer zich verzette tegen de revolutie uit de jaren 60. Om deze redenen werd het nummer verboden in Zuid-Korea, totdat in 1990 de democratie ook hier de vrije hand kreeg. Zo ook de laatste regels van het nummer: Meet the new boss, same as the old boss. Waarmee bedoeld wordt dat een revolutie niets helpt. De nieuwe baas is geen spat beter dan de oude. Volgende nummer is een mooie van Van Morrison: Spanish Rose. The

0: Blunt, een Britse zanger, liedjeschrijver en voormalig Brits legerofficier. Hij brak door in 2005 met zijn debuutalbum Back to Bedlam en de nummer 1 hit You're Beautiful. Blunt bespeelde veel instrumenten, waaronder piano, gitaar, orgel en marimba. Blunt won verschillende prijzen, waaronder 2 Brit Awards. Ook werd hij genomineerd voor 5 Grammys. Aardig succesvol hoor, die man. Die wereldhit waarmee hij doorbrak, You're Beautiful, ja, dat is niet echt helemaal mijn ding met die kopstem. Maar zoals Wiseman vind ik wel een heel mooi nummer. Dan gaan we verder met 2 nummers uit een stenen tijdperk. En dan beginnen we met Sam Cooke met Wonderful World.
1: Don't

De tweede uit de stenen tijdperk, Peggy Lee met Fever. Fever is een nummer geschreven door de Amerikaanse songwriters Eddie Cooley en Otis Blackwell. Het nummer is voor het eerst opgenomen door de Amerikaanse rhythm and blues zanger Little Willie John voor zijn gelijknamige debuutalbum uit 1956. Het nummer is vele malen gecoverd. In 1958 nam de Amerikaanse zangeres Peggy Lee een coverversie op van Fever. Hierbij had ze de tekst van het nummer aanzienlijk aangepast. De versie met de teksten van Lee is vaker gecoverd dan de originele versie. Het werd een grote hit voor Peggy Lee en wordt gezien als haar meest bekende nummer. Ja, en zo zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Terug in de Top 40. Hij wordt vannacht nog een keertje herhaald en dat is van 1 tot 3. Maandag ben ik er weer van 5 uur in de middag tot 7 uur in de avond met rond 6. En vandaag sluiten we weer af met een van de vrienden van mijn broer Kees. En dat zijn vandaag de Golden Earrings met Another 45 Miles. Doei!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Jelle Seubering met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen. Maar hij zegt ook dat hij niet verwacht dat het acceptabel is. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Over de inhoud van het nieuwe Iraanse voorstel is nog niets bekend. In Hogeveen heeft een grote brand gewoed. De brand ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het vuur sloeg daarna over naar twee woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. De oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert ooit uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er zaterdagochtend al vroeg om een goede plek op het strand te bemachtigen. De gemeente betaalde voor het concert. Zij verwachten dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. Het is niet voor het eerst dat er grote artiesten optreden voor de Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland. Om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie van de Grand Prix heeft de wedstrijd naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie. Hij was een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer in het midden en noorden van het land regen- en onweersbuien, met lokaal ook kans op hagel en harde windstoten. De komende uren nemen de buien af. De komende dag is het bewolkt. In de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. President Trump sluit niet uit dat de VS nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran. Hij zegt het nieuwe voorstel van Iran te bestuderen, maar zegt ook dat Iran nog niet de prijs heeft betaald voor alles wat het land, de mensheid en de wereld heeft aangedaan. Trump verwacht niet dat het nieuwe Iraanse voorstel acceptabel is. Sinds 3 weken is er een gevechtspauze tussen de twee landen. Volgens Iran ligt de bal nu bij de VS om te kiezen tussen diplomatie en oorlog. In Hoogeveen heeft een grote brand gewoed. De brand ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het vuur sloeg daarna over naar 2 woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners van 8 huizen kunnen voorlopig niet terug. De oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er zaterdagochtend al vroeg om een goede plek op het strand te bemachtigen. De gemeente betaalt voor het concert. Zij verwachten dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. En het is niet voor het eerst dat er een grote artiest staat op het strand van Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. De Formule 1 race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de 2e positie. Hij was een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer: in het westen en noorden buien met kans op onweer. In de rest van het land droog bij 10 tot 15 graden. De ochtend begint straks droog, maar in de loop van de dag nemen de buien weer toe, met ook kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Hastane kutsu.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. Een autobrand heeft vannacht veel schade veroorzaakt aan een aantal woningen in Hogeveen. De auto stond geparkeerd onder een carport. De brand sloeg over naar meerdere woningen. Volgens de veiligheidsregio kunnen de bewoners voorlopig niet terug. Niemand raakte gewond bij de brand. De inzet van buitenlandse brandweerlieden is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Dat liet minister Van Wil van Justitie en Veiligheid gisteravond weten. Belgische, Franse en Duitse ploegen werden ingezet bij een natuurbrand in Weert. Die brak donderdagmiddag uit, maar is inmiddels onder controle. Wel zit er nog altijd veel hitte in de grond. In Rotterdam is een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland. Om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde stevige regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie. Hij was tijdens de kwalificatie een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position mag starten. Het weer bewolkt met in het westen en noorden nog kans op een bui. Het is een graad of 13. Komende ochtend begint droog, maar in de loop van de dag nemen de buien toe, met opnieuw kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
3: Wat zei jij nou?
2: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Hele goede avond en welkom in de Muziek BV. Ja, daar zijn we. Ik ga eventjes Marcel Hansen bedanken. En natuurlijk begonnen we dit avondje met country en western en bluegrass. En alles wat ermee te maken heeft. Begonnen we natuurlijk van 5 tot 6 met Michel Koning. Met zijn programma Americana en Country Classics. Daarna hadden we Marcel Hansen met zijn Country and Western Experience. En nu 2 uurtjes heerlijke muziek met de Muziek BV. En ik heb heel wat moois en leuks meegenomen. Zo begon ik met Nothing Fancy, Footsteps I've Followed. Het kwam van een CD uit 2019, Times Change Everything. Mooi weer vandaag, het was wel koud, maar oké. Dan na zo'n avond, na zo'n dag, natuurlijk even lekker uitrusten met een pilsje in de hand. En dan de Muziek BV aan, jawel, dat is puur genieten. Ik ga verder met The Birds, Hickory Wind.

The Rhythm of the Rich. Unspoken Tradition. Ja, en daarvoor hadden we natuurlijk Hickory Wind. En dat werd gespeeld door de Byrds. En de Byrds, Sweetheart of the Rodeo. Sweetheart of the Rodeo. Ja, er zat toen ook nog een bekende in. En dat was Chris Hillman. En Chris Hillman die werd gevraagd in het beginstadium. En toen Gene Clark zelfs ook nog in de Byrds zat. Gevraagd door Jim McQueen of hij mee wou spelen. Maar ja, goed. Chris Hillman die speelde natuurlijk wel ontzettend goed mandoline. Hij was echt een bluegrass man. Maar dit aanbod sloeg hij dus niet af om in de Laurel Canyon in Los Angeles te mogen spelen en te mogen meedoen met een band. Hij zegt, ja, jawel, ik kan heel goed bas spelen. Hij had hem nog nooit een bas gezien. Toen heeft hij dus even snel zijn basgitaar gekocht en is hij bas gaan leren. En ja, bij Her Majesty met het optreden zei Paul Bond. Nou, je ziet, zo zie je maar dat basspelen niet zoveel om het over, ja, niet zo heel veel heeft te betekenen. Maar op de basspeler een beetje raar keek natuurlijk. Maar goed, dat was Hickory Wind. En daarna hadden we The Rhythm of the Rich van The Unspoken Tradition. Ik ga verder met een nummer van de Cactus Blossoms. Ja, Change Your Ways or Die. En dat komt van de cd All Your Dreams. Heb ik dat goed? You Are Dreaming. En die twee broers, Jack Torrey en Paige Burkham, geboren in Minneapolis in Minnesota, die namen al in 2011 in eigen beheer een debuutalbum op. En dat was gelijknamig The Cactus Blossoms. En gevolgd door een live album in 2013. Maar in 2016 verscheen bij Red House Records Your Dreaming. Alwaar de broers in 2015 een contract tekenden. Nou zeg je broers, ja, Paige Burkham en Jack Torrey. Die hebben geen verschillende vader. Maar Jack Torrey die was al eerder een beetje bekend aan het worden. En daarom vernoemde hij zijn naam van Burkham in Torrey als artiestennaam. Vandaar Jack Torrey. Een hele mooie plaat. Geweldige band. Heel leuk om te horen. En dit is Change Your Ways or Die.

Flat Lonesome, It's Just Sad. En dat komt van hun cd Silence in These Walls. Flat Lonesome, ja. En dan zo. Nou, nee. Laat maar zitten. Eventjes, ja. Goed. Ik ga verder met de Honey Dewdrops. En die komen uit Stanton, Virginia. En eigenlijk namen ze in december afgelopen jaar afscheid van hun geliefde gemeenschap in Baltimore. Daar waar ze al 10 jaar woonden. Het voelt niet echt als een afscheid, zegt ze. Want we zullen weer zeer vaak optreden en vrienden bezoeken. Maar zeker een verandering voor ons. We vonden het geweldig om 10 jaar in Baltimore te wonen. Maar Virginia roept ons al een paar jaar thuis. En we zijn weer verheugd om weer dicht bij de Blue Ridge en de Allegheny Mountains en onze families te zijn. Ja, dat zou ik zeggen Laura en Keiichi van de Honey Dewdrops. Ik draai van hen een plaatje en dat is Loneliest Songs. Het meesterwerkje komt uit 2019, 15.

Hartstikke idee. Dan wordt dan eventjes gebeld. Dan zal ik zo... nou, ik draag gewoon nog even een stukje plaatje. Want daar ontkom ik niet aan. Want mijn grote vriend die staat voor de deur. Ik draai Road That Goes Both Ways van Dee Whitty en Ashley McBride.

Prachtig werkje van Dee Wyatt. En daar kwam bij mevrouw Ashley McBride. Perfect, geweldige zangeres. Oké, ik kreeg van gisteravond een triest berichtje dat de vrouw, dus de weduwe eigenlijk, van Loek Lamers is overleden. Honey Lamers van Oosten. Ik ben toch wel verschillende malen bij deze twee kanjers geweest. En Loek Lamers, ja, daar hebben we toch wel aan te danken dat wij nog steeds bluegrass muziek draaien. Want de man heeft zoveel gedaan voor de bluegrass gemeenschap. Dat is onvoorstelbaar wat die man heeft betekend voor de bluegrass in Nederland. Maar Honey Lamers, zijn vrouw, zat in het ballet dansen en heeft ontzettend veel kinderen ballet geleerd of kennis laten maken met ballet in Hoorn. En dat is een verdienste dat weinig mensen kunnen zeggen. Ja, helemaal vrijwillig heeft ze dat altijd gedaan. Prachtige vrouw, een heel geweldig mens, laat ik zo zeggen. En ik draai voor Honey, gewoon Honey Lamers van Oosten. 89 is jaar is geworden. Draai ik het nieuwste nummer van Marcel Kaptein en dat heet A Beautiful Life. Dus Honey, geef Loek even de groetjes boven.

0: Love is Like That. En dat komt van de cd Bon Jovial. En Bon Jovial. En dat is best wel leuk, want dit is gemaakt door Damien O'Kane en Ron Block. Natuurlijk, dit zijn twee van de best banjo-spelers ter wereld. Damien O'Kane die haalt dus gewoon het echte Ierse traditionele muziek naar voren. En Ron Block, natuurlijk bekend van de Union Station van Alison Krauss. Twee virtuozen. En die begonnen al met Banjophonics. En nu, die werd in oktober 2025 aangebracht. In oktober 2025 werd het album Bon Jovial uitgebracht. En die twee platen zijn echt, die hebben een onuitwisbare stempel gedrukt op de muziekwereld. Zeg, Rob, wat ben ik blij dat je er bent, jongen.
1: Ja, zeker.
0: Potverdikke.
1: Ik heb het gered.
0: Ja, maar je was bij Volendam tegen, oftewel Ajax tegen Volendam in de Johan Cruijff Arena.
1: Ja.
0: Koud.
1: Nou, dat viel wel mee. Het zat volgens mij anders, hebben ze volgens mij van die warmtekachels.
0: Oké.
1: Okay. Dus dat was wel lekker.
0: Was het dak gesloten?
1: Nee, die was wel open.
0: Ja.
1: Dat was een beetje jammer.
0: Ja. En het was een leuke wedstrijd.
1: Ja, het was wel leuk. Maar ja, jammer van de uitslag natuurlijk. Twee precies dezelfde doelpunten. Twee kopballs. Ja,
0: ja.
1: Het is zonde.
0: Ja. Wel een beetje gevulde arena? Of viel het,
1: ja, dat was uitverkocht.
0: Oké, okay, nou toch, Ajax-fans die zijn toch wel trouw aan een club. Toch?
1: Nou ja.
0: Oké, okay, Rob. Ik heb een plaat meegenomen van Keith Anderson en Wayne Taylor. En dat zijn twee bluegrass muzikanten die samenwerkten aan een album uit 2008 getiteld Keith Anderson en Wayne Taylor and Friends. Ik zei Anderson, maar het is Keith Anderson. 12 nummers. Waaronder Blue Nose, Carolina Sun. En ze werkten meer dan 15 jaar samen, waarbij Taylor een gepensioneerde marinemuzikant was. En Arneson, die was lid van de US Navy band Country Current. Het album, uitgebracht in 2008, bevat het werk wat hun dan speelde in het bluegrass genre. Wayne Taylor diende 24 jaar in de marine en Keith Arneson, vaak vermeld als Arneson, soms vergelijkbaar genoemd als Anderson, in gedeeltelijke speelde in de US Navy band Country Current. Ja, ook een leuke naam. Navy band, de Country Current. Maar goed, hele mooie plaat wat ze hebben gemaakt en daar ik een track van en dat is Pathway Home.

Pathway Home. Ja, prachtig mooi nummer. Van dus Keith Arneson en Wayne Taylor. Ja, een nummer dat ik laatst hoorde in de show van de Her Majesty. En dat prachtige show, als je de kans krijgt, moet je daar echt heen in het theater. Met Paul Bond. En heerlijk, heerlijk, heerlijk. Werd even teruggeleid naar de Laurel Canyon in Los Angeles. En muziek van de Birds, van de mama's, papa's, alles gewoon voorbij. Genieten. Ik was besteld als net een jong en ja, het was een hele avond genieten. Maar wat ze ook speelde, dat was dit hele leuke nummer van de Eagles. Train Leaves Here This Morning. En het is eigenlijk een melancholisch lied over het einde van een huwelijk. En Bernie Ledden schreef het samen met Gene Clark. En hij praat bitter over het stuklopen van hun relatie. Nadat ze eigenlijk een contract voor het leven hadden getekend. En dan is hij van plan om zijn romantische beproevingen aan zijn romantische beproevingen te ontsnappen. En gaat met de ochtendtrein naar huis. The train leaves here this morning. Ja, hij schreef samen oorspronkelijk met leadzanger van de Birds, Gene Clark. En die hebben het ook opgenomen in de toenmalige Dylan ten Clark. Maar wij spelen het van de Eagles. En dan zie ik u na 8 uur weer terug. Dag.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam afgelopen vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. President Trump sluit niet uit dat de VS nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran. Hij zegt het nieuwe voorstel van Iran te bestuderen, maar zegt ook dat Iran nog niet de prijs heeft betaald voor alles wat het land, de mensheid en de wereld heeft aangedaan. Sinds 3 weken is er een gevechtspauze tussen de twee landen. Volgens Iran ligt de bal nu bij de VS om te kiezen tussen diplomatie en oorlog. Op het strand van Copacabana in Rio de Janeiro heeft Shakira een gratis concert gegeven. Zo'n 2 miljoen mensen kwamen af op het optreden. Het is voor Shakira het grootste concert ooit. De gemeente organiseerde het concert en verwacht dat het veel geld oplevert voor de lokale ondernemers. Het is niet voor het eerst dat er een grote artiest optreedt op het strand. Onder meer Lady Gaga en Madonna gingen Shakira voor. Bij de kwalificatiewedstrijd voor de Grand Prix van Miami is Max Verstappen gisteravond als 2e geëindigd. Kimi Antonelli werd 1e en start daarom vanaf de pole position. Verstappen is blij met de kwalificatie. Dit seizoen startte hij nog niet eerder zo ver vooraan. De Formule 1 race in Miami is vanwege slecht weer vanavond 3 uur eerder dan gepland. Het is dan om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer wisselvallig met wolken en af en toe buien. Vanochtend in het oosten nog wat zon, maar daarna neemt de bewolking toe. Vanmiddag meer regen en ook kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Na het weekend bewolkt en zo'n 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden. Droom je van een huis aan de zonovergoten Costa del Sol? Start Group is jouw Nederlandstalige makelaar tussen Malaga en Marbella. Met meer dan 20 jaar ervaring en gecertificeerde medewerkers. Net als de NVM in Nederland. Van appartementen tot luxe villa's. Bestaand of nieuwbouw. Start Group regelt het. Bekijk het aanbod op startgroup.com. Of bel direct met Pascal van der Wouden. Afkomstig uit Volendam. Op +34 666 412 494. Start Group. Jouw thuis in Spanje.
4: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Bliksanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
5: Hoge energierekening? BKS Spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
6: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sickens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
7: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Ja, Alison Krauss, welkom terug in de Muziek BV overigens. En dit was Alison Krauss en Union Station, Bonita en Bill Butler. Ja, dit kwam van hun cd, 2011, Paper Airplane. Geweldig cd. En we moesten 14 jaar wachten voordat er een nieuwe verscheen. En dat was Arcade. En die is ook heel mooi. Alison Krauss, ja, en dit was Dan Tyaminski. En samen, ze ontmoetten hem op een gegeven moment. En toen zijn ze samen verder gegaan met de United Station. Union Station. Price Sisters, de Price Sisters. Lauren en Leanna Price. Bluegrass muzikanten uit Ohio. Staan bekend om hun close harmonies. En het kan ook een beetje, eigenlijk zou je kunnen denken aan de Ierse zussen Dolores en Marion Price. Maar dat is wat anders. Dat zijn voormalige IRA-leden die in de jaren 70 een beroemde hongerstaking in de Britse gevangenis voerden. Wij hebben het over Lauren en Leanna Price. Klassieke bluegrass, moderne harmonieën met Lauren op de viool en Leanna op de mandoline. Begon als tieners, opgetreden in de United States. Internationaal hebben albums uitgebracht op de labels van Macquarie Muziek. Studeerde traditionele muziek aan de Morehead State University. En ja, met andere erop, we gaan gewoon dit plaatje draaien. Het is gewoon prachtig. Uit 2018 van hun cd A Heart Never Knows, Widow of the Mountain.

0: Ja, Dylan Dillard en Clark. Through the Morning, Through the Night. Een compositie van Gene Clark. Ja, geweldig gewoon. Het was een samenwerking van Gene Clark. Die het maar niet kon vinden nadat hij de Birds was uitgegaan. Solo carrière. Daarna heeft hij dus een 2 cd's gemaakt met Dillard, onder Dillard en Clark. En dit was een cd uit 1969. Gelijknamig aan dit nummer, Through the Morning, Through the Night. Later ook weer prachtig uitgebracht in een uitvoering van Alison Krauss en de zanger van Led Zeppelin. Ja.
1: Ja.
0: Robbie. Goed. Ik kreeg een verzoekje binnen en dat was best wel leuk. En het is een verzoekje van Kees Veerman, voormalig tandarts. En we hebben het zo over jouw beugel, dus...
1: Ja.
0: Dat komt wel, deze man is een geweldige kenner op dat vakgebied. En die vraagt om een nummer van Ronnie Millsap. Not That I Care. En Ronnie Millsap die werd blind geboren door een glaucoom, als ik het zo goed zeg. En hij werd na de vroege scheiding van zijn ouders opgevoed door zijn vader en grootouders. En reeds als kind werd zijn muzikaal talent opgemerkt en kreeg hij een opleiding in de klassieke muziek. En zijn feitelijk interessegebied was countrymuziek en rock'n'roll. En tijdens zijn schoolperiode formeerde hij zijn eerste band. Hij kreeg, dankzij zijn goede rapporten, kreeg hij een collegebeurs. Maar deed er afstand van ten gunste van een carrière als een muzikant. Hij had 40 nummer 1 hits in de country charts. Een van de meest succesvolste crossover artiesten tijdens de jaren 1970-1980. Hij stapte in het muziekcircuit en als lid van de band van G.G. Cale. Not That I Care voor Kees Veerman.

0: Ja, prachtige plaat. Le Lonely Heartstrings Band. Redbird Flies. Alweer uit 2019. Smoke and Ashes. Maar ja, deze hebben toch gewoon twee of drie cd's. Maar die zijn echt de moeite waard om dat eens even te beluisteren. The Lonely Heartstring Band. En daarvoor hadden we Danny Vera met Oblivious Desire. Komt van Pressure Makes Diamonds. The Year of the Snake. En de Pompadour Hippie. Rob, wat is een Pompadour?
1: Dat is een restaurant in ieder geval.
0: Ja. Ja, daar maak je jezelf heel mooi makkelijk vanaf. Gerda weet wat een Pompadour is. Ja, dat is zo'n ouderwetse krul. Dat is een Pompadour.
1: Oké.
0: Okay. Zo'n Poors krul, een Pompadour Hippie. Ja. Maar goed. Leuk. En want die heeft hij altijd gedragen. Dus Danny Vera, die had altijd zo'n pompadour hippie. Oké, we gaan naar Millen Miller met I Don't Say a Thing. En Millen Miller, natuurlijk een kanjer van een artiest. Een van de artiesten waar ik toch wel heel veel respect voor heb. Want hij maakt zulke mooie dingen. En we gaan gewoon lekker een prachtig draaien. Een prachtig mooi nummer draaien. I Didn't Say a Thing. En dat komt alweer van zijn cd 2019. Things People Say.

0: Oh yeah. Charlie Rich maakte ontzettend veel mooie platen. En dit kwam van zijn Behind Closed Doors uit 1973. I Take It On Home. En ja, zoals ik zeg, hij heeft heel veel platen gemaakt in de country style. Net zoals Ray Charles. Net zoals... We horen nou weer op. Ja. Goed. Ja, dat was Charlie Rich. Even kennen, even denken. Want ik wil toch iets zeggen over Charlie Rich. Ja, hij... De man rookte zoveel... Hij is er ook aan gestorven. Maar dat was niet te geloven. Hij stak ze achter elkaar op. Zat hij het piano spelen. Ja, en dat houdt je lichaam toch niet vol. Dus alle rokers nog onder ons. Hup, kappen met die handel.
1: Stoppen.
0: Weg ermee. Bob Dylan en Frank Bonte schreven een heel mooi stuk in de Niveau over waarom wij op Volendam toch van die plaat houden van Desire uit 1976. Heeft hij heel mooi stuk over geschreven. En ik denk bij mezelf, mijn Rob, dat lijkt op Bob. Dus nou ja, Rob Dylan. Dat kan allemaal. Maar goed, Bob Dylan en Rob, die houdt niet van die lange stukken. En ik denk bij mezelf, nou, dan gaan we dit gewoon eens een keer lekker de Black Diamond B draaien.

0: Ja, want dat zit er gewoon alweer op voor de Muziek BV. En wat ik daarvoor draaide was Bella White, Just Like Leaving, van haar cd 2021, Just Like Leaving. Ik heb genoten van de voorstelling, Rob. Hoe heb jij het gehad vandaag?
1: Ik vond het fantastisch.
0: Oké. Wat heel leuk. Het was een hele leuke uitzending. En morgenochtend natuurlijk, dan zijn we weer terug bij de LOVE. Van 9 tot 10 hebben we Peter Jonk met Love Classics. En dan van 10 tot 12 uur One Way Wind. De ochtendshow met Johan Tol en Jaap Mol, als ik het goed zeg. En dat is weer een leuke show, want ik heb de muziek al zelf gezien. Dus tot morgenochtend en voor vanavond een hele fijne avond. En dank voor het luisteren.
1: Dag.
0: Dag.
2: Someday you'll know I was the one.
3: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
4: Heaveland Live op donderdag 14 mei. Het Hemelvaartfestival waar je bij moet zijn. Met optredens van onder andere André Hazes, Mart Hoogkamer, Yves Berensen, Jeroen van der Boom, Wolter Kroes, Wesley Bronkhorst, Senna, Danny Nicolai en natuurlijk ben ik, Monique Smit, ook van de partij. Voor tickets en de volledige line-up check je snel heavenlandlive.nl.
5: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
7: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. De politie heeft twee mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Rotterdam. In Hoogeveen heeft een grote brand gewoed. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het sloeg daarna over naar twee woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners van 8 huizen kunnen voorlopig nog niet terug. En de oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er al vroeg in de ochtend om een goede plek op het strand te krijgen. De gemeente betaalde voor het concert. De verwachting is dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. Het is niet voor het eerst dat er grote artiesten optreden op de Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. Dan nog het weer. Vanochtend vooral in het oosten zon. Daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer. En dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek. BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk. En winkelcentrum Havenhof.
11: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
12: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. President Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen, maar hij verwacht niet dat het acceptabel is. Sinds 3 weken is er een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken ligt de bal bij de VS. En over de inhoud van het nieuwe voorstel is nog niets bekend. De politie heeft 2 mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij die wedstrijd vanaf de 2e positie. Dan het weer, vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer, dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
1: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Israëlische leger heeft inwoners van 12 dorpen in het zuiden van Libanon bevolen om te vertrekken. Het leger zegt daar aanvallen uit te voeren op Hezbollah. De inwoners moeten zich verplaatsen naar open gebieden op tenminste een kilometer afstand van hun dorp. Hezbollah mengde zich in de oorlog nadat de Iraanse Ayatollah Khamenei was gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen. Sindsdien zijn er geregeld aanvallen over en weer. Formeel is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar Israël en Hezbollah schenden dat bestand geregeld. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. De politie heeft twee mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Rotterdam. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie. Hij was tijdens de kwalificatie een fractie van een seconde langzamer dan de Italiaan Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer, vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, tot ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer, dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE: Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
6: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
7: Wat zei jij nou?
6: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
8: Droom je van een huis aan de zonovergoten Costa del Sol? Start Group is jouw Nederlandstalige makelaar tussen Malaga en Marbella. Met meer dan 20 jaar ervaring en gecertificeerde medewerkers. Net als de NVM in Nederland. Van appartementen tot luxe villa's. Bestaand of nieuwbouw. Start Group regelt het. Bekijk het aanbod op startgroup.com. Of bel direct met Pascal van der Woude. Afkomstig uit Volendam. Op +34 666 412 494. Start Group. Jouw thuis in Spanje.
9: Hoge energierekening? BKS Spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
10: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
11: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
12: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: U luistert naar Love Radio. Dit is Love Classic met Peter Jonk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Zoals u gewend bent, op de zondagmorgen van 9 tot 10 uur... Love Classic met opera, operette, musical, filmmuziek... klassieke muziek van de barok tot en met de romantiek... en easy listening voor een uurtje luistergenot. En dat bij Love Classic, de LOVE. Waar gaan we meteen mee door? En dat is Musica Proibita. En dat is Mario Del Monaco, een tenor van grote klasse uit vroeger tijden.

Ja, dat is toch een goed begin van deze morgen. Ik was vannacht om 3:45 op bed gegaan, omdat de zoon die kwam zo laat thuis en die ging nog weer eens wat anders doen. En hebben we nog muziekje gehoord. En ja, ik dacht, het is wel erg laat geworden. Maar als ik nou weer 's morgens vroeg in deze studio zit en we draaien dan dit weer, dan moet je toch wel erg blij zijn dat we muziek mogen beluisteren en dat we daar heel erg van kunnen genieten. Ik ga nog even wat anders weer draaien. Ik ga niet te veel praten. Ik praat er een beetje omheen vandaag, want dan heb ik te weinig tekst erin. Dus dan moet ik maar wat verzinnen. Maar dit is Moeder de Gans, een pianoduet, en dat wordt gespeeld door die familie Lucassen. Dat zijn die twee jongens. Die zijn echt wereldberoemd al geworden over de hele wereld. En die hele familie is heel muzikaal. En ze spelen dit stukje prachtig. Laten we het zo maar zeggen.

Je moet natuurlijk wel een beetje een liefhebber zijn van Ravel, laten we het zo maar zeggen. Want het is natuurlijk wel een heel apart stukje muziek, maar het is wel erg mooi. De familie Jussen, dus laten we het niet verkeerd uitspreken, want dan ben je weer helemaal fout bij ze Lucassen. Lucas en Arthur Jussen. Oké, nou dit gaan we weer even tussendoor doen. Dat vind ik altijd leuk om een beetje wat lichtere muziek er tussendoor doen. En dat is voor mij, ja, die vrouw die heeft wat met mij waarschijnlijk. Linda Eder, en ze zingt voor u Vienna.

Het duurde even, maar het was wel heel erg mooi. Ja, waar heeft u eigenlijk, als ik vragen mag horen, waar heeft u de eerste liefde gevonden? Misschien ergens in Parijs of wat anders, je weet het niet hoor. En de jonge mensen beginnen nu weer overnieuw natuurlijk. Die vinden ook weer een relatie zin, worden weer vreselijk verliefd. En wilde dagen, zullen we maar zeggen. Ik ga er niet verder op in. Ik ga naar de musical en dat is I Don't Remember You, Sometimes the Day Goes By, gecomponeerd bij John Kander. En ja, als je nou op straat zou zeggen wie is John Kander, dan zou ik het ook niet weten. Hij is geboren 18 maart 1927, is een gerenommeerde Amerikaanse componist, vooral bekend door zijn langdurige samenwerking met tekstschrijver Fred Epp. Als team Kander en Epp en samen creëerden zij muziek voor vele beroemde Broadway musicals, films en televisieprogramma's. Dus soms dan weet je niet eens dat je een beroemde tegenkomt, bijvoorbeeld. Ja, die bekende werken zijn gecomponeerd door John Kander en dat is Cabaret, Chicago, New York... en allemaal prachtige dingen dus. En deze die ik nu ga draaien, die komt uit Women of the Year... en die wordt gezongen door Bryn Terfel.

I won't, I don't remember you. That was another time and place.

toch wel heel erg mooie muziek, meneer Kander. En meneer Epp met prachtige teksten erbij. Het gaat wel vandaag wel veel over de liefde natuurlijk weer. Maar ja, het draait toch ook zakelijk in het leven om liefde en

Ja, het is natuurlijk, het blijft een schitterende stem. Domingo, en hij zong voor u Siboney. Ja, wat kan ik nog zeggen over die man? Ik kreeg vroeger zangles van een Amerikaan en die kon Domingo heel erg goed. En die zei, hij heeft zoveel vrouwen gehad als er bomen in het oerwoud staan. Ja, ik zeg, ja, je ze maar niet verplicht. Als ze ze maar niet verplicht moesten planten, dan was het een ander verhaal geworden natuurlijk. Laten we er niet verder over praten. We gaan nog even verder met andere liefdes. En dat is de opera Lac Mee van Leo de Liebe. Het bloemenduet, het is heel bekend. We hebben het al vaker gehoord, maar het blijft gewoon mooi. Je doet je vrouw ook niet aan één dag weg. Dat kan ook niet. Dus deze bijzondere opera vertelt het verhaal van een onmogelijke liefde tussen de Britse officier Gerald en de beeldschone Lac Mee, dochter van een Indische priester. Het verhaal heeft als diepere onderlaag de religie, maar ook de interculturele liefde tegen de achtergrond van de Britse overheersing in de 19e eeuw in India. Catherine Jenkins en Kirti Kanawa gaan dat even voor u vertolken. Blijft u maar lekker luisteren.

Ja, we gaan naar de tovenaarsleerling van Paul Dukas. Het verhaal achter de tovenaarsleerling van Paul Dukas is: het symfonische gedicht is geïnspireerd op Goethe's ballade der Zauberleerling, geschreven in 1797, en het vertelt het verhaal van een oude tovenaar die zijn leerling de taak geeft om op te ruimen. De leerling neemt de magie van de tovenaar over en roept een bezem op om het schoonmaakwerk voor hem te doen, waarbij hij de emmers vult en dat het allemaal verkeerd gaat. Ik dacht dat het Merlijn de Tovenaar ook zoiets had met die tovenaar. Maar oké, ik weet niet meer zeker. Gaan we maar even luisteren.

Ja, ik ben een beetje snel vandaag, maar de tijd loopt heel snel. En ik heb veel tekst te zeggen en het moet net op tijd allemaal afkomen. De battlestudent van Karel Mielacker, het conflict. Kolonel Ollendorf, de Saskische gouverneur van Krakau, is woedend. Tijdens een bal werd hij beledigd door de jonge Poolse gravin Laura Nowalska, die hem met haar waaier afwees. En de wraak, om wraak te nemen op de trotse gravin, smeet Ollendorf een plan. Hij huurt twee arme Poolse studenten in, Simon Rinmanov en Jan Janicki, die net uit de gevangenis komen. De vermomming: Ollendorf laat Simon kleden als een rijke Poolse prins en introduceert hem in hogere kringen. Simon krijgt de opdracht om Laura's hart te winnen en met haar te trouwen. Verwikkelingen. Het plan slaagt, maar met een wending. Simon wordt echt verliefd op Laura en Laura op hem. Ondertussen doet Jan zich voor als Simons secretaris. Een ontknoping. Wanneer Laura ontdekt dat haar prins in werkelijkheid een arme bedelstudent is, voelt ze zich verraden en stort haar wereld in. Simon bekent echter zijn liefde en spijt en uiteindelijk overwint de ware liefde de standensociëteit. Ollendorfs wraakplan mislukt en hij wordt uiteindelijk voor schut gezet. De operette staat bekend om zijn levendige muziek en vrolijke sfeer met Krakau in de 18e eeuw als kleurrijk decor vaak gebruikt.

Nou, dat gaat allemaal precies lukken voor vandaag. En dat is dan nog de Bolero van Ravel. En dat is door het Johann Strauss Orkest van André Rieu. En dat duurt 6 minuutjes ruim. Dus ik zou zeggen, geniet er nog even van.

0: Ja, dit was het uurtje weer voorbij en ik ben denk ik al over de tijd heen. Maar het kan een keer gebeuren, zullen we maar zeggen. Ik zeg, ik hoop dat u ervan genoten heeft. De heren staan hier klaar voor One Way Wind. Blijf vooral luisteren en blijf gezond. Tot volgende week.
1: Julianaweg in Volendam en online via bliksanitair.nl.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
4: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
5: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
6: Vrijheid. 5 oorlogsjaren waren we het kwijt. Sinds de bevrijding geven we het door. Van generatie op generatie. Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Geef vrijheid door. Ga naar 4en5mei.nl.
7: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De bouw van tienduizenden woningen in Nederland wordt vertraagd door regels rond zogenoemde spuitvrije zones. Dat zeggen gemeenten en provincies tegen Nieuwsuur. Gemeenten houden vaak een minimale afstand aan van 50 meter tussen nieuwe woningen en landbouwgrond, vanwege het gevaar van bestrijdingsmiddelen voor de gezondheid. Dat zorgt voor vertragingen bij nieuwbouw, terwijl er in de praktijk niet altijd risico's zouden zijn voor de gezondheid. Volgens juristen worden er op een klein deel van de landbouwgrond bestrijdingsmiddelen gebruikt. Gemeenten willen daarom dat er nieuwe regels komen. Het Israëlische leger heeft inwoners van 12 dorpen in het zuiden van Libanon bevolen om te vertrekken. Het leger zegt daar aanvallen uit te voeren op de Sjiïtische militie Hezbollah. De inwoners moeten zich verplaatsen naar open gebieden op tenminste een kilometer afstand van hun dorp. Hezbollah mengde zich in de oorlog nadat de Iraanse Ayatollah Khamenei was gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen. Sindsdien zijn er geregeld aanvallen over en weer. Formeel is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar Israël en Hezbollah schenden dat bestand regelmatig. President Trump wil nog meer militairen terughalen uit Duitsland dan de eerder aangekondigde 5000. Hoeveel precies heeft hij niet gezegd, maar het zou gaan om fors meer. Trump kondigde de terugtrekking vrijdag aan, mogelijk omdat hij boos is op de Duitse bondskanselier Merz, die afgelopen week kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. In Bretagne in Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaalbier met de naam John Lemon. De weduwe van John Lennon, Yoko Ono, kon de woordgrap niet waarderen en maakte daar daarom bezwaar tegen. Dan het weer vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, het wordt ongeveer 20 graden. Op morgen een wisselvallige dag, dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
9: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
10: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
11: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
12: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Mick Kraamverhuur Volendam.
13: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
14: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Ja, dat is El Padre, onze eigen vader Abraham, met tussen kroegen en kerken. Een hele mooie plaat wat hij in de jaren 90 uitbracht. En ja, daarmee toch een statement maakte eigenlijk, deze vader Abraham. En daarvoor had je Mood, dat nou van Robert van Hemert en Donnie. En dat is de nieuwe single van de heren die onlangs door alle discotheken en alle cafés de ronde doen. Want het wordt een grote hit. Een hele goede morgen bij een hele nieuwe editie van One Way Wind, de ochtendshow. De stem laat me eventjes in de steek, Jaap. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jan Tol.
0: Ja, het is een beetje op mijn keel geslagen, zo'n beetje. Dus we moeten kijken hoe we er doorheen moeten worstelen.
1: Dat kan gebeuren, hè?
0: Het kan gebeuren, ja, inderdaad. Maar goed, het maakt niet uit. We gaan gewoon kijken hoe ver we komen. En ik denk dat het allemaal wel lukt. Ja, een bijzondere dag vandaag. Hè. We hebben vorige week al gehad een beetje over die uitwedstrijd in Almelo van de FC Volendam. Ja, we hebben eigenlijk nog drie finales op het programma te staan.
1: Absoluut. En vandaag hier vlak boven ons of naast ons.
0: Naast ons. We zijn in het stadion natuurlijk aan het uitzenden hier bij de lokale omroep. En vanmiddag, of zo direct al om 12:00... Dan komen de Noorderlingen komen hier naartoe. De Vriezen, of hoe heet dat? De Heerenveen. De SC Heerenveen. En die gaan hier voetballen vanmiddag. En dat moeten wij gewoon winnen. Want het zijn drie finales die we nog moeten spelen.
1: Ja.
0: En gisteren is er weer een gelijkspelletje met NEC in Telstar. En dat was natuurlijk
1: met
0: een afgekeurde goal van NEC. En dat was Excelsior hierna. En dan Telstar de laatst.
1: Ja.
0: Dat is de wedstrijden die we nog moeten doen. Maar we hebben goede hoop. Want thuis zijn we onverslaanbaar.
1: Ja. Wat is het hopen? Excelsior die won en die zijn we kwijt. Dus die zijn weggesprongen.
0: Ja.
1: Maar nu wij nog.
0: Ja, nu wij nog. Dus we moeten gewoon winnen. En dan volgende week een punt pakken tegen Excelsior. En dan zijn we gewoon veilig. En zo moeten we het gewoon doen.
1: Ja.
0: Dus wij weten het wel hoe het moet.
1: Ja.
0: Goed, we gaan verder met muziek. We hebben heel veel mooie dingen natuurlijk klaarstaan. In de volgende uur een schatkistplaat. Een eigen lokale schatkistplaat. En een mooie situatie. We hebben de originals. En we hebben natuurlijk de bluegrass tip straks. Om ongeveer 10 minuutjes voor de klok van 11:00. Van onze eigen Jaap Mol met zijn muziek BV. En voor de rest, ga lekker zitten. Laat je meesleuren door alle jarige tijden. Met heel veel mooie muziek. Zoals deze vriend van de show. Gerard Joling. Los met z'n allen. En dan gaan wij hier ook bij de lokale omroep. We zijn begonnen.

Cheerio. En hij ook heeft een mooie hit te pakken, deze meneer van Cheerio. Die heeft in die hele oranje business, in die hele oranje hoek, komen wekelijks, ik weet niet hoeveel platen uit. In sommige plaatjes schieten dan door. En die bestormende radiozenders in, die gaan het land door. En dat is één groot succes. En dat is in deze meneer ook natuurlijk, deze Cheerio van Justin de Wild. Goed, we zijn toe aan het favoriete album dat elke week hier centraal staat in de ochtendshow. We gaan lekker terug in de tijd. En dan pakken we een album uit onze lokale archieven. En daar gaan we gewoon even twee plaatjes van draaien. En dit keer is het album van BZN aan de beurt en dat is Pearls. En Pearls komt uit in 1997 en daar komen wel liefst drie singles vanaf. Mother, The Gypsy Music en Wedding Bells. En de twee liedjes die wij gereserveerd hebben van dit album, dat is The Gypsy Music en Yo Ti Amo. Ja, 1997, het is een fantastische periode van deze BZN, want Pearls haalt de platina-status in. Eigenlijk is BZN niets minder gewend, want platina 200.000 is eigenlijk alles wat de klok slaat bij deze band zonder naam. En met het 30-jarig jubileum achter de rug duiken ze de studio in met een traditional dat op single wordt uitgebracht, Wedding Bells. En daarmee een hitscore in de top 40. Dat 1996, dat 30-jarig jubileum, dat heeft zoveel platen verkocht dat het succes kan eigenlijk niet op. Een grote dubbele aanhanger met een vrachtwagen wordt er verkocht van Symphonic Night deel 1 in deel 2. En dat ook nog eens op DVD uitgebracht. Een prachtig jubileum met de medewerking van het Volendams Opera Koor in een eerste instantie met de zaadjes van Volendam. Dus daarmee gaan ze op in hun tasje, in hun bagage, gaan ze de studio in om een nieuw album te maken. En dat werd Pearls. Nou, Pearls staat centraal deze week hier in de ochtendshow. En zoals gezegd draaien we de Gypsy Music in Yo Ti Amo.

0: 2013 ging hij een Nederlands avontuur in, deze René Vroeger. En dat deed hij met schrijver Emile Hartkamp. En toen kwamen er zomaar een paar Amsterdamse mooie klassiekers uit de mouw rollen van die Emile. Die Vroeger op een fantastische wijze zong destijds. En daar sta je dan er eentje van. Dat gaat verder als een klassieker uit zijn carrière. Nadat al dat Engelse gedoe allemaal wat hij deed. Your place in your mind of this is the moment. En al dat soort dingen die de revue passeerde daar in de eind jaren 80 en in begin jaren 90. En toen kwam hij in 2013 met Daar sta je dan. En toen maakten we kennis met een hele grote Vroeger.
1: Ja, wat een prachtig nummer. Ja, een prachtig nummer.
0: Fantastische plaat. Dus dat was Vroeger. Jaap de Bok in de Volksmond op Volendam, die maakt al heel lang platen.
1: Is dat ook niet een beetje, Jaap ook niet een beetje mede verantwoordelijk voor al die kermishits?
0: Ja, zeker. Ja. Jaap die was, vroeger zat hij al in een bandje dat heette Fike. Vervolgens ging hij natuurlijk naar...
1: Met de jongens van Snoek.
0: Met Snoek, ja. En ging daarna, ondertussen had hij demo's aan het maken onder Tolan. T-O-L-A-N. Een heleboel demo's gemaakt. Altijd met de muziek bemoeid. Altijd met de muziek gedaan. Op een gegeven moment is hij in Stamvast terechtgekomen. Daarna heeft hij min of meer Stamvast overgenomen. En is de naam veranderd in La Stampa. Ja. En daartussendoor heeft hij nog een groot avontuur gehad met feestband Volendam. Ook weer met de Snoekies. En Jaap is in 1997 zich gaan bemoeien met de kermis-cd. En in 1997 kwam het eerste kermishitfestival in de schappen te liggen. En de bedoeling was dus dat we dan met z'n allen kermisplaatjes gingen maken. En dat zou op één cd komen. En zo

de mensen niet voor die 10, 12 liedjes naar de winkel apart voor die plaatjes te kopen. In ieder geval, tot dag van vandaag, en het is 2026. En geloof me, Jaap heeft zwaar weer gekend. Qua cd-verkoop, ja. Mensen die het even niet meer zagen zitten. Alles gaat natuurlijk in zijn ups en zijn downs. Dus ook de kermis-cd's. Die heeft Jaap tot op heden, op 2026, nog springlevend gehouden. Ja. En dat is gewoon dat siert hem aan alle kanten. Daarnaast is hij ook nog actief onder de bok. Hij is onder JT heeft hij plaat uitgebracht. Onder de bok. En ook onder Jaap de Bok. Nou, we hebben een leuke plaat van hem klaar liggen. Dat verdient hij, want hij doet zoveel met muziek. En hij doet er zoveel aan om. En alles uit eigen portemonnee. Alles uit eigen zak. Er is geen platenmaatschappij bij te kijken, zeg maar. Nee. Dus alles doet hij zelf. Dus vandaar gaan we een mooi plaatje draaien voor deze Jaap de Bok. En dat is gisteren.

0: Honey was dat met Ik Doe Wat Ik Wil. Ja, en die Honey die volgde de Corrie Konings in de Rekels. Volgde die op in 1972. Corrie vertrok bij de Rekels in 1972. En Honey was 16 jaar toen ze daar in die band kwam. En eigenlijk na een paar weken had ze meteen al een hit met Mario. Dat was een hele grote hit. Het zou haar grootste worden in haar hele carrière. In 1977, maar 5 jaar later, stopte Honey met de Rekels. En om vervolgens in 1988 weer in die band te stappen. En dan in 1990 kon ze Pierre Carter tegen. En dan komen de hits opnieuw. Met Maar Vanavond Heb Ik Hoofdpijn. En natuurlijk deze Ik Doe Wat Ik Wil. Allemaal weer liedjes uit die tijd die weer de hitlijsten bereikten. Goed, dat was Honey. We hebben elke week hier een hele mooie bluegrass tip van Jaap Mol. Die de Muziek BV presenteert elke zaterdagavond van 7 tot 9 uur 's avonds. En hier in de ochtendshow neemt hij altijd een briljant liedje mee.
1: Ja.
0: Jaap, wat heb je meegenomen?
1: Ik heb ditmaal ook weer een mix. Het is eigenlijk een bluegrass nummer. Maar het werd later weer een beetje country nummer gemaakt.
0: Een blue country liedje.
1: Ja, zo kun je het ook noemen. Ja. Maar goed, het nummer John Deere Tractor. En dat is een John Deere Tractor. We weten allemaal wat het is. Dat is zo'n grote tractor die je in Amerika op de weg ziet. Net zo groot als een bus. En dat zijn die echte trekkers van de ranch. Een heel mooie uitspraak van Daniel Lohuus. Zou zeggen, daar ben je dan wat als je daarop rijdt, op zo'n ding. Ben je hier gewoon maar een boer.
0: Dan ben je ook wat. Of zo. Zo zou je het zeggen, denk ik.
1: Maar John Deere Tractor, dat nummer werd geschreven door Lawrence Allen Hammond. En in 1980 werd het opgenomen door Larry Sparks. Heel mooi. Maar heel geinig. Wat gebeurt nou? De Judds. Die kwamen eigenlijk in aanraking met het nummer. En de Judds, die ken je wel. Naomi Judd en Wynonna. Ashley Judd, dat is de actrice. Maar het duo Wynonna en Naomi, die namen ook op Volendam natuurlijk een heel bekend nummer. Veel gedraaid, Why Not Me.
0: Ja, zeker.
1: Maar in de jaren 84 namen ze dit nummer op en de moeder, Naomi, die zingt op dezelfde instrumentatie een nieuwe zang. En dat was dan eigenlijk de doorbraak voor de Judds. John Deere Tractor. Het haalde en piekte op nummer 29 in de Billboard Hot Country songlijsten. Billy Strings nam het later nog een keer op. Maar deze versie vond ik toch wel van zo'n kippenvel niveau. Dat ik denk bij mezelf, weet je, ik ga Johan Tol weer eens even verrassen.
0: Ja,
1: met een mooi nummer.
0: Daar hou ik van. Ja.
1: Luister naar dit prachtig staaltje, prachtig werk.

0: Later is morgen. En dat was een samenwerking met de 3J's. En dat deden ze samen met Wesley Bronkhorst daar in de studio. En dat werd een klein hitje. De 3J's doen het hartstikke goed. En toch elke single die ze uitbrengen heeft toch wel wat. Het theater zit er nog steeds vol. Alles gaat gewoon lekker zijn gangetje. En die doen het gewoon hartstikke goed, die jongens.
1: En dan naast het hele gebeuren. De 3J's het ook fantastisch goed met alle feesten. En
0: ja, die havenfeesten en noem maar op allemaal. Goed, wij zijn toe aan het laatste liedje voor de klok van 11 uur. We gaan boodschappen doen en luisteren naar het nieuws. En daarna komen we weer terug met een uur lang ochtendshow met heel veel mooie muziek. Dus blijf lekker hangen, blijf lekker luisteren. Dus Danny Christian, tot zo!

0: One Way Wind, de ochtendshow.
1: Nummer 1, streekradio LOVE.
2: Dit programma werd je aangeboden door interieurservice Volendam.
3: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Mick Kraamverhuur Volendam.
5: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zand Cementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
7: Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag. Hemmeland Live aan de oevers van het IJsselmeer in Monnikendam. Het festival met de allerdichtste line-up van de regio. Met onder andere André Hazes, Mart Hoogkamer, Yves Berensen, Jeroen van der Boom, Wesley Bronkhorst en Wolter Kroes. En natuurlijk ben ik, Monique Smit, ook weer van de partij. Voor tickets en de volledige line-up, check je snel hemmelandlive.nl.
8: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In IJsselstein in Utrecht zijn vannacht het gemeentehuis en het theater vernield. Verschillende ramen zijn ingegooid met bakstenen en ook de deur van het gemeentehuis is beschadigd. Verder zijn er stickers geplakt van de Nederlandse vlag met daarop het woord corruptie. Het gebeurde even voor 2:00. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Het Oekraïense leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. Docenten geschiedenis en maatschappijleer worden in de klas regelmatig geconfronteerd met desinformatie over de Holocaust. Dat blijkt uit een rondgang van NOS Stories onder bijna alle middelbare scholen in Nederland. De desinformatie komt van sociale media, waar bijvoorbeeld wordt beweerd dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog geen 6 miljoen Joden zijn vermoord, maar een paar honderdduizend. Ook zien leraren vaak AI-beelden van historische gebeurtenissen waar leerlingen mee aankomen. 4 op de 10 docenten geeft aan dat sommige leerlingen de ernst van de jodenvervolging bagatelliseren. In Bretagne in Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaal bier met de naam John Lennon. Yoko Ono, de weduwe van John Lennon, kon de woordgrap niet waarderen en gaf de Bretonse brouwer een ultimatum: de naam aanpassen of een boete riskeren. Dan het weer, vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, het wordt dan ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig en 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
11: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
12: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres.
13: Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Mick Kraamverhuur Volendam.
2: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
14: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Het is de bijdrage van Muzikaal Volendam, die elke maandagavond uitzendt hier bij de lokale omroep. En die een Volendammer uurtje presenteren met allerlei mooie Volendammer liedjes uit het heden en uit het verleden. Gerard Overmars en Evert Runderkamp zijn daar de presentatoren van. En wekelijks geven ze een mooi plaatje hier aan de ochtendshow. En dat was deze week Willow Willow van Harme Veerman. Goed, eventjes naar Vicky Leandros. Want we zijn aangekomen in het tweede uur van de ochtendshow. En het is toch wel eens leuk om daar eens in te duiken. Deze vrouw die op 9-jarige leeftijd eigenlijk naar West-Duitsland is verhuisd met haar vader en moeder. En daar een leven, een bestaan opbouwt. Dat gaat er goed af, want later zou ze Duits en ook Grieks zou ze zingen. Overigens ook Japans, Nederlands en Engels. Want ze is natuurlijk voor alle markten thuis, deze Vicky Leandros. In totaal maakt ze 80 albums, deze Vicky. En dat is niet niks. In 1965 heeft ze een hit in Duitsland. En dat heeft ze eigenlijk tot 1967. Allemaal hitjes. En dan moet je nagaan, toen was Vicky Leandros er al. Haar grote bekendheid krijgt ze met haar deelname aan het Eurovisie Songfestival. En dat doet ze in 1967. En uitgezonden door Luxemburg haalt ze daar de vierde plaats. In 1972 wordt ze nog een keer uitgezonden door Luxemburg. En dan komt ze nummer 1 met Après Toi. En in 1972 verschijnen dan allerlei liedjes die de wereld overgaan. En dat complete grote hits worden. Zoals Ik heb die Leben gezien. Of De Bezoekie klinkt door die sommernacht. En dan hebben we het ook nog wel eens over liedjes als Theo, Wie vaart nog lots. Al dat soort plaatjes passeren de revue in de jaren 70, de begin jaren 70. En zo wordt Vicky Leandros een wereldster. Haar grote bekendheid is natuurlijk de Après Toi plaat. En in kielzog van dat liedje kwamen er, ik weet niet hoeveel hits van Vicky voorbij fietsen. Waaronder een hele mooie, am avond, dan komen die, Auf dem Mond, da bloeien keine rozen. Dat moet hem zijn. Ja. Een hele mooie plaat uit die 70 jaren die in die slipstream van al die hits meekwamen voor deze Vicky. Haar vader is onlangs overleden. Vorig jaar is ze overleden. En het was een bekendheid in Griekenland. Leo Leandros, of zo heet die. En dan is er nog een grote Griekse naam die er nog achteraan komt. Maar dat waag ik mij niet aan. Maar in ieder geval, de man is 101 jaar geworden.
1: Jongen, ja.
0: 101 jaar.
1: Dat kan wel.
0: Ja, het kan zeker. Nou, in ieder geval gaan we terug naar die 70e jaren. En dat doen we met die hele mooie plaat van Vicky Leandros. Ja, een avond. Of auf dem Mond, dan komen die bloeien, die keine bloeien rozen. Zal ik het maar zeggen. Dit is de ochtendshow met Vicky Leandros.

0: Frans Bauer, Chris Cross en Jan Smit. En ze hoort bij mij. En dat is de nieuwe plaat van de heren. En hebben daar weer een prachtige mooie hit mee. Ja, en daarvoor natuurlijk dat hele mooie Vicky Leandros. Met die mooie Duitse titel die ik een paar keer miste. Maar goed, het is een vrouw die laatst nog, ik geloof 2022... Die heeft ze gezegd eigenlijk nadat ze een infectie opliep ergens mee. Toen heeft ze toch een beetje aan de pers duidelijk gemaakt dat het toch wel het einde van haar carrière in zicht komt. Dus toen heeft ze min of meer aangegeven dat het, dat het ophield. En met een rijke carrière aan hits in gouden platen en prijzen in de kast. Mocht ze terugkijken op een trots gevoel, denk ik. Deze Vicky.
1: Ja, een heel geliefde voordam.
0: Ja, heel geliefd op Volendam. Ja. En mocht je Vicky in de tijd, in die laatste tijd, in die jaren, in die nadagen, mocht willen boeken, nou, dan betaalde je 50 à 55.000 euro.
1: Ja,
0: en dan kwam Vicky voorbij fietsen met een mooie band. En
1: een
0: dan,
1: mooie repertoire.
0: Ja, zeker. Oké. Ja, 1977. Het is een bijzonder jaar, want de Cats streven naar het 15-jarig jubileum die ze moeten vieren. En ze zijn van alles van plan. Er moet een album komen en dat album dat moet gaan, dat moet het mooiste album van de jaren 70 worden. En vervolgens willen ze net als van ouds schitteren met de singles en met in de hitlijsten prijken. En daarom noemen ze het album ook Like the Old Days. Er komt een single vanaf, dat heet Save the Last Dance for Me. En dat haalt de zesde plaats in de Nederlandse top 40. En iedereen is ervan overtuigd dat de Cats terug zijn. En hoe? Het album Like the Old Days gaat verder als een briljante plaat. Het is een plaat die zo tussen de begin jaren 70 LP's in kan staan. Het bevat liedjes die nog kaarsrecht opstaan en die van hoge kwaliteit zijn. En er komen 4 singles van het album af. Waaronder natuurlijk Save the Last Dance, maar ook Lucky Star. En ook Cindy, die ook in de top 40 allemaal komen. En natuurlijk ook She Was Too Young. En de B-kant van She Was Too Young, dat heet Nashville. En Nashville gaat verder bij de kenners als een toppertje. Want heel veel mensen beschouwen Nashville misschien wel als een van de mooiste liedjes die de Cats ooit hebben opgenomen. En dat komt van de hand van onze grote vriend Jaap Schilder. Jaap de Koster, die schreef destijds in 1977 deze Nashville. Een hele mooie plaat die een heerlijk gevoel geeft uit die periode van de Cats die uit 1977 komt. En het haalde helaas maar een bescheiden hit, Jaap, deze Nashville. Maar oh, zo mooi is het. We gaan naartoe, naar 1977. Hier zijn de Cats in de ochtendshow.

There's no room at the top, not for anybody, any soul for long.

Ja, de B-kant van She Was Too Young destijds in 1977. Gebeurde natuurlijk nog veel meer in dat jaar. Want ze brengen dan ook weer Jamaica uit. Die weer op het album Land Zonder Drempels komt te staan. En dat is dan weer een plaat die een stichting die stond voor de toegankelijkheid voor rolstoelen in Nederland. En zodoende deden de Cats in 1977 daar ook nog een bijdrage aan. Naast die hele mooie liedjes die op Like the Old Days staan, stonden daar in 1977. Een prachtig mooi album. Ga maar streamen of koop hem of wat dan ook. En leg hem opnieuw op de draaitafel. En gaan er weer eens induiken in die bijzondere periode van de Cats 1977. Goed, elke week hebben we hier een originals klaar liggen die we teruggaan in de tijd. We pakken een originele plaat en we kijken wat voor mensen het gecoverd hebben. En we pakken de mooiste eruit. En ja, af en toe zijn er twee liedjes die voorbij komen. Dan drie, dan vier. Dat ligt er gewoon aan het liedje. Dit keer hebben we gekozen voor Seven Spanish Angels. En Seven Spanish Angels wordt in 1984 geschreven. En de man die het schrijft, die schrijft het met Marty Robbins in zijn achterhoofd. Want hij wil eigenlijk een ode brengen aan de sound van Marty Robbins. Alleen hij heeft één probleem. Marty is niet meer in leven. Die is overleden. Dus hij zou het moeten schrijven voor een andere artiest. En dan komt al gauw Willie Nelson naar voren schuiven. Dus het management van Willie Nelson die reserveert het liedje. Maar als producer Billy Sherrill het hoort, dan denkt hij bij zeggen, nee, dit zou iets voor Ray Charles moeten zijn. En die gaat daar achteraan. Hij gaat proberen het liedje los te weken bij Willie Nelson om dan Ray Charles het te laten zingen. Maar dat lukt niet helemaal. En zodoende hebben ze gekozen om er een duet van te maken. En zodoende is in 1985 is die plaat ook door Willie Nelson nog eens alleen uitgebracht. Maar de mooiste versie is natuurlijk die van Willie Nelson en Ray Charles.

bijzondere mooie uitvoering van deze Ray Charles en Willie Nelson. Dat uitgebracht werd in 84. En dan op een gegeven moment dan komen de covers langslopen. En dan bijvoorbeeld een Juanita Di Plessis, die maakt dan bijvoorbeeld een cover van dit liedje. En dat is dan een vrouw.

0: Ja, en dit is 30 jaar later, hè?
1: 30 jaar later. Ja. Ongelooflijk. Heel mooi gedaan ook door die Juanita Duplessis. Maar er zijn natuurlijk meerdere artiesten die het liedje hebben opgenomen. En er zeker iemand op Volendam zou zeggen, en dan noem ik hem maar gewoon bij naam, Spex Hildebrand. Dit had nou een liedje voor de Cats geweest.
0: Ja, dit had klopt.
1: Bijzonder mooi voor de Cats geweest. Maar goed, daar bleef het niet bij. Eleanor Shanley heeft het nog eens opgenomen met een Schotse zanger, geloof ik. En, maar de plaat die wij draaien gaan, die komt van Demi Lee Moore en Rianne Bennett. En die versie, die ligt er ook niet om.

0: uit het rijke muzikale verleden. De schatkistplaat van deze week.
1: Goh, dat was weer een zoekplaatje deze week om weer die in die schatkistplaat een juiste mooie plaat te vinden, Jaap. Ik denk dat ik er met mijn halve arm in zat in die hele kist. En ik ergens helemaal onderaan heb ik met veel stof, want volgens mij kon ik hem helemaal niet meer draaien. Ik denk, dit gaat niet meer lukken. Maar ik heb hem toch zo schoon gekregen. En uit die kist goed tevoorschijn weten te halen. Om hem toch hier vanochtend te kunnen draaien. Want we hebben in het verleden hebben we natuurlijk heel veel bruiloftbandjes gehad.
2: Ja.
1: Weet je,
2: zelfs, ik ben hier helemaal verpletterd van. Deze heb ik nog nooit gezien.
1: Nee, nou, maar we hebben heel veel bruiloftbandjes gehad. In de jaren 60 hadden we natuurlijk de latere Evo-band. Die echt met rode pakjes aan op de bruiloft verschenen. Met Joop Bouwman senior als grote accordeonist. En als hoofd van de band. Samen met Lucas Keizer en Casey Buis. En die latere Evo-band, die hebben dat in de begin jaren 80 ook nog eens een beetje gedaan. Maar ook in de jaren 70 kwamen bandjes als de Kiddies kwamen tevoorschijn. En er waren allerlei acts die in Volendam waren, die af en toe op bruiloften voorbij kwamen. En die kwamen en die gingen. En dat was uiteindelijk weer afgelopen. Maar we hadden ook de Rijvo's. En de Rijvo's, dat was eigenlijk een verlengde van de Skyriders. En met Sien Korn natuurlijk op leadzang. En die band met Kees Pluk, mooier, oud catchgediende, op de drums. Gingen die de jaren 70 in en gingen die bruiloften gingen ze spelen. Ja. En dan kwam er incidenteel een gast langs die dan een liedje zong of twee liedjes zong. En die gast was dan meestal Treintje Sier. En Treintje Sier die ging dan twee of drietal liedjes zingen samen met Siem Korn van de Rijvo's, Siem de Boer. En dat werden dan hoogtepunten uit de geschiedenis van de bruiloftwereld.
2: Ja, absoluut.
1: Hoogtepunten. Nou,
2: meegemaakt.
1: Mega was dat altijd. En we hebben er een opname, hebben we er gewoon bewaard. En we hebben dat helemaal onderaan die kist vandaan gehaald, afgestoft en voor u in de cd-speler gelegd. Hier is ze, Treintje Sier, samen met de Rijvo's, met een hele mooie plaat. Save Your Love. Schatkistplaat van deze week, in de ochtendshow.

Memorabele momenten van deze bruiloftgangers, die zullen het allemaal nog wel weten. In gedachten toen dat die treintjes hier op die bruiloften kwam en dan dit ging zingen. Het is toch fantastisch allemaal. Dat was de schatkistplaat voor deze week. En de volgende die komt uit de jaren 50. 1957 is hij. Walk Right Back van de Everly Brothers. En die krijgt Judith van Nanning, omdat ze jarig is vandaag. Ja, ja.

0: Ja, het was destijds een mooi duo dit. Want Ron Brandsteder was natuurlijk de man die in de showbiz kwam in de tweede helft van de jaren 70. Geloof eind jaren 70 met die showbiz quiz. En zo werd Ron Brandsteder een populaire man in die tijd. Kreeg een relatie met Patty Bratt van Luf, die ook hoogtijdagen voerde in die tijd. En later deed hij in 84 het liedje van Leonard Cohen. En dat werd dan So Long Marianne. En dat deed hij met José weer van Luf. Destijds.
1: Ja, José Hubé.
0: Hubé, ja. Dus dat was toen een hit in de top 40. Want het piekte op de 11e plaats destijds in de Nederlandse top 40. Ron Brandsteder in José Hubé. Voor de mensen die net hebben ingeschakeld, je luistert naar het programma One Way Winter Ochtendshow. Het een van de mooiste programma's van de lokale omroep natuurlijk, waar u in verzeild bent geraakt. We gaan verder met heel veel mooie muziek nog voor je. En dat is Piet Veerman. In 1994 maakte hij het album Mi Corazón y Alma, oftewel My Heart and Soul, en coverde daarop een versie van Julio Iglesias' Cucurú.

0: Van het album Silver was dat in 1987, meen ik. Rob de Nijs met Het is nooit te laat. Mooi plaat destijds uit de jaren 80 van de Nijs. Prachtig repertoire heeft de man gemaakt. En heel veel keren ben ik samen met mevrouw daar naartoe gegaan. Naar die optredens van hem. En dan altijd zat hij na afloop achter een tafeltje in de coulissen. Of in de hal met een paar cd'tjes. En iedereen die daar in de rij stond. En geloof me, dat waren er heel veel. Die kwam aan de beurt. En hij bleef zitten tot de laatste aan toe. Met een handtekening en een veel liefs erop. Op elk plaatje geschreven. Dat was Rob de Nijs. Even een huishoudelijke mededeling, want aanstaande vrijdag hebben we natuurlijk weer de aftrap. En die aftrap, daar zit dit keer Nick Toll in, is perschef van PSV. We hebben een Volendammer, daar zit die de pers onderhoudt bij PSV. En de muzikale omlijsting is van Jan Muren en Jordi Tuyp. En die doen iets heel bijzonders, kan ik je verklappen. Presentatie is André Stuiten en Jack Muren. En de uitzending wordt op tv bij de lokale omroep uitgezonden om 6:00. En daarna natuurlijk al die herhalingen die erachteraan komen. Wat ons betreft was het hem weer voor deze keer en voor deze week. Volgende week zijn we gewoon weer lekker bij terug met heel veel muziek en een ochtendshow. En Jaap, ik wil je bedanken voor de techniek.
1: Ja, en ik bedank jou voor het presentatie en het samenstellen van dit programma.
0: Ja, dankjewel. En wat ons betreft tot de volgende week bij een nieuwe ochtendshow. Dag.
1: Dag.

0: Ja, en blijf luisteren naar het verslag van Robert Veerman hier in de studio van Volendam Heerenveen. En op het veld niemand minder dan Leender Klein. Blijf hangen bij de LOVE.
1: One Way Wind, de ochtendshow. Dit is jouw nummer 1, streekradio LOVE.
2: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
3: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Mick Kraamverhuur Volendam.
4: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
1: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In IJsselstein in Utrecht zijn vannacht het gemeentehuis en het theater vernield. De glazen pui is aan diggelen en zijn stenen doorheen gegooid. Op de draaideur is een omgekeerde Nederlandse vlag opgehangen. Ook zijn er stickers geplakt van de vlag met daarop het woord corruptie. Dat gebeurde allemaal even voor 2 uur. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In de stad worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Het Oekraïense leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee, dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit het eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. Docenten geschiedenis en maatschappijleer worden in de klas geregeld geconfronteerd met desinformatie over de Holocaust. Dat blijkt uit een rondgang van NOS Stories onder bijna alle middelbare scholen in Nederland. De desinformatie komt van sociale media, waar bijvoorbeeld wordt beweerd dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog geen 6 miljoen Joden zijn vermoord, maar een paar honderdduizend. En ook zien leraren vaak AI-beelden van historische gebeurtenissen waar leerlingen mee aankomen. In Bretagne en Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaal bier met de naam John Lennon. Yoko Ono, de weduwe van John Lennon, kon de woordgrap niet waarderen. Ze gaf de Bretonse brouwer een ultimatum: de naam aanpassen of een boete riskeren. Dan het weer vanuit het zuidwesten, meer bewolking en regen. Het is 16 tot 20 graden. In het oosten en noordoosten kan het nog 23 graden worden. En daar vanmiddag ook kans op stevige regen- en onweersbuien. Vanavond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
6: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
7: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
8: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
9: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
10: Droom je van een huis aan de zonovergoten Costa del Sol? Start Group is jouw Nederlandstalige makelaar tussen Malaga en Marbella. Met meer dan 20 jaar ervaring en gecertificeerde medewerkers. Net als de NVM in Nederland. Van appartementen tot luxe villa's. Bestaand of nieuwbouw. Start Group regelt het. Bekijk het aanbod op startgroup.com. Of bel direct met Pascal van der Woude. Afkomstig uit Volendam. Op plus 34 666 412 494. Start Group. Jouw thuis in Spanje.
11: Hey. Hallo.
12: Hoor je mij?
11: Mooi. Iedere ondernemer is op zoek naar meer naamsbekendheid. Meer hits op de website. Meer klantvisie en natuurlijk meer omzet.
12: Maar ja, hoe krijg je dat allemaal voor elkaar?
11: Heel simpel. Adverteer op de LOVE, zeer doeltreffend en opvallend betaalbaar. Kies voor een advertentie op de radio, tv of kabelkrant. Of maak een mooie combinatie. Laat je vrijblijvend informeren door onze medewerkers. Adverteren @rtvlove.nl.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
1: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE. Dit is World Sport Eredivisie.
14: Ja, heel goedemorgen, middag moet ik zeggen. En van harte welkom bij Lofsport Eredivisie. Dus op deze zondagmiddag, de 3e van mei 2026. Nog 3 wedstrijden te gaan voor FC Volendam. 3 finales, zeggen we al de hele tijd. En het belooft vandaag denk ik ook gewoon weer een spannende wedstrijd te worden in de Tempel in Volendam. FC Volendam tegen SC Heerenveen is het affiche. En uiteraard hoor je het hier bij LOVJ Radio met het vakkundige commentaar van Leendert Klein. Leendert, goedemiddag. Fijn dat jij er ook weer bij bent.
15: Robert. Nou. Ja, leuk dat jij er ook bij bent. Nou ja, dat dus. Hè. Het is sfeervol. Het is vol. Het is de eerste van 3 echte finales dat die FC Volendam gaat spelen. Volgende week tegen Excelsior en over 2 weken thuis hier tegen Telstar. Wij hebben van het begin af aan geroepen. Het zou zomaar eens op die laatste wedstrijd kunnen gaan aankomen. Ja. Als je dat wil voorkomen, dan zal je in ieder geval vanmiddag hier in eigen huis van Heerenveen moeten winnen. En Heerenveen, daar is natuurlijk ook alles aan gelegen om de punten mee te nemen naar Friesland. Want die willen dolgraag in die voorronde of in die play-offs van de Europa Cup terecht gaan komen. En ook voor hen staat er dus het een en ander wat dat betreft wel op het spel. Voor Volendam dus nog veel en veel meer. En daarover straks meer met de opstellingen. Maar de sfeer zit erin. Het loopt lekker vol hier in het Krasstadion. Het is een tikkeltje benauwd. Maar iedereen voelt dat er spanning op die wedstrijd zit. Die wedstrijd die zometeen over een minuut of 8 gaat beginnen tussen FC Volendam en Heerenveen.
14: Nou, dat is helemaal mooi. Wij zijn er dus bij. En we houden natuurlijk ook eventjes alle andere wedstrijden nog in de gaten die nou in dit geval gespeeld zijn in de Eredivisie. Belangrijk voor Volendam geldt in ieder geval dat de concurrentie ja, goede zaak heeft gedaan. Zo zou je toch wel kunnen zeggen. En EC Telstar is gisteravond 1-1 geworden. Dus Telstar pakte een puntje. En andere directe concurrent Excelsior Rotterdam wist zelfs de volle buiten pakken in en tegen Groningen. Dan hebben we het 2-3. NAC Breda heeft het alweer minder goed gedaan. 2-0 verloren van FC Utrecht. Al kwam het ook op de laatste minuten pas aan. Dus het waren spannende momenten ook daar bij die clubs. Nou, kijken zo meteen eventjes wat dat betekent voor de ranglijst. Maar eerst The Cure, In Between Days.

0: Volendam noemen we dit half dagen. Hij begint pas na een minuutje of twee te zingen en is dan zo alweer afgelopen. The Cure en In Between Days hier bij LFJ Radio in Lofsport Eredivisie dus. Vandaag geen muziek van de straat, want er wordt gevoetbald in Volendam. FC Volendam ontvangt vandaag, het gaat lekker, SC Heerenveen. Friese die staan op dit moment op de 7e plek met 47 punten. En FC Volendam staat op dit moment op de 15e stek met 31 punten uit even zoveel wedstrijden. Er moet gewonnen worden, want 31 punten is ook wat Telstar op dit moment heeft. En dat staat 16e. Eigenlijk puur op basis van dat ze één wedstrijd meer gespeeld hebben. Maar net zoveel punten dus. En een beter doelsaldo bovendien. Boven ons met 3 puntjes meer Excelsior Rotterdam. Met een doelsaldo van min 14. En ook 34 punten. Maar nog geen wedstrijd gespeeld dit weekend. Dat is PEC Zwolle. Doelsaldo van min 25. Komen zomaar in de gevarenzone als het vandaag een beetje tegen zit voor de mannen uit Overijssel. Dus het belangrijkste is toch wel dat de laatste plek, de ene laatste plek in dit geval, nummer 17, en die play-off plek nummer 16, die komen in beeld en zijn dat natuurlijk al langere tijd. En we moeten proberen met z'n allen, en we bedoel ik dan natuurlijk Volendam, om daar toch zoveel mogelijk vandaan te gaan komen. Nou, of het vandaag lukt, is natuurlijk de grote vraag, Leendert. Gaat het vandaag lukken? We hebben toch wel een pittige tegenstander.
1: We moeten proberen, Robert. Ja. Ja, we moeten proberen met z'n allen om dat voor elkaar te krijgen. Dat niet gaat gebeuren. Met z'n allen. Telstar op 16 inderdaad. 31 punten. Je mag ervan uitgaan dat onze grote vrienden van NAC Breda wel klaar zijn. En eruit gaan. Dus dat je die degradatie, die directe degradatie wel ontloopt. Ja. Maar je moet naar boven kijken. En in dit geval ook naar onder. Want Telstar gisteren met in een wedstrijd. Ik heb hem zitten kijken. In ieder geval het laatste half uur. Bizar hoe dat verliep tussen NEC en Telstar. Uiteindelijk 1-1 geworden. Pak ze een punt. Staat ze dus in punten gelijk. En de wedstrijd minder gespeeld ten opzichte van FC Volendam. Volendam moet dus vandaag gewoon de punten in huis houden. Die moeten gewoon naar die 34 punten doen. Dan gaan ze meedoen in het spelletje rond plek 14, 13 misschien zelfs wel. Tussen met Excelsior en PEC Zwolle. Want Volendam krijgt volgende week uit Excelsior. En dan aan de laatste wedstrijd op 17 mei hier thuis Telstar. Dus als je vandaag wint en je haalt volgende week een punt, dan ben je er bijna. En dan moet het heel gek lopen dat je hem hier in de laatste wedstrijd nog verliest. Dat kan bijna niet zo zijn. Maar dan moet je hem vandaag wel winnen. En anders wordt het een hele, hele lastige opgave voor FC Volendam. Maar niet lastig, maar gewoon heel moeilijk. Laat ik het zo zeggen. En vooral ook heel erg spannend. Nou ja, goed. Dat zijn de bespiegelingen vooraf. Heerenveen moet wat dat betreft hetzelfde. Die willen heel graag in die play-offs voor de Europa Conference League is het volgens mij, de play-offs. Om daar in terecht te komen. Dan moeten ze rond die 7e, 8e plaats blijven hangen. Ze staan nu op dit moment 7e. En ja, dat is voor hen ideaal. Verliezen ze, dan betekent dat ook wel het een en ander. Wetende ook dat Sparta nog moet spelen. Dat AZ nog moet gaan voetballen. Dus het is wat dat betreft ook voor de Friese er alles aan gelegen om hier vandaag in ieder geval een punt mee te nemen terug naar Friesland. Nou, de opstellingen dan maar. Ik denk dat we daar naartoe moeten. Want officieel begint die wedstrijd over 2 minuten en 41 seconden. We beginnen met die van FC Volendam. Met op doel Kevin van Hoevelen. Achterin Lelindal, Verschuren, aan en voor Oekwu. Naar het middenveld met Bakuna, Bukala en Kukshu. De man van de 1-1 in de eerste wedstrijd. In de 63e minuut schoot hij toen de 1-1 erin. Nadat de Vries al heel vroeg aan een minuut of 3-4 door Brouwers op voorsprong waren gekomen. En aan de rechterkant Bilalucic. Aan de linkerkant Descott. En in de spits hebben we Henk Veerman. Tevens aanvoerder van het spul. Dat mogen duidelijk zijn. Op de bank Roy Steur, Darren Payne, Alex Plat. En dan de mannen die ik wel in de basis had verwacht. Gibson, ja, en Bradley Gouas. Die er dus niet in de basis bij. Wel op de bank Aurelie Oelers met 11. Aaron Meijers, Joël Liedeho, Robert Nuren, Luca Blondo, Benjamin Pauls en Robin van Kruijsen. Had ik misschien ook wel in de basis verwacht tegen dit Heerenveen. Staat er niet in. Zit er dus op de bank. En de 11 die het moeten gaan doen heeft u dus zojuist al gehoord. Nou, even snel dan de Friese. SC Heerenveen beginnen met Klaverboer op doel. En achterin Zakaritas, Willemsen, Kersten en Braudé. Dan van overheen Lindé op het middenveld. Daarvoor 3 man Ooyen, Meerveld en Trenskov. En in de spits helemaal alleen Dylan Vente. We zullen de wisselspelers van Heerenveen wat dat betreft maar even laten voor wat ze zijn. Het zijn er ook een stuk of, wat zijn het er? 3, 6, 8, een stuk of 11. Om maar precies te zijn. En ja, Robert Veldman heeft er in ieder geval voor gekozen om het elftal op te stellen. Wat de laatste tijd gewoon goed functioneert. En Heerenveen... Zeker. Is een lastige tegenstander, want Heerenveen heeft hier het laatst gewonnen in 2024. Dat was in augustus of in oktober 2024. Februari 2024 met 0-4. Dus wat dat betreft zijn de voortekenen niet echt best voor Volendam. Maar de speakers gaan aan. Het clublied wordt ingezet. En dat betekent omdat de spelers, alle 22, inclusief scheidsrechter van vandaag, dat is Zedekuze Bujuk, het veld op gaan komen. Nou, alles staat. Het is feest. Alom hier in het Krasstadion, Robert.
0: Absoluut, ik hoor het. Het is inderdaad gezellig bij jou daar. Ja, Heerenveen, laten we toch nog eens even kijken naar de laatste wedstrijden die ze gespeeld hebben. Kijken we dan naar de laatste 10 wedstrijden. Want de wouden het even breed omdat ze toch wel het goed tweede seizoen zelf draaien. Dan belooft dat toch wel een zware wedstrijd te worden voor Volendam. Van de afgelopen 10 wedstrijden hebben ze er slechts 2 verloren. En ook niet tegen de minste. Dat waren tegen PSV 3-1 en AZ 3-0. En eentje gelijk gespeeld. 2-2 was dat tegen NEC. De rest hebben ze allemaal gewonnen. Onder meer ook tegen toch wel taaie Telstar en die andere concurrent van Volendam, Excelsior. Dus de voortekenen zijn qua statistieken misschien niet helemaal gunstig gezind. Maar hey, Volendam en de Tempel, dat belooft toch altijd wel weer sensatie. En het zou zomaar kunnen zijn hoor, dat er hier toch wel wat kansjes zijn voor Volendam. Maar goed, we gaan het zien. We horen dus vooral het clublied nu tegen het einde lopen. Nou, dat betekent dat alle spelers dus op het veld staan, gepresenteerd zijn aan het publiek. En dat er ook zometeen dus getost kan gaan worden voor de aftrap hier dus in Volendam. De naam Kane van Oefen. Die hoorde je net al van de stadionspeaker. Dat is misschien nog wel leuk. Hij is afgelopen week verkozen tot de speler van de maand april voor de Eredivisie. Dat heeft hij onder andere te danken aan het feit dat hij gewoon echt heel veel reddingen heeft verricht afgelopen weken, maanden. En hij heeft zich goed weten te onderscheiden. Ook door het aantal expected goals wat hij tegen zich had. Tegenover het aantal reddingen wat hij daadwerkelijk gedaan heeft. Ja, daarmee is hij dus duidelijk speler van de maand geworden. En dat de keeper dat wordt, dat zie je niet zo vaak. Dus dat is alleen maar heel goed voor dit jonge talent. Dat dus het hele seizoen onder de lat staat van FC Volendam. Zo, Leendert. We gaan bijna aftrappen.
1: Nou, rust in de tent.
0: Ja, een beetje rust inderdaad bij jou in de tent. Dat zou je wel kunnen zeggen.
1: Ja, de disco is uit en ik kreeg weer 3 meldingen van u bevindt zich in een zeer luidruchtige omgeving. Nou, dat klopt inderdaad, want als de speakertjes hier aangaan, dan gehoorbeschadiging is dichterbij dan dat je de rest van je leven dat je 200 jaar wordt bij wijze van spreken, laat ik het zo zeggen. In ieder geval gaat Volendam aftrappen. Henk Veerman staat bij de middenstip om de bal zo meteen terug de verdediging in te gaan plaatsen. Dus de buur kijkt op zijn klokje en ziet dat het inmiddels 11:45 is geworden. Hij heeft nog geen seintje van de zijkant gekregen. Dus het zal nog even wachten zijn op de televisie, zoals dat zo mooi heet. En iedereen die bij ESPN klaar zit om die wedstrijd te gaan verslaan, dat hij zo meteen met de hand omhoog het seintje krijgt. En dat krijgt hij dan ook. En u hoort er al het fluitsignaal. Het is inderdaad Veerman die de bal richting Van Oever heeft geplaatst. De wedstrijd hier in Volendam loopt tussen Volendam en Heerenveen. En het is meteen Volendam de tafel zoekt. We gaan ook meteen maar het tempo maken. Want het is Ugo die Bilalucic weet te vinden aan de linkerkant van het veld. Volendam aan de eerste instantie spelend richting de bondtribune. En dat betekent dus dat als je op de perstribune zit of op de eretribune, dat ze van links naar rechts spelen. Ik denk ook dat we de eerste inworp gaan krijgen dan ook de van de hoekvlag als de bal via de nummer 6 van Heerenveen van Overeem, Joris van Overeem, ook aanvoerder van de Vriezen, over de zijlijn gaat. En het Oetjik is die gaat inwerpen, doet dat richting Bakuna. Die probeert die bal erin te spelen. Dan staat daar een Vries tussen om hem vervolgens weer over de zijlijn te tikken. En zo zal Volendam rustig moeten gaan kijken, rustig moeten gaan opbouwen en vooral vanuit het eigen spel moeten gaan proberen om het de Vriezen erg moeilijk te gaan maken. Maar het wordt een opgave vanmiddag, neem dat van mij aan. Of het wordt een hele makkelijke wedstrijd hoor, zou ook zomaar kunnen. Maar er kan van alles gebeuren. En dat zie je ook maar recent in die Eredivisie, vooral in die onderste helft, dat ineens Excelsior gaat winnen van Groningen. Dat Telstar, wat normaal gesproken gewoon met 4-1 verliest bij NEC, ineens in een krankzinnige wedstrijd 1-1 speelt. Kortom, dat er overal punten worden gesprokkeld door die ploegen. En dan is het aan Volendam om het hoofd boven water te houden, maar ook vooral het hoofd koel te houden. En toch wel met een selectie die ik beter acht dan die andere ploegen. En in ieder geval te zorgen dat ze lijstbehoud creëren voor zichzelf in die Eredivisie. Voorlopig is het de eerste aanval van Heerenveen die loopt en er gaat er bijna in. Waar het niet dat daar een been van Amavoort tussen zit, die het balletje over de achterlijn tikt en ook meteen de eerste hoekschop voor Heerenveen weggeeft als we 1 minuut en 44 onderweg zijn. En het achter het doel bij Van Oevel even stil wordt. Waar de oranje slingers in de netten hangen achter het doel. Vanwege een sfeeractie is het wel een heel aardig gezicht. Maar is het ook wel weer meteen gevaar voor het doel van Kane Van Oevel. Gaat die bal zo meteen komen vanaf de rechterkant. Gaat uitdraaien. Die hoekschop gaat genomen worden door Sam Kerstel, zoals ik het hier vandaan in ieder geval kan inschatten, als ik het goed zie. Het is een beetje ver weg, maar hij gaat in ieder geval komen. Die bal draait van het doel af. Moet er iemand in het strafschopgebied tegenaan lopen? Dat gebeurt niet. Gaat over alles en iedereen heen. Zeilt hij het strafschopgebied weer uit, komt hij aan de linkerkant terecht. En uiteindelijk weer bij Heerenveen op de as van het veld bij dat is Linde, die bal dan ter hoogte van de penalty stippen in ontvangst neemt. Meteen de druk van Heerenveen op de defensie van FC Volendam. Is het zoeken van Volendam om de juiste positie te vinden? Hebben ze daar in eerste instantie wat moeite mee? Is het in dit geval nog even tegenhouden? En kijken waar ze het Heerenveen lastig kunnen maken. En of ze ze een beetje naar achteren kunnen drukken. Dat lukt. Want Volendam ziet dat die bal inmiddels halverwege de helft van Heerenveen ligt. Omdat de Vries even terug moesten de eigen verdediging in. Is het Maas Willemsen die bal in bezit heeft. Dan Sam Kersten die hem oppikt. Aan de rechterkant wat ruimte ziet. Wellicht en vindt ook bij Trenchkov. Die moet die bal dan naar voren gaan geven. Dat doet hij ook in één beweging. Gaat richting Dylan Vente. Die geeft hem voor. Maar die bal is niet zuiver. En kan opgepikt worden door Kane van Oevelen. Zodat er even misschien wat rust is in het spel van Volendam. Wordt niet voor gekozen. Want er wordt voor een snelle hervatting gekozen. Die bal gaat meteen weer richting Oeboe. Die moet dan weer terug richting Van Oevelen. Van Oeffelen had misschien beter even kunnen wachten. Kies krijgt die bal dan terug. En kiest er dan voor om omhoog en ver de helft van Heerenveen op te schieten. Maar dan staan drie verdedigers klaar om die bal in het bezit te nemen. En te gaan kijken of ze weer kunnen gaan bouwen. Uiteindelijk komt hij dan terecht bij Ooyen. Ooyen dan met een balletje richting helemaal niemand. Kan Verschuren oppikken voor Volendam. En opnieuw gaan bouwen aan een aanval. We zijn 3 minuten en 37 seconden onderweg hier, Robert. Ik denk dat we een verschrikkelijke leuke wedstrijd krijgen. Er staan nog 0 tegen 0.
0: Ik vermoed het ook zomaar. Het zou wel fijn zijn als we kunnen genieten. Laten we hopen dat het inderdaad gewoon lekker gelijk op golf vandaag. Het is een goede gelegenheid om in ieder geval nog eventjes rustig te kijken naar de uitslagen in speelronde 32. Want ik nam ze net eventjes heel snel door. We begonnen deze speelronde met wedstrijd FC Utrecht tegen NAC Breda. De nummer 17 dus op de lijst. En ja, die zouden puntjes moeten gaan pakken. Maar na 35 minuten spelen ging het mis. Nassau kreeg een rode kaart. En dat ja, zorgde er toch voor dat er een beetje verandering in het spel kwam. Al duurde het tot minuut 86... En zelfs tot minuut 99 voordat FC Utrecht wist te scoren. 2 tegen 0 dus in die wedstrijd. FC Groningen dan tegen Excelsior Rotterdam. Ja, dat was toch wel de wedstrijd, denk ik, gisteren die je gezien had moeten hebben. Waarin het lekker op en neer golfde. En die uiteindelijk dus gewonnen is door de Rotterdammers. 2 tegen 3. Onder meer door het doelpunt van oud-Volendammer talent Younes Taha. Aan de kant van Groningen in dat geval. Dan kijken we naar die andere wedstrijd. Ajax-PSV, de topper toch van gisteren, zou je kunnen zeggen, in de arena. Is geëindigd in een gelijkspelletje. 2 tegen 2. Ja, Mika Gods en Anton Gaai, die hebben het toch weer voor elkaar gekregen. Wisten de Amsterdammers toch nog een puntje te bezorgen. En dan NEC tegen Telstar. NEC wil natuurlijk graag die tweede plek hebben. Telstar die wil graag erin blijven. En dan zie je dat beide teams toch wel lekker aan het vechten zijn. 1 tegen 1 en dus de puntjes gedeeld. Nou, wat hebben we vandaag dan nog op het programma staan? Naast deze wedstrijd begint om 2:30 Fortuna Sittard tegen Feyenoord. Ook om 2:30 PEC Zwolle tegen Heracles Almelo. Het is voor de mannen uit Almelo ja, eigenlijk toch wel om des keizers paard. Het gaat nergens meer om. Ze zijn vorige week gedegradeerd ja, door FC Volendam toch dat het laatste zetje gaf. Maar PEC Zwolle heeft nog van alles om voor te strijden. Zij moeten namelijk wegzien te blijven van die 16e plek. Dus dat maakt het een spannende wedstrijd vandaag. En om 4:45 hebben we dan nog AZ tegen FC Twente. Ja, toch ook wel een soort van toppertje zou je kunnen zeggen. En Sparta Rotterdam tegen Go Ahead Eagles. Dat zijn dus de interessante wedstrijden van deze speelronde. 32 nog 3 wedstrijden dus te gaan voor Volendam, inclusief deze. En ja, dat belooft dus gewoon heel erg spannend te gaan worden. Is het ook nog een beetje spannend op het veld, Leendert?
1: Vrij trap voor Heerenveen, omdat Zagaritis is neergelegd. De bal ligt een meter of 10-15 buiten het strafschopgebied aan de linkerkant van het veld. Aan de punt van het 16 meter gebied af. En Zagaritis die wordt overeind geholpen door een verzorger. Alles en iedereen van Heerenveen staat erbij kijken naar. Maar hij loopt weer. En dat is dan wel weer een mooi moment voor hem op zich. Dat hij weer loopt. Op zich wel weer fijn als je voetballer bent natuurlijk. Vrij trap gaat zo meteen genomen worden door Trenchkov of iemand anders kan niet zien wie dat is. Volgens mij is dat die nummer 11, Luca Ooyen. Maar ik kan me vergissen dat hij daarbij staat. Maar in ieder geval gaat hij zo meteen de 16 meter ingeslingerd worden. Als Kusje Buuk heeft besloten om die bal vrij te geven. Wordt ook inderdaad genomen door die nummer 20. Dat is Trenskov. Komt die bal zuid over alles en iedereen heen. Valt dan op de grond en schiet hij ook even door. Komt hij aan de andere kant bij de hoekvlag terecht. Dan komt die bal ter hoogte van halverwege de helft van Volendam terecht bij Lindé. Lindé dan met de voorzet. Moet gekopt worden. Wordt ook gekopt. Vente kan er niet bij komen. Dan is het uitverdedigd van Volendam nog niet echt Jur van Het. Dan is het de Heerenveen dat in balbezit blijft. En de bal heel rustig weer richting Zagaritis speelt. Zagaritis dan richting Lindé. Lindé dan met de bal aan de voet. De helft van Volendam op. Kijkt, draait. Vindt dan een medespeler. Moet dan even terugdraaien. Gebeurt ook. En uiteindelijk geeft hij hem dan mee aan wie is het? Aan Meerveld. Meerveld dan met een 1-2. Krijgt die bal dan terug. En zo gaat hij richting het 16 meter gebied van Volendam. Wordt geen meter in de weg gelegd. Hij gaat dan ook aan de linkerkant. En komt de voorzet. En is het 1-0 daar. Ja. Heel simpel, verschrikkelijk simpel, ontzettend simpel van de Vriezen. Dit is efficiënt voetbal 2.0. De bal komt vanuit het middenveld, komt hij uiteindelijk terecht. En daar wordt hij ingespeeld en staat Volendam achter. En dit intikkertje heel makkelijk als die bal uiteindelijk het strafschopgebied inkomt. En uiteindelijk bij die nummer 19 terechtkomt. Dat is Zagaritis, die geeft hem voor. En dan is het heel simpel voor Luca Ooyen om die bal in te koppen. En zo staat Volendam na 7 minuten en 41 seconden achter met 0 tegen 1. En dat is een klein tikkie op de kaart. Maar misschien in deze fase van de wedstrijd nog niet eens zo heel gek. Je kan beter dit heel vroeg hebben, zodat je jezelf op kan richten en er eigenlijk niet meer omheen kan om volle bak te gaan spelen. Van bank te gaan spelen. En gewoon de dood of de gladiolen maar te gaan voetballen. Dus kunnen alle concepten wat dat betreft de koelkast in. En is het nu gewoon gaar voor Volendam. Om nu staan ze achter. En nu gaat het ergens om. Volendam tegen Heerenveen. Na 8,5 minuut voetballen 0 tegen 1. Doelpuntenmaker Luca Ooyen.

0: in het Krasstadion in Volendam. En Volendam daarmee virtueel in de gevarenzone op plek nummer 16. 31 puntjes. Telstar ook 31 punten en een beter doelsaldo van min 10. Volendam op dit moment virtueel op min 18. Ja, dat is dan toch het mindere nieuws van dit moment. Maar goed, we hebben natuurlijk nog heel wat om voor te strijden. Pas een kwartiertje onderweg, nog niet eens zelfs hier in Volendam. En die wedstrijd die kan natuurlijk nog allerlei kanten opgolven, zoals we dat vaker hebben gezien hier in de Tempel. Oftewel in het Krasstadion. Waar Leendert Klein op dit moment op de tribune zit. Leendert, ja, het was inderdaad wel een weggevertje net, hè?
1: Ja, gewoon matig verdedigd. En uiteindelijk de vrije man aan de linkerkant die hem heel simpel voor kan geven. En Ooyen die hem eigenlijk voordat Van Hoevel hem kan vastpakken, inknikt. Hard inknikt ook. Goede voorzet dus vanaf die linkerkant. En dus 0 tegen 1 voor Heerenveen. Dat vanaf dat moment ook de wedstrijd gewoon in handen heeft. Nu een vrije trap voor Wallen, dan maar snel genomen. Komt aan de rechterkant bij Uchik terecht met de beweging. Het strafschopgebied in achterlijntje geeft laag voor. Bal schiet door bij alles en iedereen. Die had er zomaar ingelopen. Kunnen worden als iemand dat door had gehad. Maar niemand had dat door. Dus uiteindelijk komt hij aan de linkerkant bij Kukzu terecht. Inmiddels is hij alweer aan de rechterkant. Maar Oekwoe hem inpaast slecht richting Bilal Uchik. Waar er een Fries tussen zit om hem over de zijlijn te tikken. De irritatie bij Uchik zichtbaar is. En die inworp van Volendam inmiddels genomen is. Komt er bij de kleine Marokkaan terecht. Die hem dan vervolgens probeert door te spelen. Zit er ook weer een Fries tussen. Wordt hij ingegooid richting Bakuna. Bakuna dan met de voorzet. Half hoog wordt weggewerkt in eerste instantie. Komt de tweede instantie wel weer bij Bakuna terecht. Via Uchik is dat de persoon die, waarbij hij daar die man weer aanspeelt. Dan komt hij terug bij Uchik. Geeft hem voor. Knopbal. Henk Veerman had hem voor het inknikken, jongen. Je kan hem er zo in leggen. Maar hij doet het niet. Hij knikt. En hij kopt hem recht in de handen bij Brent Klaverboer. En dat is de keeper van Heerenveen. De kans voor FC Volendam op een snelle gelijkmaker wordt niet benut door Veerman. De voorzet was goed. Alles was goed eigenlijk. Vanaf die rechterkant die bal. Die draait heel mooi weg. Draait heel mooi in. Komt recht op het hoofd van Veerman terecht. En die knikt, maar die knikt hem dus recht in de handen bij Klaverboer. Kans voor Keken. Inmiddels de bal alweer aan de andere kant. Ligt ter hoogte van halverwege de helft. Moet erin gegooid gaan worden door Heerenveen. Die bal moet gegooid gaan worden door iemand. Even kijken wie dat gaat doen. Dat is, als ik het goed zie, hier Braudé. Nou ja, goed. In ieder geval, hij moet hem gooien. Komt terecht bij Heerenveen. Dat hem ook zomaar weer inlevert bij Henk Veerman. Veerman dan met een bal richting de Scott die er niet bij kan. De Scott die een beetje hangend achter Veerman speelt. Met een Leliendal die er overheen moet komen. Als een soort halve links-buiten links-back-achtige speler dan in dit geval. Maar om het zomaar even te zeggen. Hij zal de man zijn die vanaf die kant het gevaar zal moeten gaan zichten.

0: het balletje weer terug richting Verschuren. Verschuren gaan stekend richting Veerman. Veerman kan het niet controleren. Kan Heerenveen hem overnemen. Zit Bakuna daartussen. Krijgt hem dan bij Uchik. Slordig gespeeld. Goed gespeeld voor Volendam. Met de beweging naar binnen toe. Uchik met het schot natuurlijk ook zo meteen. Dan moet hij dat nu wel gaan doen. Nee, dan schiet hij hem in een malé van Vriezen. Ja, en dan is Volendam de bal kwijt. En kan Heerenveen eruit met die nummer 20. Dat is Trenskov. Trenskov dan met een balletje heel goed aan de linkerkant. Richting wie? Richting... goed schot zeg. Maar die bal die wordt keurig gestopt door Kane van Oevelen. Als hij inderdaad hard ingeschoten wordt, komt hij aan de linkerkant bij het hoogte van de zijlijn terecht. Bij onze grote vriend Lenindal, die hem vervolgens over de zijlijn ziet gaan via een Friese voet. En dat was een mooie actie waar die bal heel snel kwam. En heel mooi gegeven werd inderdaad richting Trenskov, die hem voor het intikken had. Maar dat niet deed en hem wilde gaan voorgeven. En uiteindelijk werd die bal door Oegwoel weggewerkt. En het resulteerde dat uiteindelijk allemaal nu in een inworp voor FC Volendam is genomen. Komt richting het middenveld. Althans wordt er richting het middenveld gespeeld. Dan wordt hij makkelijk gecontroleerd door Heerenveen. En gaat het weer rustig de verdediging in bij Mees Willemsen. Volendam heeft het moeilijk in die openingsfase. Kan er nog niet echt lekker grip op krijgen op die wedstrijd. Er staat na 16, 17 minuten bijna achter met 0 tegen 1.
1: Aan strijdlust dus in ieder geval geen gebrek hier in Volendam. Nou, kijken we dan toch eventjes naar de eerste wedstrijd van gisteren. FC Utrecht is daarmee een stap dichter bij de play-offs om een Europees ticket. Sloeg NAC Breda dat een uur lang met 10 man speelde heel moeizaam met 2 tegen 0. In de voortkabbelende eerste helft wist geen van beide ploegen te imponeren. NAC werd wel een paar keer dreigend, Utrecht overigens niet. Nasso zorgde onbedoeld wel voor ophef. Hij trapte met een late tackle op El Karouani's scheenbeen en hij kreeg daarom rood. Steberov die kopte naast en liet na de rust Utrechts eerste kansen liggen. En ook Carlsen scoorde niet. Voor NAC poeierde Holby naast. En Utrecht voerde de druk op en uiteindelijk wist de wit Bielica te passeren. Sumano die rook nog aan de 1-1 met de kopbal. Waarna bleek dan vervolgens toch met de counter afronden. En dus de 2 tegen 0 daar op het scorebord zetten. Ja, Excelsior heeft ook een flinke stap naar de lijfsbehoud gezet. Want de nummer 14 won knap met 3 tegen 2 bij de nummer 9 FC Groningen. In de matte eerste helft scoorden beide ploegen na een hoekschop. De jongen kopte op aangeven van Van der Werf vlot de 1-0 binnen. En even voor rust kopte Wiedel Vaassen dan weer met een klopte Wiedel Vaassen met een kopbal. Zo moet ik zeggen. Na de rust was het weer snel feest voor Groningen. Taha ronde een counter af. En Excelsior raakte daarvan dan weer niet van de wijs. Meijzen zette met een fraaie dieptepas Sanchez Fernandes vrij. En die tikte de bal subtiel in het doel. Taha teisterde de lat nog met een vrije trap. Maar het sterkere Excelsior greep de volle buit met een bekeken wippertje van de recht. En daarmee dus 3 punten voor de mannen uit Rotterdam. Staan daarmee dus weer net iets gunstiger, tenminste voor hen dan, op de ranglijst. Ja, alleen het Volendam lijkt toch iets terug te gaan doen, iets sterker te worden. Maar Heerenveen is toch nog de betere ploeg, hè, op dit moment.
0: Zeker weten dat Heerenveen de betere ploeg is op dit moment. Heeft ook het meeste balbezit. Geeft nu een bal in de diepte die heel simpel bij Kane van Oevelen terechtkomt. Dus niet echt wat dat betreft dat je zegt een geweldige paas van de Vriezer. Maar ze hebben wel het spel overwicht staan. Dus voor naar 18, naar bijna 19 minuten voetballen. Met 0 tegen 1. De doelpunt in de 8e minuut van Luca Ooyen. De bal die eigenlijk van links kwam niet verdedigd werd. Althans met mijn beleving niet goed verdedigd werd. Waardoor er heel veel ruimte aan die linkerkant ontstond om hem voor te gaan geven. En voordat Van Oevelen hem in de handen kon pakken, werd hij ingeknikt door die Luca van Ooyen. Nu dan waar het boven het stadion al wat donkerder wordt. Dat een beetje bewolkt, is. Maar ook wat drones in de lucht hangen. Waar het gewoon leuk is om te zien wat er allemaal omheen gebeurt. Omdat het op het veld wat Volendam betreft nog niet echt juf van het is. Leliendal met het balverlies weer voor de zoveelste keer. Komt terecht bij nummer 9. Dat is Dylan Vente. Vente dan even met de opening aan de rechterkant. Twee man daar dan bij. Moet die bal zometeen gaan voorkomen. Komt hij ook voor. Komt ontzettend hard voor. En zeilt dus ook over alles en iedereen heen. En ik denk ook over de zijlijn. Die voorzet. Die dus echt helemaal net als een vloeg van Friese kant. En zal zo meteen ingegooid moeten gaan worden. Is inmiddels gebeurd. Dan met voordam die hem oppakt. En is het Bakuna die de drukte indraait. Met een gelukje daaruit. Goed uit vandaan komt. Dan probeert Veerman te zoeken. De paas is niet goed. Komt hij bij Bakuna terug. En die moet hem dan gaan verdedigen. En meegeven aan Uchik. Maar die bal is te kort. En dan krijgt Uchik ook nog een tik. En dan zegt Guzebujek een vrije trap voor Volendam. Want dat was een onrechtmatige handeling, hè? Om dat zomaar te zeggen. Dan komt hij bij Verschuren. Verschuren dan opent linkerkant van het veld richting Leliendal. Er staat er niemand op wie hij door kan spelen. Omdat de schot is van de as een beetje meer naar links moet. Moet hij terug richting Kane van Oevelen. Kane van Oevelen dan met een diepe bal. Die weer

verdedigd wordt. Kan helemaal niemand bijkomen. Ook geen Kukzu, helemaal niemand. En dus is het weer de verdediging die het moet gaan oplossen. Dan Bukala met het balletje, dat is goed. Bukala dan met de opening aan de rechterkant. En wat ruimte vervallen dan nu met Uchik. Uchik weer richting punt 16 meter. Geeft hem mee aan Kukzu. Kukzu probeert hem naar voren te geven, maar rolt met ballen al over de achterlijn heen. Nee, rolt gewoon met ballen al over de achterlijn heen. En is het een doeltrap voor Heerenveen. Zijn we 21 minuten onderweg. Begint het hier zachtjes te regenen. En mogen we concluderen dat Volendam het net zo heeft als het weer. Het is, nou ja, druilerig, om het zo maar te zeggen.

0: Eigenlijk is het een beetje een herfstplaatje, maar als je nu naar buiten kijkt, dan is het misschien ook helemaal niet zo gek. Na het weer van de lekkere dagen kijken we nu dan tegen een regenbuitje aan. Het is wat het is. Wel lekker voetbalweer, zeggen ze dan. Helemaal als je dan gewoon thuis in de zaal speelt. Dat deden de voetballers van RKAV Volendam dan ook afgelopen vrijdag. Misten zo waren ze niet te winnen voor het eerst van deze seizoen zelf. Hoe dat precies zit, dat vertel ik je zo meteen. Eerst gaan we nog even terug naar Leendert.
1: Lekker voetbal weer als je thuis zit, inderdaad. Dat mogen duidelijk zijn. Want voor de rest is er hier in het Krachtstadion op dit moment niet zo heel veel aan. We kijken naar Volendam, dat wel wil, maar niet kan. En Heerenveen dat wel kan, maar dat niet goed doet. En maar wel voorstaat met 0 tegen 1. Dat nu wat in de, wat is het, achtste minuut van Luca Ooyen. En Volendam wat op dat moment echt wel achter de feiten aanlopend. Moet nu ook weer kijken hoe de Friese opbouwen. Dat doen ze goed hoor. Dat doen ze via Van Overheem. En dan een diepe bal richting, richting Meerveld. Die kan er niet bij komen. Is het Kane van Oevelen die hem ter hoogte van de achterlijn binnenhoudt. En meegeeft aan, aan Verschuren. En Verschuren die hem maar weer eens inpaalt richting Redding. En dan terugkrijgt. En dan moet hij die bal snel spelen. En dan kan hij hem niet spelen. Want dan kan hem nergens kwijt. En dus speelt hij met middenveld in. En dan is het Heerenveen dat kan overnemen. Komt hij bij een gelukje weer bij Verschuren terecht. Wat Heerenveen ook niet echt secuur is. Kan vooral een opbouwen. Raken ze die bal ook niet kwijt. Want de paas over 3 meter is dit moment ook al een probleem. En dan krijg je een soort wedstrijd. Waarbij het hakketakken heen en weer gaat. Maar niet echt om aan te zien is. En degene die hem heeft mag hem dan houden als die bal aan de rechterkant terechtkomt bij Trenskov. Trenskov dan naar binnen draait op punt 16. Draait hij er even uit. Wordt hij goed verdedigd door Yannick Leliendaal. Heeft het balbezit. Moet dan inspelen. Doet dat dan door het midden. Kuksu die hem dan oppikt. Wil hem dan in één swingen meespelen aan de Scott. Maar die staat niet op links. Maar die staat achter Veerman. Zodat je aan de linkerkant helemaal niemand hebt. En dus geen ruimte. Komt hij bij de Friese terecht. Geven die de voorzet. En aan de linkerkant is het Ooyen opnieuw. Die hem dan op kan pikken. Maar dat verprutst. En de bal van zijn voet laat schieten. Waardoor er simpel ingegrepen kan worden door Kane van Oefen. En die dus met de bal weer in de hand nu inmiddels op de grond gaat kijken hoe die het spel voor de Volendam wat meer vorm kan gaan geven. Maar het is op dit moment, wat ik zeg, net zoals het weer, huilen met de pet op hoor, deze wedstrijd. Het is nu ook weer een doeltrap die simpel op de hoogte komt, op het hoofd komt dan de nummer 3 Maas Willemsen. Dat is een verdediger van Heerenveen die hem dan weer terugkomt. Omdat de spits van Volendam, dat is Henk Veerman, er niet bij komt. Dat zijn ook van die ballen. Als je daarop als tegenstander op instelt, dan kan je er 8 van de 10 keer kan je er voor kruipen, achter kruipen. Maar dan heb je hem altijd. Want je weet dat Volendam die bal gaat spelen. Dus enige verrassing is geen sprake. De verrassing van Brent Klaverboer naar de linkerkant van het veld richting Luca Ooyen, de doelpuntenmaker, is ook geen verrassing. Want die ziet de bal hoog overvliegen. En dus ook over de zijlijn. En dus mag Volendam weer ingooien. Nee, het is niet best om naar te kijken. Deze wedstrijd zit in een soort van impasse. Waar het zich afspeelt. 15 meter aan de linkerkant over de middenlijn. En 15 meter aan de rechterkant over de middenlijn. En soms in een strafgebied van Volendam. En Volendam probeert het wel, maar komt er niet echt uit op dit moment. Nu weer Van Oevelen krijgt de bal terug van Oegoeski. Die moet dan kiezen voor die lange, hoge, verre bal. Dan schiet je hem gewoon maar lukraak de helft van Heerenveen op. Maar er staat geen Volendam. Maar dan is het simpel overnemen voor Heerenveen weer. Die bal dan kunnen controleren. En dan gaat hij rond via Kersten. En dan gaat hij even terug naar Klaverboer, die inmiddels buiten zijn strafschopgebied staat. Die geeft hem dan weer mee aan Willemsen. Willemsen met helemaal niemand tegenover zich. Kan rustig wat metertjes maken. Zet Bakuna op het verkeerde been. Kan rustig de helft van Volendam oplopen. Kan hem dan meegeven richting Meerveld. Meerveld dan met de voorzet. Gaat de 2-0? Gaat de 2-0 niet? Hier komt Volendam verschrikkelijk goed weg. Maar wat speelt het verschrikkelijk slecht als uiteindelijk de man die bal binnen moet glijden. Ik denk dat Trenskov is zo te zien. Of Venter, maar een van de twee in ieder geval. Even kijken hoor. Nee, Venter inderdaad. Die hem erin had moeten glijden voor de Heerenveen. Voor de 2-0. Na 27 minuten eigenlijk over de bal heen glijdt. Hem niet kan controleren. En dus over de achterlijn gaat. Maar de hele verdediging van Volendam heel simpel weer uitgespeeld. En nu dan Van Oevelen die dan weer met een verre bal de doeltrap neemt. En die bal die ploft dan weer halverwege de helft van Veren Heerenveen op de grond. En is het ineens komt hij bij Veerman terecht. Veerman! Oh! En een kansje. En daar was hij dan. En de redding van Klaverboer was net zo goed. Daar kwam ineens die bal die doorplofte. Dan zeg ik, 8 van de 10 keer gaat dat goed. En die ene keer schiet hij door, die lange bal. En dan moet je scherp zijn. En dat was in dit geval ook het geval voor Henk Veerman. Die de bal kon controleren. Als hij de bal over de verdediging heen ziet gaan. En voor zijn voeten ziet vallen. En in één keer moet schieten. En dat ook goed doet. Maar Klaverboer, de bal tot hoekschop verwerkt. De hoekschop die genomen gaat worden aan de rechterkant van het veld. Door Bilalucic gaat het balletje handje omhoog. De rechterhand. Gaat hij die bal geven en schiet hij hem gewoon aan de andere kant over de achterlijn. Ja, waarom ook eigenlijk niet. Ucic, die nog niet de vorm heeft van de voorgaande jaren dat hij hier speelde. Integendeel, hij nu ook met een hoekschop die echt met een boog als een banaan over alles en heen die er iedereen heen zuist. En vervolgens ook over de achterlijn, zodat het een doeltrap is voor Heerenveen. En die doeltrap gaat genomen worden door Maas Willems. Onderweg 29 minuten, Robert. 0 tegen 1 nog steeds.
0: Kan beter in ieder geval nog. Werk aan de winkel. Kijken we naar de zaalvoetballers. De zaalvoetballers van RKAV Volendam. Want die weten sinds vorige week dat men zich als winnaar van de voorjaarspool heeft geplaatst voor de bruggenwedstrijd in de play-offs. En de laatste twee wedstrijden in de reguliere competitie zijn dus voor de ploeg van coach Jelmer Hoekma om de vorm te behouden en geen blessures op te lopen. Nou, vrijdagavond verloor Volendam zowaar met 6-3 bij HZV in Heilo. Dat zich door die zege handhaaft in de Eredivisie. Waarbij RKAV Volendam de focus dus al een paar weken verder ligt, trof men bij HZV een gedreven tegenstander. De promovendus uit Heilo stond na de najaarscompetitie nog stijf onderaan. Maar kende in de voorjaarscompetitie dan juist een uitstekende race. En vrijdagavond wist men die bekroning dus mat te handhaven. Bij rust stond de thuisploeg al met 1-0 voor. En na de pauze liep men rap uit een 4-0. Uiteindelijk wist Volendam nog 3 maal de eer te redden. Middels doelpunten van Sam Besteling en Robin Kwakman. Maar de nederlaag was onvermijdelijk. 6-3 dus. En RKAV Volendam sluit vrijdag de voorjaarscompetitie af. Met een thuisduel. Dat doen ze tegen ZVV. Kroeven en ze weten dan daarna ook wie de tegenstander in de brugwedstrijd zal zijn. Dus het is nog eventjes afwachten hoe dat in ieder geval gaat de komende tijd bij RKAV Volendam. En dan nog opvallend nieuws ook vanuit het Ajax-kamp. Want Jean Steur die was afgelopen zomer heel dicht bij een overstap naar FC Volendam. Foto's waren naar verluid ook al gemaakt. En hij stond eigenlijk gewoon klaar om in het oranje in het Krasstadion te gaan spelen. Maar Louis van Gaal die had als adviseur van de Raad van Commissarissen daar uiteindelijk een stokje voor gestoken. Hij zag echt wel wat in Jean Steur. En hij zegt van ja, onder mijn trainerschap had jij gewoon altijd gespeeld. Dus blijf gewoon lekker vooral. En ik zal zorgen dat jij hier meer minuten kan maken. Nou, uiteindelijk heeft Steur dus voor gekozen om bij Ajax te blijven. Al dan niet natuurlijk een beetje met zachte dwang. En zie hier, hij is in ieder geval tot 21 wedstrijden in hoofdmacht van Ajax gekomen. En het is een jeugd international voor het Nederlands elftal. Dus dat is in ieder geval een iets ander verloop geweest dus voor Jean Steur. Carrièreverloop. Nou, Leendert, ik denk dat er in deze afgelopen 3 minuten nog niet heel veel veranderd is, hè?
1: Bij jou. Helemaal niks ook niet, nee. Nou ja, de enige wat er veranderd is dat het wat harder is gaan regenen hier in het kras. En de regen dus wat harder naar beneden komt en iedereen een beetje kijkt. En ik me echt zit te verbazen waarom we niet spelen met een Oelers aan de linkerkant. Om wat meer snelheid en diepte te krijgen. En daarom dat gebeurt met de Scott die continu naar binnen knijpt. Waardoor je dus de ruimte mist en de snelheid mist ook. Waar je het echt wel kan gebruiken tegen die rechtsback, of de linksback. Nee, de rechtsback inderdaad van Heerenveen. En aan de andere kant dan Ucic die heel erg diep naar achteren elke keer staat. Weinig breedte houdt en ook steeds aan het praten en aan het rotzooien is. Op dat middenveld nu. Die moet oppassen als de bal over hem heen stuitert. En hem bijna voor de voeten valt bij een Vries in het strafschopgebied van Volendam. Is het heel goed opgelost door Bacuna. Die hem meegeeft aan Ucic. Die gaat snelheid maken. Draait het middenveld in. Draait het middenveld in richting Lelijendal. Dat is goed. En dan is dan ineens de ruimte aan de linkerkant. Omdat Lelijendal daar gewoon in loopt. Waar de Scott had moeten staan. Komt de voorzet weer. Voorzet is ook goed. En dan moet er eigenlijk gekopt worden. En dan wordt er ook wel gekopt. Maar niet door Veerman. Maar door Zagaritis die bal over de achterlijn kopt. Voordat Veerman aan de ring kan knikken. Althans, dat was dan de bedoeling geweest. Of dat was gelukt als een tweede. Maar die bal gaat er dus over de achterlijn via Zagaritis. En dus een hoekschop voor Heerenveen. Als ze spelen 32,5 minuut. En vooral dan nog steeds tegen die 0-1 achterstand aan kijkt. Het hier een beetje herfstachtig wordt inderdaad. Het begint ook wat donkerder te worden. En het regen die valt wat harder op het veld. Maakt het veld ook wel weer wat lekkerder speelbaar. Kan je die bal wat sneller in de diepte geven. Maar dat betekent ook aan de andere kant dat hij wel doorschiet. Hoekschop vanaf de linkerkant wordt kort genomen. Komt bij Lelijendal terecht. Punt 6. Die moet hem in gaan brengen. Doet dat ook. Dus brengt hem dusdanig in dat hij heel makkelijk te plukken is. Althans, makkelijk. Een keeper moet dit kunnen door Brent Klaverboer. Die dan vervolgens weer heel snel opent naar de linkerkant van het veld. En die bal meegooit richting Ringo Meerveld. Al halverwege de helft van Volendam is hij. Draait hij naar binnen toe. Moet hij die bal breed gaan geven. Doet hij dan richting Braudé. Braudé dan met de bal aan de voet. Moet richting de 16 meter. Gaat hij naar de rechterkant van het veld. Richting Trenskov. Die moet dan even terugdraaien. En dan is het van overheen die hem oppikt. Komt hij terug aan die rechterkant. Met een mannetje tegenover zich. Tegen de zijlijn geplakt. Nu halverwege de helft van Volendam. Even wat temporiseren. En de bal in bezit houden. Dat is het devies. Wordt hij weggestoken. richting Van Overheem. Van Overheem die hem dan oppikt en hem dan mee probeert te geven aan Meerveld. En dan begint daar in die hoek bij die hoekvlag een spelletje waar uiteindelijk een Leliendal de bal het laatst tegen de voeten het laatst tegen de bal aan krijgt. Waardoor hij over de zijlijn gaat. En dat dus een inworp is voor sportclub Heerenveen. Gaan ingooien dus een meter of 10, 15 vanaf de hoekvlag. Doen dat snel. Gooi hem heel snel in het strafschopgebied. En dan moet die bal erin. Die nummer 10 is dat. Ooyer was dat inderdaad voor zijn tweede. Maar die bal die komt via van alles en nog wat uiteindelijk niet op het doel. Of gaat wel richting het doel, maar gaat niet in het doel. En wordt er weggewerkt door, ik meen dat het Van Hoevelen was. En uiteindelijk verwerkt tot een hoekschop. Een hoekschop die genomen gaat worden aan de rechterkant van het veld. In een rare actie als die bal ingegooid wordt. Die komt ineens bij de achterlijn terecht in het strafschopgebied. En dan is inderdaad daar Luca van Ooyen voor zijn tweede. Of Ringo Meerveld was het. Om hem in te schieten. Hoekschop dus. Als die bal ten nauwe nood uit die hoek weggehaald wordt. Aan de rechterkant van het veld gaat die bal uitdraaien. Komt goed in het zeilen hoor. Moet iemand tegenaan lopen. Loopt de Volendammer tegenaan. En dan is het Leliendal die bal meegeeft aan Uchik. Uchik die hem meegeeft aan Bakuna. Maar dat veel te hard doet. En dus kunnen de Vriezen weer overnemen. Terugspelen richting Klaverboer. En zo weer rustig gaan bouwen aan een aanval. Volendam heeft het moeilijk en loopt een beetje achter de feiten aan. Als we 35 minuten onderweg zijn in deze wedstrijd. En het doelpunt het nog steeds, of de stand nog steeds 0-1 is er. Dat doelpunt in de 8e minuut van Luca Ooyer.

0: is een I Would Die For You bij LVR Radio Lofsport Eredivisie. Vrije trap voor Volendam, Leendert.
1: Gaat genomen worden door Bilal Uçik. Een meter of 10 vanaf de achterlijn. Een meter of 5 vanaf de zijlijn. Recht voor mijn neus gaat Uçik zo die bal met links inbrengen. Kijken of er iemand tegenaan kan lopen. Misschien een mogelijkheid voor Volendam voor die gelijkmaker. Ze kunnen hem zo goed gebruiken. Het zou ook wat voor die ploeg doen. Maar dan moet er nu wel een doelpunt gemaakt worden. Komt die bal, draait mooi weg. Wordt weggekopt door de Vries. Komt uiteindelijk bij Bakuna terecht. Bakuna weer terug richting Bilal Uçik. Die net die vrije trap nam. Met de bal aan de voet. Dreigend. Dreigend met een Vries tegenover zich. 1-2 bewegingen. Twee man nu tegenover zich. Rugdekking is het Bakuna die dan de voorzet moet geven. Als die bal krijgt, die krijgt hij ook. Komt die voorzet, wordt weggewerkt. En gaat uiteindelijk over de zijlijn. En ter hoogte van de dugout van Sportclub Heerenveen. Mag dan Bakuna gaan gooien. Dat doet hij dan ook. Jorginho Bakuna. De bal komt uiteindelijk via Oekwiel terecht. Via Oekwiel terecht bij Keen van Hoevelen. En van Hoevelen dan halverwege de eigen helft met de bal aan de voet. Speelt hem in richting wie? Richting Bukala. Bukala dan nog niet veel gezien in deze wedstrijd. Moet zich veel meer laten zien. Staat wel op scherp. Heeft een gele kaart nodig. En hij is uitgeschakeld voor de wedstrijd tegen Excelsior. Nu dan wel een bal die ingespeeld wordt. En daar is dan wel Nordin Bukala met een beweging. En dan vrees ik met grote vrees dat het moment dat je het erover hebt, dat je hem inderdaad krijgt. Dat zal toch niet waar zijn. Ik weet er niet helemaal zeker of het hem is. Maar het is hem. Het is hem echt. Het is hem echt. Op het moment dat je het erover hebt, maakt hij een ongelofelijke domme overtreding. Om even te lang door te gaan op zijn tegenstander. En dan pakt daarmee geel. En volgens mij, en dan moet je maar even kijken Robert, stond hij op scherp in. Is hij daarmee voor de volgende wedstrijd tegen Excelsior uitgeschakeld. Zit hij op de bank. En nu dan het inspelen van Klaverboer richting een van zijn verdedigers. Ook niet Juvenet. Die schiet die bal maar gewoon over de zijlijn. En dus kan Volendam een inworp nemen. Die kunnen ze gaan nemen in het verlengde van de 16 meter van Heerenveen. Nou, het is interessant wat zich hier allemaal afspeelt. Nu dan met Leliendal. Leliendal met Verschuren. Die staat te slapen. Die kijkt niet. Die staat overal aan te kijken en niet naar die bal. En dan wordt die bal naar hem toegegooid en dan schiet die bal door. En uiteindelijk heeft hij dan een overtreding nodig ten opzichte van, wie is het, Vente denk ik, om de bal in het bezit te krijgen. Gaat hij over de zijlijn heen, mogen de Vriezen een vrije trap gaan nemen. Let dan ook op, jongen, wat sta je nou te doen? Dit zijn nou van die dingetjes, die scherpte die dan even ontbreekt. Nu dan de Vriezen opbouwen vanuit de verdediging. Dat gaat ze op dit moment nog wel redelijk af. Komt die bal dan hoog en ver richting die nummer 6. Dat is Joris van Overheem. Wordt goed verdedigd door Bakuna. Krijgt een tik. Bakuna zakt in elkaar. Heeft last. Ik denk einde wedstrijd. En de gele kaart. Of is het geen gele kaart? Ik denk dat we eens even moeten gaan kijken wat daar aan de hand was. Kuusje Bujuk. Want hij kreeg wel degelijk een tik. Die bal die komt vanaf. Ja, die komt dan uiteindelijk wel voor een gele kaart inderdaad. En komt vanaf de rechterkant. Wordt die bal ingespeeld. Halverwege de helft van Volendam. Is het controleren van Bakuna goed. En dan wordt er een tik uitgedeeld. Ja, dat moet je niet doen. En dan is daar een gele kaart. Ik weet even niet van wie. Van Overheem inderdaad. Joris van Overheem krijgt daarvoor geel. De aanvoerder die daar inderdaad een tik uitdeelt aan Bakuna. Die echt even in elkaar zakt. Zag er echt niet lekker uit. Maar goed, het lijkt allemaal mee te vallen. Hij staat weer. Het gaat nog harder regenen dan dat het al deed. En dus wordt het helemaal een droevige toestand hier. En is het een vrije trap in een waterbak zometeen voor Volendam. Waar ze zich moeten gaan oprichten in die laatste 4 minuten. Waar ze moeten gaan kijken. Of ze op de een of andere manier nog voor rust een gelijkmaker erin kunnen tikken. Want dan kan je die tweede helft in ieder geval anders beginnen. Dan weten we dat Volendam over het algemeen in eigen huis wel in de tweede helft heel raar uit de hoek kan komen. En een totaal andere ploeg kan zijn. Maar het zou zo fijn zijn als dat voor rust al lukt. Nu met een bal richting Veerman die weer makkelijk verdedigd wordt. Hoog en ver komt hij uiteindelijk wel weer terecht bij Volendam. Is het Oekwoe het middenveld die bal op weet te pikken. Omdat Heerenveen er niet helemaal uitkomt via Uçik. Dan krijgt Oekwoe hem weer terug. En zo zal er teruggedraaid moeten gaan worden richting Amevoor. Dan met een balletje over de grond. Die wordt opgepikt door Kukçu in de middencirkel. Gaat dan naar buiten toe. Kan niet naar buiten toe. Want er staat niemand aan die linker buitenkant. Want de squad staat weer naar binnen. En die staat niet op zijn linkerkant. En zegt Kukçu van waar moet ik die bal dan kwijt jongens. Ze zijn in ieder geval van Volendam weer kwijt. En wordt hij overgenomen aan de linkerkant van het veld door Meerveld. Meerveld voor het schot geeft hem af. Van Overheem. Van Overheem schiet hem dan ook inderdaad. Rand 16 komt hij in heel veel mensen terecht. En uiteindelijk weer aan de rechterkant van het veld. Ter hoogte van de 16 meter is het Heerenveen dat naar binnen draait. Dat gewoon naar binnen loopt met die bal. Maar uiteindelijk een voetje van hem ervoor zorgt dat er niet verder gevoetbald kan worden. Dat strafschopgebied in. Komt hij uiteindelijk bij Leliendal terecht. Die probeert die bal weg te krijgen. En via een Vriesbeen gaat hij dan over de zijlijn. Maar het zijn soms van die momenten dat je echt denkt van jongens, gaan er nou voor staan. Doe iets. Houd ze tegen. Maar goed, ik schijn de enige te zijn. Waarschijnlijk die dat hier vandaan wel ziet. Ik denk alle supporters hier ook wel. Maar het is vooralsnog niet echt Dat je zegt van geweldig, om het zo maar te zeggen. Wat Volendam verdedigend laat zien. Ze staan een beetje te sukkelen af en toe. Nu dan met een balletje richting Bekuna, die inmiddels aan de linkerkant is maar is gaan voetballen. Moet terugverdedigd worden. Moet Klaverboer even zijn doelen komen. Doet dat goed. Geeft hem mee aan Willemsen. En zo is de rust weer terug bij Heerenveen. Is het Van Overheem die de bal oppikt. Die met een slinger mee probeert te geven aan Meerveld. Meerveld die een punt 16 oppikt. Of tenminste probeert te controleren. Dat niet goed doet. Is het Leliendal die kan overnemen. En dan is daar de voorzetting weer niet goed van. Kan er opnieuw ingespeeld worden. Kan die bal voorkomen. Gaat daar de 2-0 waarschijnlijk. Nee, dat komt er niet. Want die wordt uiteindelijk redelijk verdedigd. Voordat er een vries aan kan komen door Oekwoe. Oekwoe verdedigt dan uit. Maar levert hem dan ook weer in. Dan komt hij uiteindelijk weer bij Ringo Meerveld terecht. En dan aan de rechterkant. Met een bal die nu de 16 meter ingaat. Rand 16 meter ingaat. Moet hij even terug. Gaat hij ook terug richting Linde. Een beetje links van de as van het veld. Halverwege de helft van Volendam speelt het zich allemaal af. En uiteindelijk is het die nummer 16. Die Marcus Linde die maar gaat lopen met de bal. En dan vervolgens inlevert aan de linkerkant bij Luca Ooyen. Ooyen dan de doelpunten maken. De man van de 0-1. Paas de Min. Kort richting Zakariti. Zakariti staat met een bal die gelijk gaat aan de 16 meter van Volendam. Wordt die bal uiteindelijk ingepaast. Goed ingepaast. Trenchkov dan met de voorzet laag. Kan er helemaal niet meer bij komen. Zit er een verdedigend been tussen. Kan Volendam uitverdedigen. En nu de ruimte moeten zoeken richting Uchik. Als hij erbij kan komen. Hardlopen voor volwassenen. Maar die wordt er simpel uitgelopen. En de bal wordt over de zijlijn gewerkt. Tot inworp door Zakaritis. Die heel snel terug was. En moet Volendam gaan ingooien. Maar er is er niemand. Want waar moet je hem naartoe gooien? Want er is geen aansluiting. Er komen er wat spelers aangesukkeld. Is het Oekwoe die dan hem niet krijgt. En Amevoor die hem dan vervolgens in ontvangst neemt. Uchik die nog maar eens denkt van wat gaat er hier nou toch allemaal fout in mijn leven. Nou, uiteindelijk is het Verschuren die hem richting Leliendal speelt. Leliendal weer richting Amevoor. Amevoor weer richting Oekwoe. En zo Volendam dat probeert op te bouwen. Wordt die bal diep gespeeld richting Kuksu. Schiet door, moet Kuksu rekening mee houden. Dat gebeurt ook. Maar hij houdt er niet genoeg rekening mee. Want uiteindelijk schiet hij gewoon door over de achterlijn. En mag er een doeltrap genomen gaan worden door Sportclub Heerenveen. Als de officiële speeltijd, as we speak, erop zit. En ik kijk hoeveel minuten erbij komen. En dat zijn er twee. Twee extra speelminuten dus in deze eerste helft. Robert, waar de bal ligt nu bij Klaverboer, Brent Klaverboer. Die bal zo meteen weer erin gaat spelen. En gaat kijken of hij iemand van zijn spelers kan gaan bereiken. Het speelt zich nu allemaal af aan de rechterkant van het veld. Van het middenveld. Daar staat alles en iedereen verzameld. Helemaal niemand. Allemaal aan de rechterkant van het middenveld. Nou ja, dat is ook bijzonder. Als die bal teruggekoppeld wordt, de verdediging van Heerenveen in. En dan moet de diepte gezocht worden. Is het Oekwoe die bal over de zijlijn schiet nog maar weer is. Omdat heel simpelweg die bal niet gecontroleerd wordt. En de Friese dus weer mogen gaan ingooien als we 45 minuten en 45 seconden spelen. Nog een minuutje dus in deze eerste helft. In de blessuretijd gaat die bal gegooid worden door Zakaritis. Zakaritis met de bal nog steeds in de hand. Zegt tegen alles en iedereen, ga nou diep. Nou, dan gaat er ook iemand diep. Dan gooit hij hem ook diep. Dan gooit hij hem op het hoofd van Amevoor. Die hem zo goed wegkomt dat hij hem ook weer eigenlijk terug richting Zakaritis over de zijlijn komt. Dan mag hij opnieuw de inworp gaan nemen. En zo sukkelt deze wedstrijd naar de rust toe. Er zal er echt wat moeten gaan gebeuren in die kleedkamer bij Volendam. Om de neus in ieder geval wat dat betreft weer even één kant op te krijgen. Er wat meer scherpte in te krijgen. En wat meer overzicht en wat meer durf misschien ook wel. En misschien ook wel een wissel. En misschien ook wel een buitenspeler erbij. Dan nu dan de bal bij Braudé. Braudé met de voorzet. Moet Volendam oppassen dat het nog vlak voor rust niet tegen een 2-0 aanloopt. Dan komt die bal terug uit de verdediging. Is het Braudé die rechtsachter die hem opnieuw oppikt. En meegeeft aan Kersten. Kersten dan met een balletje richting Linde. Linde de bal aan de voetrood van de penalty stip. Of van de penalty stip van de middenstip. Geeft hem mee aan Meerveld. Meerveld dan met de bal opening aan de linkerkant van het veld. Wordt hij binnengehouden. Ja, wordt zelfs mooi gecontroleerd door Luca Ooyen. Ooyen dan die de 16 meter inspeelt. Wordt het doorspelers goed. Is van Hoevelen uitgeschakeld. Is daarmee voor die hem weghaalt. Voordat er Trenchkov of Vente er tegenaan kunnen lopen. En dan gaat die bal over de zijlijn. En mag er opnieuw ingegooid gaan worden. Maar dan zal er zo meteen echt wel op het klokje gekeken gaan worden door Kuzebuuk. En zal hij zo meteen die eerste helft waarschijnlijk wel gaan afluiten. Dat gebeurt ook inderdaad. En dus gaan we rusten met een 0-1 ruststand. Doelpuntenmaker Luca Ooyen in de 8e minuut. De disco gaat weer aan. Je hoort het. Dat dan weer wel. Over 15 minuten verder.
0: Ja, dankjewel voor nu, Leendert. En inderdaad, het klopt. Bukala die heeft inderdaad met zijn nieuwe gele kaart het voor elkaar dat die volgende wedstrijd er dus niet bij is. Hetzelfde geldt overigens ook voor Joris van Overheem, die namens Heerenveen zojuist de gele kaart in ontvangst mocht nemen. Ook die krijgt dus niet de kans om volgende wedstrijd te spelen. Is dan ook reglementair geschorst. Nou, 45 minuten zitten er dus op. 45 plus 2 voor FC FC Volendam. Inderdaad, Leendert zegt het al goed. Werk aan de winkel. Rick Kruis die zal denk ik wel een goede donderspeech zo meteen moeten geven in de kleedkamer. En zijn plan zeker moeten aanpassen. Wie weet krijgen we ongetwijfeld een gezellige, leuke, fantastische tweede helft. Want dat gebeurt wel vaker hier in de tempel. Maar ja, het is altijd even afwachten. Volendam dus, dat vecht voor lijfsbehoud. Virtueel op de 16e plek. En daarmee dus op weg naar de play-offs. Hoe het gaat aflopen hoor je in vervolg van deze wedstrijd. Naar nieuws van 1 uur.
2: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
3: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
4: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
5: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
6: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
7: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Yesh Yılgız van Defensie zegt dat we het hoofd koel moeten houden. Yesh Yılgız reageerde in het tv-programma WNL op zondag op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen weg te halen uit Duitsland. Volgens de minister heeft de VS de plekken in Duitsland nodig om inlichtingen te krijgen. Verder zegt hij dat de Amerikaanse krijgsmacht verzwakt als er veel militairen weggaan. Yesh Yılgız verwacht dat de meeste Amerikaanse troepen alsnog in Duitsland blijven. Op dit moment heeft de VS 39.000 militairen in Duitsland. In IJsselstein in Utrecht is vannacht het gebouw van het gemeentehuis vernield. De glazen pui is aan diggelen, er zijn stenen doorheen gegooid. Op de draaideur is het omgekeerde Nederlandse vlag opgehangen. En ook zijn er stickers geplakt van de vlag met erop het woord corruptie. Het gebeurde allemaal even voor 2:00 vannacht. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In de stad worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Het Oekraïense leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee, dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit het eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. De bouw van tienduizenden woningen in Nederland wordt vertraagd door regels rond zogenoemde spuitvrije zones. Dat zeggen gemeenten en provincies tegen Nieuwsuur. Gemeenten houden vaak een minimale afstand aan van 50 meter tussen nieuwe woningen en landbouwgrond vanwege het gevaar van bestrijdingsmiddelen voor de gezondheid. Dan het weer vanmiddag op de meeste plaatsen bewolking en regen. Lokaal kan het gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. In het noorden en noordoosten kan het nog iets warmer worden. Morgen in de loop van de dag weer zon. Dan wordt het 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. met een 1 en een 0. Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
10: Ja, en toen bleef het ook zo stil. Gaat lekker.
11: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
12: Wat zei jij nou?
11: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuwelijk?
13: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
14: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
2: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.
10: Yes, welkom terug bij het vervolg van dit programma. Nog 3 kwartier te gaan voor FC Volendam in een poging om, ja, toch voor lijfsbehoud te strijden, zo zou je het kunnen zeggen. 16e plek, dat is waar Volendam nu op dit moment virtueel staat. En dat allemaal door een 0-1 achterstand in eigen huis tegen SC Heerenveen. Het tij, dat moet gewoon gekeerd worden. Er moet gescoord worden. Liefst 2 keer aan Volendamse zijde. En goed, laten we hopen dat dat dus in de komende helft gaat gebeuren. Zometeen wordt er afgetrapt over een kleine 5 minuutjes. En dan zijn we er uiteraard weer bij met Lofsport Eredivisie. Met muziek.
15: Come on, yeah.

0: Michael Jackson en Rock With You. En ja, alleen het voordat we zo meteen beginnen met die tweede helft, moeten we het toch even over hebben. Wij zijn allebei liefhebbers van muziekverhalen. Van mooie verhalen over liedjes en de achtergronden vooral erachter.
1: Wat die liedjes?
0: Jij wist iets te vertellen over dit liedje. Rock
1: ja,
0: With You. Nee,
1: dat ging over de drummer, die Tim Robinson. Dat denk ik ook overigens allemaal. Dat is een hartstikke donkere, grote, donkere drummer. En dat is gewoon een hele dikke studio sessie muzikant. Blanker dan blank, om het zo maar te zeggen. Die was altijd de standaard drummer bij Michael Jackson in alle studio sessies. En toen ze dit nummer opnamen, dat Rock With You, kwam Quincy Jones op een gegeven moment naar die Tim Robinson toe. Die zei, het nummer begint zo, maar dat kan niet zomaar beginnen. We hebben even een roffeltje nodig. Regel dat even. Dus de eerste sessie die hij had, was het dus de opening die we dus inmiddels allemaal kennen. Die dus. Waardoor het nummer dus altijd voor de rest van de tijd, dat als je dit roffeltje instart, herkenbaar werd. En iedereen dus wist dat het om Rock With You ging met van Michael Jackson. Maar dat zijn van die verhalen die, ja, dat is geweldig. Wij zijn daar allebei fan van, Robert, inderdaad.
0: Ja, wij houden van dit soort mooie muziekverhalen. En dan inderdaad, dit soort kleine details die het liedje maakt. Ja, dat zijn vaak van die hele simpele neergezette dingetjes. Die uiteindelijk dus zo bepalend zijn geweest. En in dit geval, in ieder geval Rock With You, inderdaad super herkenbaar maken. Nou, leuk. Toch weer een stukje muziekcollege gehad hier in Losport Eredivisie.
1: Zo is het.
0: Gaan we toch weer terug naar hetgeen waar het nu echt om draait. Het voetbal. Ze zijn begonnen bij jou, hè?
1: Ja, we spelen alweer 23 seconden bij de elftallen. Zijn ongewijzigd aan die tweede helft begonnen. En het is dus de vraag in hoeverre Volendam de boel gelijk kan gaan trekken tegen het Heerenveen. Wat eigenlijk weinig problemen gekend heeft. En we hebben in de rust even gekeken naar de beelden van ESPN die ze lieten zien met betrekking tot die eerste helft. En dan ging het vooral om de hoge ballen bijvoorbeeld van Kevin Oevelen. Die allemaal niet bij een Volendammer terecht kwamen. Ja, dat zijn toch wel dingetjes die opvallen. Dat het eigenlijk op het moment dat hij de uittrap neemt het standaard balverlies inlijft. Waardoor het natuurlijk voor Volendam wel erg moeilijk wordt om sowieso in balbezit te blijven. Maar waarom er ook niet een keer gekozen wordt om op te gaan bouwen van achteruit. Nou ja, goed, dat soort discussies werden er gevoerd. En eigenlijk was de conclusie wel dat Volendam terecht achter stond. En dat het ook misschien nog wel meer had kunnen zijn. Waar het niet dat Henk Veerman natuurlijk die ballen er wel in had moeten koppen. Die had moeten schieten misschien wel de twee kansen die hij kreeg. Maar eigenlijk goed gered werden door Klaverboer. En die kopbal in de eerste helft die uit de voorzet van Uchik kreeg. En recht in de handen van Klaverboer kopte. Ja, dat het eigenlijk wel een hele moeilijke bal was om hem te nemen. Omdat je eigenlijk met je gezicht naar de bal toe staat. En dan is er eigenlijk één gouden regel. En dat is hem tegen draads koppen. Dus de bal, hè. Dus uit welke richting die komt. Die kant kop je hem ook weer op. Richting dat doel. En dat deed hij dus niet. En dus kopte hij hem recht in de handen bij Klaverboer. Maar goed, dat zijn allemaal van die bespiegelingen in zo'n rust. Die dan de ronde gaan. En nu zien we dat Volendam een aanval onderschept. Van Heerenveen. Heerenveen dat er weer vrolijk op los aan het aanval is. Hoor. Met Braudé nu aan de rechterkant van het veld. Die Leliendal passeert. De voorzet geeft. En die weggekopt moet worden. Trouwens van de penalty stip door Oekwoe. Dan weer inlevert bij Leliendal. Die hem dan ongelooflijk. Zo weer voor Kuksu voorbij schiet. Zodat er weer overgenomen kan worden door Heerenveen. Komt de voorzet. Is het alweer voor. Die er erger weet te voorkomen. De bal dan vervolgens weer wegschiet. En dan weer inlevert bij Joris van Overheem. Die staat erbij en die kijkt ernaar. En die ziet nu via Kuksu de bal over de zijlijn gaan. En mag zelf gaan ingooien. Doet dat snel richting Ooyen. De man van de 0-1 in de achtste minuut. En Heerenveen dus meteen wel weer uit de startblokken. Als zijnde de ploeg met de overhand. We gaan er maar weer eens even rustig voor zitten. En zien hoe de Vriezen de bal achterin rondspelen. Komt hij uiteindelijk via de verdedigers terecht bij Klaverboer. Klaverboer dan met Mees. Willemsen bij zich en de ruimte en de lichaamsschijnbeweging is mooi. En dus kan er ruimte gemaakt worden vanuit de achterhoede van Heerenveen. Wordt die bal opgedreven. Zagrietis die het dan even kwijtraakt. Maar dan komt die bal uiteindelijk bij Lindé terecht. En die gaat weer heel simpel richting Klaverboer. Nu dan de diepte voor richting Vente. Die bal kan controleren. Keurig controleert. En meteen halverwege de helft meegeeft aan Braudé. Braudé dan met een mannetje bij zich. Dat mannetje dat is Trenskov. Trenskov aan het midden. middenveld in. Met Van Overheem die de bal diep moet gaan geven. Dat doet hij dat kort. Speelt kort in richting Meerveld. Meerveld dan met misschien de ruimte aan de linkerkant van het veld. Nee, wordt niet voor gekozen in eerste instantie. Tweede instantie ook niet. Want hij gaat terug richting Trenskov. Trenskov dan met Braudé naast zich. Het verlengde van de 16 meter moet die bal zo meteen, zou u zeggen, een keer voor gaan komen. Wordt niet voor gekozen. Met een tikkie breed komt hij uiteindelijk terecht bij, wie is het? Lindé weer. Die gaat lopen met die bal. Die gaat over de as van het veld. En die vindt aan de andere kant de ruimte bij aan de linkerkant met de voorzet die ongetwijfeld moet gaan komen. Wordt hij ingepaasd? Nee, hij wordt even teruggelegd richting Van Meerveld. Van Meerveld dan met een 1-2'tje wordt verdedigd. Uitverdedigen van Volendam dan slecht. Wordt er een overtreding gemaakt door ten opzichte van Kukzoek. Slechts scheidsrechter vrije trap voor Volendam. En dus mag die vrije trap genomen worden. Halverwege de helft van Volendam door Jorginho Bacuña. Die eigenlijk de enige was die wat mij betreft een voldoende verdiende in die eerste helft. Voor de rest was het moeizaam voor FC Volendam. Bal nu bij Van Oevelen. Geeft hem... levert hem ook weer bijna vanuit zijn eigen strafschopgebied. Met een hele slechte paas in richting Bacuña. Die dan met de duim omhoog gaat. Nee vriend, je kreeg hem gewoon slecht aangespeeld. Dan hoef je je keeper niet te belonen met een duimpje van sorry, ik zat niet goed. Want die bal ging gewoon 1,5 meter naast je. Waardoor die nu over de zijlijn ligt. En het uiteindelijk Heerenveen is dat halverwege de helft van... Van Volendam mag gaan ingooien. Gaat die bal weer richting Lindé. Lindé weer de verdediging in. Komt uiteindelijk terug bij Sam Kersten. Kersten dan. Droogte van de middenstip. Penalty stip. Of de middenstip om precies te zijn. Richting Braudé. Braudé dan met de dieptebal. Moet gekopt worden. Wordt ook gekopt. Wordt er buitenspel gegeven. Goed gezien door die grensrechter. En dus de vrije trap voor Volendam. Verschuren wil dat snel doen. Misschien wel iets te snel. Want er is het Bacuña die dan ingespeeld wordt. Met 2-3 man in zijn rug. Moet dan weer terug richting Verschuren. Dan moet de diepte een keer gezocht worden. Dus de Scott die weggestuurd wordt. Maar de Scott die gaat aan de linkerkant zeg maar, langs de zijlijn lopen. En die bal gaat richting penalty stip. Dan weet je al dat hij hem nooit meer gaat halen. En dus is het een simpele bal voor Klaverboer. Die bal dan weer terugbrengt in het spel. En dan is het Heerenveen wat er vandoor probeert te gaan. Met een Lindé die gaat lopen. Dan wordt hij fel geattaqueerd en aan zijn nek gehangen. En dan zegt Volendam, we gaan wisselen. Nou, het is wat. We gaan wisselen. Gaat het dan eindelijk gebeuren voor Volendam? Ik zie dat, moet ik even kijken, Bukala er volgens mij afgaat. Als ik het hier vandaan goed zie. En dan is het Gibson Ja die daarvoor in de plaats komt. Kukzu er ook af voor de nummer 10. Kukzu voor Kouas. En Bukala voor Gibson Ja. Als ik het goed heb gezien dat het Bukala is in ieder geval. Gaan we er maar even vanuit. En er gaat nog veel meer. Want Henk Veerman gaat er ook af. En Robert Muren gaat erin komen. Nou, 3 wissels al kort na rust. Dus Muren, we gaan het even meelopen. Bukala voor Gibson, ja. Oxen Kukzu gaat erin komen voor Brandley Kouas. En we hebben Henk Veerman eraf voor Robert Muren. Nou, dan hebben we dat allemaal compleet. En gaan we kijken of die mannen het dan kunnen gaan brengen voor FC Volendam. Ik had er nog een rechtsbuiten bij gezet. Maar goed, wie ben ik? In ieder geval gaat die bal, of een linksbuiten bij gezet in dit geval. Gaat die bal weer voor Heerenveen richting het strafschopgebied. Is het lopen van Meerveld goed. De paas ook goed. Wordt teruggekopt. Wordt weggewerkt door Bacuña. Komt dan terug nu. Het penalty stip. Het schot is ook goed van Ooyen. Ooyen kan niet controleren. Bal komt in de kluts terecht. Maar is nog steeds wel in Fries bezit. Nu dan aan die linkerkant van het veld. Moet er even teruggedraaid worden door Vente. Vente die dan inderdaad die bal teruggeeft. Dan weer richting die penalty stip loopt. Dan moet het schot gaan komen. Dat schot komt ook van de Vriezen. Maar die gaat hard over het doel heen van Kane van Oevelen. Volendam heeft 3 keer gewisseld. Misschien is dat de oplossing voor al onze problemen. Vooralsnog 0-1.
0: Laten we hopen. Het zou ook mooi zijn als er weer zo'n snelle treffer komt van Robert Muren. Zoals hij dat de afgelopen week deed tegen Heracles Almelo. Dat ging toch wel rap. Hè? Half minuutje is dat hij volgens mij stond hij in het veld. Nou goed, we gaan het zien. Eerst maar eens Eredivisie handbal. Want HV Kras Volendam is uitgeschakeld voor de finale van de Super Handball League. Tweede wedstrijd tussen de zwart-gouden van Aalsmeer en Volendam eindigde in 29-29. Voldoende dus voor de landskampioen, want een week geleden werd hier in de Opperdam al met 27-32 gewonnen door de ploeg van Wai Wong. Volendam keek aan het einde van de eerste helft tegen een 15-12 achterstand aan. En in de slotfase van de tweede kwartfinale wedstrijd tussen beide Noord-Hollandse ploegen kwam Volendam dan wel weer helemaal op gelijke hoogte. Mede door 4 goals van Colin Koning. Bleek helaas niet genoeg voor een overwinning. Laat staan voor 6 extra doelpunten om Aalsmeer alsnog te verslaan. Aalsmeer dus naar de Final Four die op 9 en 10 mei in Geleen zullen gaan plaatsvinden. En dan weten we meer. Ja, Geleen, het oude domein van de Lions. Leen, ik hoor een hoop gejuichen. Gebeurt alweer van alles bij jou?
1: Nee hoor, het is een... denk ik, gele kaart. Omdat Leliendaal iemand neerlegt. Moet even kijken of hij daar ook inderdaad een kaart voor krijgt. In ieder geval is het de overtreding ten opzichte van een Volendam speler. En dus de Volendam... Nee, die Leliendaal die daar geel voor krijgt. Maar waarschijnlijk was het Meerveld die de overtreding maakte. Kon niet precies zien. In ieder geval levert het wel een vrije trap op voor Volendam. Is het de vrije trap die genomen gaat worden door Bilal Lucic. De man van de spelhervatting. Halverwege de helft aan de linkerkant van het veld. Gaat die bal indraaien richting penalty stip. Moet er een hoofd komen van een Volendam. Maar dit komt er niet. Welker nog komt een hoofd van een Vries die bal uitkopt. Is het Bakuna die hem weer oppikt. Nu bij de zijlijn staat en die bal opnieuw het 16 meter gebied in brengt. Dus Gibson, ja, die kopt. Maar die kopt hem ook helemaal niet naar een tegenstander. Die kopt niet naar de medespeler, maar naar een tegenstander. En die tegenstander die gaat er maar weer eens mee lopen. En dat is in dit geval dan die nummer 10 van Heerenveen, Meerveld. Die 1, 2, 3 man probeert te passeren. Uiteindelijk een voetje tegenkomt. De bal over de zijlijn gaat. En de inworp mag gaan nemen. Dat zal hij gaan doen zometeen. En dat mag er gegooid gaan worden ter hoogte van de middenlijn. En ondertussen te kijken of ik nog wat mensen van Volendam zie warm lopen. Maar ongeveer iedereen loopt warm voor Volendam. Dus wat dat betreft kan je daar ook weinig uithalen voor een eventuele mogelijke wissel nog in deze wedstrijd. Nu dan wel weer het spel en de balbezit voor Heerenveen. Ter hoogte van de middencirkel wordt die bal ingespeeld. Richting Trenskov. Trenskov die even terugdraait. Terugdraait richting zijn verdedigers. Wordt opgepikt. Ter hoogte van de middenlijn. Muren gaat dan storen. Is het Linde die ingepaasd wordt. Die heel simpel opendraait. Want Kouwas die wordt om de tuin geleid door een lichaamsschijnbeweging. En is de opening aan de linkerkant van het veld goed. Bij Ooyen dan met de bal die wordt meegegeven. De voorzet is goed. Gaat er 2-0. Nee, oh jongen. Nou. Dat was wel de kans voor Ringo Meerveld om de 2-0 voor de Friese in te tikken. Na een mooi opgezette aanval vanuit het middenveld. En die bal uiteindelijk aan de linkerkant van het veld terecht kwam waar helemaal niemand stond. En uiteindelijk simpel opgepikt kon worden. Die bal dan door Ooyen meegeeft. Dan komt die bal laag voor. En dan is hij daarvoor het intikken. En dan is daar Kane van Oevelen om die bal vervolgens bij de eerste paal over de achterlijn te tikken. Komt Volendam goed weg. 55 minuten op de klok. Hoekschop van Heerenveen. Die gaat komen vanaf de linkerkant van het veld. Dan is het een man die met twee handjes in de lucht staat. Dan is het Kuzibuyuk die tegen Verschuren zegt: doe eens een beetje rustig aan, jongen. Je staat dan als een idioot te trekken en te duwen. Dus even kalm aan. En Kuzibuyuk die dan zegt van: neem die hoekschop maar. Wordt kort genomen richting Meerveld. Meerveld heeft dan met de bal niet helemaal lekker onder controle. Geeft hem wel halverwege de helft. Moet er iemand gaan uitdraaien? Is het Robert Muren die er even een voetje tussen zet? Is dat iemand die ook de bal dan weer aan de linkerkant moet gaan krijgen bij Meerveld? Dat lukt ook. De voorzet is goed. Maar daar is Kane van Hoefelen die een tikkie krijgt van een Vries tegen zijn enkel aan. Of hij verstapt zich, maar het gaat helemaal mis met Kane van Hoefelen. En ik geloof niet dat hij een schoppie krijgt, maar ik denk dat het klaar is. Ik denk dat het klaar is. Ik denk dat hij alles afscheurt in die enkel of in die hamstring of wat het dan ook is. Aan dat, wat is het, linkerbeen waar het echt helemaal misgaat. En Kane van Hoefelen ligt te rollen bollen van de pijn. Dit is geen dingetje hoor. Even kijken of we dat in de herhaling kunnen zien. En dat is echt een ding met handen aan het hoofd. Hij grijpt naar de enkel of hij hem nou verzwikt. Of dat hij erdoor zakt. Of dat hij volgens eigen zeggen er een tik tegenaan krijgt. Ik denk dat hij in het snelheid om met die bal weg te lopen uit die verdediging zich verstapt. Nu met beide handen aan het hoofd ligt. Oei, oei, oei, oei, oei, oei. En Roy Steur die kan zich gaan

0: te voelen en te rekken en te strekken. En ook met Roevelen zelf in overleg zijn van wat er nou precies aan de hand is. En wat hij voelt. En langzaam wordt hij overeind geholpen. Hij met zijn shirt over zijn gezicht zit. Hij heeft echt wel last. Of is dit nou een moment wat een soort van ingecalculeerd is om eventjes wat tijd te geven aan de zijkant om te gaan overleggen. Ik kan het me niet voorstellen dat dit gefaked is. Er wordt om een brancard gevraagd. Ik zie de verzorgers om een brancard vragen. Dat betekent dus dat Kane van Oevelen eraf gaat. En Kane van Oevelen dus het spel gaat verlaten. Daar komen de mannen van het Rode Kruis al het veld op. Alle vier met een oranje brancard om de keeper van FC Volendam te gaan vervangen. Te gaan leggen en hem het veld af te gaan dragen. Het is helemaal mis. En wat er nou precies fout gaat, dat weten we niet. Maar dat hij huilend op het veld zit op dit moment. En verrekt van de pijn, dat mogen duidelijk zijn. Met het shirt over het gezicht. Kermond van de pijn gaat hij zo meteen op die brancard gelegd worden. En zal Roy Steur zo meteen, het broertje van Sean, om het maar even te zeggen, het zo meteen gaan overnemen van de keeper van FC Volendam. Wat een verschrikkelijk moment voor Van Oevelen die nu op die brancard gerold wordt. En alles wat Volendam is staat daarbij en omheen. En die vier mannen van het Rode Kruis erbij. En de verzorgers van FC Volendam erbij. Robert Muren erbij, Amervoor erbij, Verschuren erbij. Leliendal, Oekwoe en Kusebuuk staat erbij en kijkt naar. En ziet hoe Van Oevelen ingegespt wordt. En er inderdaad dus een keeper zo meteen het veld afgetild zal gaan worden. Een van de talenten van FC Volendam. Een van de jongens die toch wel de sterkhouders, of een van de sterkhouders is van deze ploeg. Die Volendam voor veel behoed heeft. Ook veel foutjes heeft gemaakt. En natuurlijk niet altijd erg secuur is in zijn passing. Maar nu een tikkie krijgt. En waarvan we met ons allen vooraf vragen. Wat is het nou precies geweest? Maar er is wat met die enkel. Met die linker enkel. En dan gaat nu onder applaus het veld af. Kevin Oevelen, wat een triest gezicht. Met de handen aan het hoofd gaat hij nu richting de zijlijn. En zal Roy Steur zo meteen zijn plek mogen gaan innemen. Maar een triest aftocht voor de keeper van FC Volendam. Hopen dat het meevalt en dat hij de resterende wedstrijden in deze competitie wel gewoon kan spelen. Maar zoals ik hem het veld af zie gaan met handen aan het hoofd, huilend. Dan denk ik dat het flink mis zit met die linker enkel. Maar goed. Goed, dat gezegd hebbende gaan we gewoon weer spelen. En is het wachten op een keeper van FC Volendam. En zal zo meteen Roy Steur daar denk ik het veld gaan betreden. Met nummer 13 inderdaad, Roy Steur. Hij wordt nu klaargestoomd aan de zijkant. Handschoenen gaan aan bij Steur. Wordt ingepraat door wat assistenten. Krijgt een klap op zijn achterhoofd. Van, je kan het niet te hard, anders kunnen we die ook afvoeren. Maar het zien ondertussen dat Van Oevelen de catacombe ingetild wordt. Ja, het is niet best jongens dit. Erg zielig. Kruis erbij. Steur het veld op. Applaus. Komt hij aan. Roy Steur. Hij mag het dan gaan doen voor FC Volendam. Met nummer 16 op zijn rug. Mag hij zo meteen die vrije trap gaan nemen. Of wat het dan ook is. Het spel wordt weer hervat. We zijn een uur onderweg in deze wedstrijd. Vervelend. Kevin Oevelen eraf. Zwaar geblesseerd. En kijken of Volendam nog wat kan redden in deze wedstrijd. Vooralsnog nog steeds na 61 minuten. 0 tegen 1. Robert.
1: Dit is Love Sport Eredivisie met Robert Veerman.

0: Waylon en een van zijn grotere hits, The Escapist, bij LOVA Radio. Zo meteen kijken we nog eventjes naar Ajax PSV, de topper die gisteravond gespeeld is in de Arena in Amsterdam. Dat was best een leuke wedstrijd. Maar eerst gaan we nog even terug naar FC Volendam, Heerenveen. Ja, alleen dat we hebben net Kane van Oevelen de aftocht zien maken. En de wedstrijd is ook nog niet echt al te best. Weinig hoop eigenlijk, hè, voor Volendam supporters op dit moment.
1: Ja, nou ja, goed. Het is de hoop dat, dat die 1-1 er op de een of andere manier nog in gaat vallen. Volendam doet het na 65 minuten wel aardig, hoor. Probeert wat meer druk te zetten nu op de verdediging van Heerenveen. Wat meer vooruit te voetballen. Wat korter in de opbouw te zitten. Maar het is lastig. En dan moet je oppassen dat je niet tegen een counter aan loopt. Het wordt een soort alles of niks verhaal nu ook weer. Als Heerenveen er vandoor gaat en zo meteen die 2-0 er gewoon in zal gaan. Denk ik, daar gaat hij. Nee, want daar is hij. Roy Steur. Ah, boom. Goeie eerste actie. Van de Volendammer op doel bij Volendam. En geeft daarmee ook een hoekschop weg. Als de counter ingezet wordt. Maar dat de aanval eruit gehaald werd bij Volendam. En het uiteindelijk het schot is dat gekeerd wordt door Roy Steur. En inderdaad een droevige aftocht van Kane van Oevelen. Maar Steur die tot op dit moment zich een waardig vervanger toont van Van Oevelen. Een eerste beste actie die er op zijn doel komt. En een goed schot was het ook van de Vriese eruit haalt. Wordt levert wel een hoekschop op aan de linkerkant van het veld. Gaat die bal kort komen en is het Meerveld die niet bereikt wordt gevallen. Dan dat meteen overnemen met Bradley Kouas. Nog niet gehoord of gezien net in. Maar hij moet er wat mee. Moet even terugdraaien. Moet temporiseren. Krijgt 2-3 man achter zich aan. Dan is het Robert Muren die de ruimte vindt. Omdat hij die bal toevallig voor zich krijgt. Aan de linkerkant bij Leliendal is het die er overheen komt. Bakuna die er dan overheen gaat. Die hem meekrijgt richting achterlijn. Moet die bal voor gaan komen. Nee, moet hij even terugdraaien. Want dan kan hem niet controleren. Een beetje stroperig die bal. Geeft hem uiteindelijk wel voor. Dan moet er iemand koppen van Heerenveen. Doet gebeurt ook. Wordt uitverdedigd de bal. Gaat aan de rand 16 meter. Wordt die opgepikt door de Vriezen. En weer in controle genomen. Zodat er opgebouwd kan worden voor de volgende Friese aanval. Is het dan maar voor die even op moet letten. Omdat die bal natuurlijk door gaat schieten. Kopt hem keurig richting Verschuren. Zodat daar de controle kan plaatsvinden voor Volendam. En kan Volendam weer gaan bouwen. Als de bal ingespeeld wordt richting Kouas. Hart van het veld. Of op de as van het veld. In het hart van de middencirkel. Gaat die bal dan vervolgens naar de linkerkant. En via een Vriesbeen. Via Oliver Bradé over de zijlijn. En dan mag Lelium dan ingooien. De Vriezen die ook gewisseld hebben. De doelpuntenmaker Luca Ooyen van de 0-1. Na 8 minuten. Die is er afgegaan. Voor hem de man die de 1-0 erin schoot in augustus in de eerste wedstrijd in Friesland. Luc Brouwers, hij er dus bij. Nu dan een bal van Steur op het hoofd bij Gibson. Ja, wordt doorgekopt. Gaat richting Robert Muren. Muren die hem dan niet onder controle kan krijgen. De Friese die hem dan uitprobeert te verdedigen. Het balletje wat dan gepoogd wordt binnen te houden door Leniendal. Maar schiet door over de zijlijn. Waar een sliding of een glijer van Leniendal nog van alles probeerde om dat te voorkomen. Is het uiteindelijk de inworp voor Heerenveen. Die gaan gooien ter hoogte van de dugout van Rick Kruijs. En Kruijs staat zelfs een beetje in de weg. Staat te gebaren, staat te wijzen, staat te dirigeren. Probeert zijn manschappen op hun plek te krijgen. Gibson, ja, staat te duwen en te trekken. Moet die bal gegooid worden? Wordt er ook uiteindelijk wel gegooid? Wordt die doorgespeeld door Trenskov? Trenskov dan met een bal de diepte in richting helemaal niemand. Want daar staat uiteindelijk allemaal voor om die bal terug te spelen richting Roy Steur. Steur dan met een hele lange, verre, diepe trap. De helft van Heerenveen wordt doorgekopt door Gibson. Ja, komt uiteindelijk aan de linkerkant bij Leliendal terecht. Leliendal dan met de kapbeweging. En Bakuna en Ja die hem moeten controleren. Allebei niet. Want uiteindelijk de twee vechten om een been. En Brouwers loopt er mee heen. En paast hem dan ook vervolgens in het middenveld in. Met Trenskov en van alles en nog wat. Aan Friesen die meegaan wordt hij ingepaast. Dan is het terugverdedigen van Uchik erg goed. Die hem dan plaatst richting Steur. Steur dan meteen met die bal weg het middenveld in. Maar de Friesen pikken hem opnieuw op. En aanval loopt door. Met wie is het? Meerveld. Meerveld dan met de voorzet. Die gaat richting Trenskov. Trenskov probeert hem dan te koppen. Dan is het uiteindelijk Leliendal die hem heel hoog probeert weg te schieten. Maar die bal ploft rand 16 meter weer gewoon op de grond van Volendam. En uiteindelijk is het dan Descott die het echt niet lekker doet ook in deze wedstrijd. Maar goed, hij staat er nog steeds in die hem niet kan controleren. Wel nog steeds op dat middenveld rondscharrelt. En uiteindelijk nu ook de bal via Gibson Jouw over de zijlijn ziet gaan. Dan zit een voetje van Meerveld nog aan, geloof ik. Of van Overheem die je daar nog aan. aan zit. En uiteindelijk wordt die bal dan ingegooid door, of is het een ingooi voor Volendam. En komt hij in de verdediging bij Amersfoort terecht en mag Volendam opnieuw gaan bouwen. 69 minuten gespeeld. Het wordt krap aan voor de Volendammers als die bal nu dan in één keer diep wordt gespeeld richting de rechterkant. Maar het is veel te hard. Dan wordt hij over de zijlijn gekopt door de Vries. Die je dan maar het zekere voor het onzekere nemen. Weg is weg. En uiteindelijk ingegooid weer. En snel ingegooid weer is het Bakunia die hem inspeelt richting Muren. Muren met het hoofd kort richting Gibson. Ja, kan er niks mee. Krijgt hem wel glijend richting wie? Richting Kukçu. Nee, dat is de Scott natuurlijk die dan in bezit van de bal gebracht wordt. En dan mee gaat lopen. En dan uiteindelijk over de achterlijn geduwd wordt. Met een verdediger van Heerenveen in zijn rug. Die hem als laatste raakt. En dus een hoekschop oplevert voor FC Volendam. Die aan de linkerkant van het veld genomen gaat worden. En daar loopt Bakuna naartoe. Geen Uchik. Nee, het is inderdaad niet Uchik die hoekschop gaat nemen. Maar het is volgens mij Bakuna die daar staat. De linkerhand gaat omhoog. Gaat die bal komen. Draait in. Moet gekopt worden. Wordt niet gekopt. Wordt weggekopt door de Vriezer. Komt weer terecht bij Bakuna. Die even met de bal onder de voeten loopt. En richting de achterlijn gaat. En dan opnieuw ziet dat die bal over de zijlijn gaat. Jorginho Bakuna mag opnieuw een hoekschop gaan nemen. En nu neemt hij hem kort, denk ik. Nee, hij neemt hem helemaal niet. Want het was geen hoekschop. Gewoon een doeltrap volgens de scheidsrechter. Nou, prima. Ook goed. En dus mag Klaverboer een doeltrap gaan nemen voor Heerenveen. Het is stil in het stadion hier. In het Krasstadion. Want mensen kijken een beetje. En zitten een wedstrijd te bekijken waarvan ze eigenlijk niet zo goed weten wat ze er nou mee aan moeten. Maar zich ook heel goed realiseren dat het een hele vervelende is. Als je deze verliest met Excelsior nog. En onze grote vrienden van Telstar nog. Ja, inderdaad. De laatste wedstrijd op 17 mei. Dan wordt het krap aan hoor. Als je de play-off om de promotiedegradatie wil gaan ontlopen. Maar goed, hey, we houden de hoop. Want volgende week kan het ook zomaar weer ineens anders zijn. Je weet het niet in deze Eredivisie. Er gaat gewisseld worden in ieder geval. Ik moet even kijken wie er gewisseld gaat worden. 4-11. Dat is Bakuna inderdaad voor Aurelio Oelers. Nou, het is een wonder. Bakuna eraf en Oelers erin. Misschien wat meer snelheid. Oelers die ook meteen op die linksbuitenpositie gaat lopen. Dat betekent dat de Scott waarschijnlijk op 10 gaat staan. En misschien wat meer snelheid nu. Een verrassing vanaf de flanken. Dat mogen we wel duidelijk zijn dat we dat onnodig hebben. Er is veel en vaak omgevraagd van deze kant. Nou, de gebeden zijn verhoord. En misschien dat het een oplossing biedt. Oelers er dus in. En Bakuna die overigens een erg goede wedstrijd gespeeld heeft eraf. Oekwoe die hem nog maar eens met een omhaal vanaf de eigen helft probeert de middenveld in te krijgen. Raakt de bal daarbij kwijt. Maar het is tot op dit moment toch een beetje van iedereen mag hem één keer aanraken. En dan mag de tegenpartij een poging wagen. Nu dan wel de bal richting Muren. Die is goed. Pikt hem op aan de rechterkant van het veld. Moet met de voorzet komen. Draait hem even terug richting Uchik. Uchik gaat het 16 meter gebied in. En het schot is daar van Wilal Uchik. En de eerste echte grote actie van Brent Klaverboer. Die bal met twee vuisten over het doel tikt. Stomt. Werkt in ieder geval tot een hoekschop. Goede actie. Mooi opgezette aanval vanaf de rechterkant. Met Robert Muren en Wilal Uchik. Die voor het eerst eigenlijk in deze wedstrijd echt gevaarlijk is. En zijn schot gekeerd ziet worden. Levert wel weer een hoekschop op aan de linkerkant van het veld. En die hoekschop die gaat genomen worden door Uchik zelf. Komt die bal met het linkerpootje, draait uit. Moet iemand tegenaan lopen. Gibson Jaar probeert te koppen. Kopt hem inderdaad door. Kopt hem niet op doel, maar komt aan de rechterkant van het veld terecht bij Oekwoe. Oekwoe dan met Kouwas. Kouwas dan met Leliendal. Leliendal Oelers. Oelers dan met de beweging en de rust eventjes. Kijken bij Kouwas weer. Kouwas dan met een mannetje voor zich aan de rechterkant van het veldpunt. Vindt een beetje het verlengde van de 16 meter. Probeert hem in te spelen. Schiet hem eerst tegen de tegenstander aan. Krijgt hij hem terug. Mag hij nog een poging maken. Een beetje dribbelend, dreigend. Met die bal aan de voet probeert hem in te spelen nu. Opnieuw probeert tussen twee man door te lopen. Maar dat lukt hem niet. Moet hij ook niet doen. Gaat gewoon even terug moeten leggen. Is hem nu kwijt. En nu kunnen de Vriezen er weer uit. Als hij nu bal nu het middenveld in gaat. Dan hebben we een probleem met elkaar. Met Brouwers. Brouwers die gewoon doorloopt. Die gewoon met die bal uiteindelijk doorloopt. En meegeeft aan Trenskov. Die kan er heel weinig mee doen. Of is het Trenskov niet? Is Brouw D. Die kan er heel weinig mee doen. En uiteindelijk is het buitenspel. Of een vrije trap of buitenspel. Nee, een overtreding inderdaad. Van Brouwers die bestraft wordt en dus een vrije trap voor FC Volendam beleven. 73 minuten en 44 seconden in deze wedstrijd. Het is nog steeds 0-1 en de druk op de Vriezen begint toe te nemen. Maar Volendam moet vooral oppassen dat het niet tegen een counter en dus de 0-2 aanloopt. En hopen dat het er nog eentje in kan prikken. Of dat die kans, die ene kans die altijd wel een keer komt, dat die er dan in gaat. Vooralsnog, na 75 minuten voetballen bijna 0-1.

0: Doe maar. En Doris Day hier bij LFJ Radio. Lof Sport Eredivisie. Nou, we hebben nog eventjes te gaan voor Volendam. En het moet ook maar eens gaan gebeuren. 0 tegen 1 is de stand nog op dit moment. We hebben denk ik nog een kwartiertje zo op de klok. En ja, we missen toch ook wel iemand die van groot belang is voor Volendam. Kane van Oevelen. Maar Roy Stur, nou, doet het eigenlijk best wel goed, hè, Leendert? Vooralsnog.
1: Ja, doet het prima. Doet het uitstekend. Nu de aanval met Volendam, met Lelindel die wil gaan uithalen voor de schot. Die nog een keer wil gaan uithalen voor de schot. Dat schot wordt gekraakt. Komt hij aan de linkerkant van het veld bij Oelers terecht. Die moet hem binnenhouden. Doet hij ook. Kan eventjes controleren. Moet even terugdraaien. Doet dat ook goed weer richting Yannick Lelindel. Die moet dan zijn medespeler vinden. Dat vindt hij. Die vindt hij in de persoon van Gibson. Ja, Gibson. Ja, met onze grote vriend Bigelow Cheek. De voorzet en de kopbal. Van nam ervoor gaat over het doel heen van Klaverboer. Nee, en Steurhoor vangt op dit moment uitstekend. Voor zover hij aan de bak is gezet door de Vriezer. Maar doet het op dit moment uitstekend. Maar we kijken met nog 10 minuten op de klok. Nog steeds tegen een 0-1 achterstand aan. En het begint om het maar eens in voetbaltermen te vertalen. Nijpend te worden. Het begint een beetje aan te lopen nu. Want Volendam zal iets moeten gaan bedenken. En die ene kans die zal er gaan komen. En die ene kans die zal erin moeten voor een punt in eigen huis. Want dat zal het maximale zijn, vrees ik, voor de Volendammers om eruit te halen. En maar laat dat eens maar eens proberen met Oelers dan en Lelindel, die elkaar wel weer lekker weten te vinden. Oelers die dan de bal probeert mee te nemen, dan blijft die bal even liggen. Gek op dat veld. Af en toe legt net of die bal niet lekker doorrolt, terwijl het veld nog nat is. Wordt Oelers aan zijn shirt getrokken, wordt hij onderuit gehaald. Is daar een gele kaart voor Brouwers en in de vrije trap voor Volendam. Nou kijk, dit zijn leuke momentjes. Dit zijn de momenten waar we het voor elkaar van moeten hebben. Luc Brouwers die daarvoor dus een gele kaart krijgt voor die overtreding ten opzichte van Aurelio Oelers. En meteen 2-3 man erbij om die vrije trap te gaan nemen. We zien Uchik staan. We zien Lelindel erbij staan. Maar die lopen allebei weg. En, of tenminste, we zien de Scott erbij staan. En uiteindelijk is het Bilal Uchik die vrije trap gaat nemen. Bal ligt een meter of 10 buiten het strafschopgebied. Een beetje links van de as van het veld. En ja, wat zou ik zeggen? Een beetje halverwege de helft van Heerenveen moet die bal indraaien. Dit zijn van instudeermomentjes. Komt die bal, die draait. Die draait over alles en iedereen heen. En ook over de achterlijn. En dus is het een doeltrap voor Heerenveen. Maar ik heb even te kijken zojuist naar de statistieken van deze wedstrijd. En we zien dat de Vriezen 55-45 aan percentage en balbezit hebben. Dus in het voordeel zijn. Twee mogelijkheden hebben gecreëerd. Hoekschoppen enzovoort enzovoort. Allemaal in het voordeel van Volendam. Maar het doelpunt, daar zit het nog even tegen voor de Volendammers. Waar ze de man niet in krijgen in deze wedstrijd. En ook eigenlijk niet echt de kansen hebben gekregen. Eén kans hebben we gezien. Waar nu de bal aan de linkerkant van het veld doorschiet. Als het Dylan Vent is die er niet aan kan komen. Die erbij staat en die bal gewoon door ziet schieten. En het uiteindelijk Volendam is dat een inworp mag gaan nemen. Wordt die bal gegooid richting de Scott. Maar die komt nooit terecht met de Scott. Omdat er een Vries tussen zit. En dan gaat die bal weer richting het doel van Roy Steur. Die moet opletten. Maar die ziet die bal terugkoppend richting zijn kant komen. Raapt hem even op. Pakt hem op. Legt hem op de grond. En gaat hem weer het spel inbrengen. Schiet hem het middenveld in. Moet Koelmans gaan doorkoppen. Lukt dat? Nee, dat lukt niet. Want Brouwer zit ertussen. Nee, dat is niet Brouwer, maar wel een Volendammer die hem uiteindelijk kan oppikken en hem kan plaatsen richting Oelers. Aan de linkerkant van het veld krijgt hij die bal van ja. Draait naar binnen toe. Aurelio Oelers geeft hem dan even mee richting de Scott. De Scott richting achterlijn. Moet die bal voorkomen. Zit er een been tussen. Gaat hij over de achterlijn. Is het een hoekschop? Ja, nee, ja. Duidelijk, dat zie ik hier vandaan. Zelfs 200 meter hier vandaan. Dus wat dat betreft is het echt wel een hoekschop voor Volendam. En is het Uchik die weer van de ene naar de andere kant gesprint komt om die hoekschop te gaan nemen. Nou, misschien gaat dit wat opluchting brengen voor Volendam. Als die bal zo meteen met het linkerpootje vanaf de linkerkant komt, dus uit gaat draaien, zal er iemand zijn die er tegenaan gaat lopen. Het maakt niet uit wie, als er maar iemand tegenaan loopt. Voor de 1-1 komt die bal, wordt weggekopt uit het strafschopgebied, wordt opgepikt door Koewas, die hem opent dan weer aan de rechterkant van het veld richting Hoekwoe. Die krijgt hem dan vervolgens weer terug, Koewas, om hem aan de andere kant weer te plaatsen. De linkerkant richting Oelers. Oelers dan met de Scott. De Scott met de voorzet, hard hoog over alles en iedereen heen. En vervolgens is het Hoekwoe die aan de rechterkant die bal op moet zien te pikken. Dat ook lukt. De volgende voorzet maar weer voor de posteling. Het kan er gekopt worden. Gaat hij een soort klippenkast in. Moeten we oppassen dat hij er niet in gaat. Of dan moeten de Vries oppassen dat hij er niet in gaat. Gaat voor vrouwen en kinderen eerst. Wordt hij weggeroeid. Komt hij tegen alles en iedereen aan. En uiteindelijk is er niks aan de hand. En dan is het de flipperkast die ervoor zorgt dat die bal gewoon ergens terecht komt. Waarvan Kusjebuuk zegt, daar is een overtreding gemaakt. Want dat ging allemaal heel erg gek. En dus mogen de Friese in dit geval een vrije trap gaan nemen. Een beetje onoverzichtelijke situatie. Waar een overtreding gemaakt wordt door de Scott. Die bal uiteindelijk terugkomt. En Kusjebuuk toen al heeft besloten om een vrije trap te geven aan Heerenveen. En die vrije trap die mag dan genomen gaan worden door Brent Klaverboer. Doet dat nu. Schiet die bal hoog en ver de helft van Volendam op. Wordt gekopt. En komt uiteindelijk bij Leliendal terecht. Die bal kan controleren. Die nu als een soort extra middenvelder fungeert. En de opening vindt aan de linkerkant van het veld bij Aurelio Oelers. Waarom is die man in de eerste helft niet gewoon opgesteld? Oelers dan met de voorzet gaat hij. Nee, gaat hij niet. Schiet voor alles en iedereen langs. Kan ook Muren zijn voeten niet tegenaan krijgen. Is het ook hoe die bal aan de andere kant van het veld binnen weet te houden. Geeft hem aan de Scott. De Scott dan met in het verlengde van de 16 meter slingert hem nog maar een keer voor. Wordt hij weggekopt door Heerenveen. Wordt hij teruggebracht door Verschuren. Die kan dan vervolgens die bal niet controleren. En dan kan de bal over de achterlijn. Kan Sam Kersten die bal over de achterlijn laten lopen. En dat is het dus de zoveelste doeltrap voor Brent Klaverboer. Ja, en die wordt uitgefloten, want die maakt geen haast. Die staat met 0-1 voor. En dan zegt Kusjebuuk, ja, nou ja, voetballen maar. Nou, dan zegt hij, ik kan er ook niet van doen. Maar dan gaat er zometeen weer van alles op het veld gegooid worden. Kan ik je nou op een briefje geven dat er gestaakt gaat worden? Inderdaad, dan zegt Kusjebuuk, voetballen nou. En dan gaat er nog meer richting die keeper. En dan is het klaar. Ongelooflijk stom, jongens, dat jullie dit doen. Ongelooflijk stom. Maar dan zegt Brent, zegt Kusjebuuk, voetballen. Stoppen met dat gehannes. Stoppen ermee. En dan gaat De Scott nog eventjes, of Ulcik nog even tegen zijn eigen achterban tekeer. Die loopt achter de achterlijn toe en zegt stop hier nou mee. Maar zometeen wordt die wedstrijd gestaakt. Hier help je ons absoluut niet mee. Terwijl die wedstrijd eigenlijk gestaakt had moeten worden nu. Omdat er van alles door het net heen gegooid wordt. En Jack Muren nu ook maar zegt, de stadionspeaker van jongens, stop hier nou alsjeblieft mee. Want die wedstrijd wordt zometeen gestaakt. Maar Kusjebuuk wil niet staken, die zegt doorspelen. Niet uitlokken nu. Gewoon doorvoetballen. Nu dan met wie is het? De Scott die de bal probeert te controleren en hem kwijtraakt. En uiteindelijk het Heerenveen is dat er vandoor mee kan als het de nummer 20 is. Dat is Trenskov om die bal voor te geven. Nou, het schot. Vente. Boom. Doelpunt. Klaar. Oversluiten. Heerenveen maakt 2-0. Op het moment dat Volendam het een beetje begon af te dwingen. Kusjebuuk niet staakt maar door laat voetballen. En uiteindelijk die bal uit die aanval voor het doel komt. Vanaf de rechterkant vinden via Trenskov de voorzet komt. Die schiet door. Komt bij Vente terecht. En die schiet hem in de verre hoek. Hard achter Royster. En dus is het FC Volendam dat met 2-0 achter staat in deze wedstrijd. En nou hopen dat die supporters zich inhouden daar achter bij het doel. Bij Brent Klaverboer. En geen gekke dingen gaan doen en dingen op het veld te gooien waardoor die wedstrijd gestaakt gaat worden, want dan schieten we met z'n allen niks meer op. Maar Volendam staat achter en deze wedstrijd gaat verloren. Publiek gaat al naar huis, trekt het jassie, doet het jassie dicht, het ritsie, het capuchonnetje op. Al die supporters, al die kinderen lopen naar huis, want die voelen ook wel dat er hier vandaag niks meer te halen is. Volendam staat achter met nog 4 minuten officieel op de klok met 0-2.
0: Ja, dat is nou net iets wat je niet wil en waar je ook niet op zit te wachten. Virtueel dus 16e Volendam met 31 punten uit 32 wedstrijden. Dat is evenveel als Telstar op dit moment heeft. Dat daarmee naar plek 15 gaat. Ook 31 punten uit 32 wedstrijden. Maar zij hebben een doelsaldo van min 10. En bij Volendam is dat min 19. Wordt dus wat moeilijker in de strijd om handhaving. En zeker met twee finales te gaan tegen directe concurrenten. Ja, is het toch wel jammer dat je dit soort puntjes dan verspeeld. Nou, gaan we even kijken naar twee wedstrijden die gisteren gespeeld zijn. Allereerst de topper Ajax-PSV. Ajax' kansen op de felbegeerde tweede plek zijn weer geslonken, want het was lange tijd dominant tegen PSV, maar het was te weinig om de kampioen te verslaan. Het werd 2-2. En wie had verwacht dat PSV even rustig de kat uit de boom zou kijken? Ja, die had het mis. Het duel was 34 secondjes onderweg toen Peppi de bal na een door Gacjarovski doorgekopte inworp tegen de touwen werkte. Driehoes liet na goed voorwerk van Veerman voor open doel na er 0-2 van te maken. En Ajax reactie volgde dan weer heel snel. Gods ging nog te ruim om Kovar heen om te kunnen afdrukken, maar Gai die haalde van afstand vernietigend uit. Dolberg had beter een wierp met Mokio en... Ajax had beter, moet ik zeggen. Wierpunt Mokio en Dolberg als aanjagers nog wat extra energie in de strijd. De thuisploeg kreeg in de levendige eerste helft duidelijk de overhand. Maar Flamingo en Sedilia die grepen resoluut in toen de gevaar dreigde via Berghuis en Dolberg. Mokio schoof de bal net voor de rust ruim naast het doel van Kovar. En Ajax had ook daarna het initiatief. Maar dicht bij het vijandelijk doel kwam het nog amper. Berghuis probeerde het daarom maar eens van afstand. En zijn schot zeilde rakelings langs de kruising. De batterijen raakten leeg bij Ajax. En het fittere PSV nam de regie vervolgens weer over. Boadu was bij de eerste goede kans na rust van de bezoekers trefzeker. Zette daarmee dus de 1-2 op het scorebord. Ajax richtte op de laatste krachten terug. Gods schoot in de blessuretijd de verdiende 2-2 binnen. En dus 1 puntje voor Ajax en 1 puntje voor landskampioen PSV. En dan de strijd om de nummer 2 dus. Ja, die is nog steeds gaande. En een team dat toch wel de kaarten in handen lijkt te gaan hebben. Dat is NEC. De mannen uit Nijmegen die hadden zomaar eens goede zaken kunnen doen. En weer op gelijke hoogte kunnen komen met Feyenoord. Maar het heeft in eigen huis 2 punten laten liggen. Het speelde na een boeiend gevecht 1-1 gelijk tegen Telstar. Nijmegenaren starten voortvarend en kregen wat kansen via Le Breton. En zelfs een flinke kans voor Brian Linssen. En Telstar speelde zich langzaam maar zeker onder de druk uit. En opende de score via Van Duin. De aanvaller anticipeerde slim en alert op een mislukt schot van Hatenboer. Telstar ging vervolgens niet meer voor de schoonheidsprijs. Voor het eigen doel werden de situaties alsmaar hachelijker. En uiteindelijk brak Sherry de ban. In de heerlijke slotfase had Ogawa de 2-1 nog moeten maken. Seedorf de 1-2 dan weer aan de andere kant. En met een goal van El Kashi. Chatti afgekeurd. Het had dus anders kunnen lopen, maar het werd uiteindelijk 1-1. Puntendeling dus daar in die wedstrijd. En kijken we dan weer verder op de ranglijst, dan zien we dat die tweede plek dus vooralsnog een derde is voor NEC. Ajax 1 puntje daarvan af, heeft er 55, NEC 56 en Feyenoord bezit er op dit moment 58. En dat komt ook nog in actie dit weekend, later vandaag. Nou, dat gezegd hebben we nog een half minuutje eigen normale reguliere speeltijd te gaan bij Volendam Heerenveen. En er komt er vast nog wat tijd bij, hè, Leendert?
1: Ja, dat ongetwijfeld zal er een minuut of 4-5 bij gaan komen. Waar Lasse Noordes net de kans had voor de 0-3. En Volendam volledig achter de feiten aan is gaan lopen. Er nog gewisseld geworden. 9 voor 36. Vente eraf. De man van de 2-0. Van hem in de plaats Nohal Koertens. Hij er dus in. En de Friese gaan hier lekker met 3 punten naar Heerenveen terug. En doen ermee goede zaken in de voorrondes. Voor de voorrondes van de Europa. Voor de Conference League, voor die play-offs. Dat gaan ze lekker aan meedoen. En ze mogen ook nog een hoekschop nemen. Dat gaat zo meteen gebeuren. Joris van Overheem, de aanvoerder, staat er klaar voor om voor mijn neus een hoekschop te gaan nemen. En die gaat die hoekschop zo meteen kort nemen. Althans, dat is het plan. Maar er komen 3 man op hem afrennen. En dan neemt hij hem uiteindelijk hoog. Een ploft die bal ter hoogte van de penalty stip. Is het Brouwers die er niet bij kan. Nornes die er niet bij kan. Maar wel Heerenveen dat balbezit houdt met Willemsen. Willemsen aan de linkerkant van het veld. Raakt die bal dan kwijt. En is het Kouas die er nog maar eens mee vandoor gaat. De voortzetting goed is richting Ucic. Ucic dan langs de zijlijn. Halverwege de helft. Richting de 16 meter. Draait naar binnen toe. Geeft hem aan Leliendal. Leliendal laat hem lichten voor wie? Voor de nummer 10 van FC Volendam. Dat is Brandley Kouas. Die schiet. En die schiet hem naast het doel van Klaverboer. Vanaf een meter of, dat zal het zijn, 17, 18. Van het doel zeilt die bal langs de verre paal. Kijken we naar het scorebord zien we dat er 91 minuten en 12 seconden op staan. Ik geen idee heb hoe lang er bij doorgespeeld geworden. 7 minuten zijn komen erbij in deze wedstrijd. Dus we zitten hier nog wel tot 11:30 vanavond als het doorgaat. Komt die bal hoog? Ook weer overdreven klein. Moet je niet, het valt best wel mee. Zometeen 14:15 is het afgelopen. Gaat iedereen naar huis toe. En toch wel enigszins teleurgesteld, denk ik. Maar de tribune zal, wat ik al aangaf, lekker aan het leeglopen zijn hier in Volendam. En gelukkig de supports achter het doel bij Klaverboer. Zich rustig houden, de Hexite en de Ultra's. En geen gekkigheid en met troep op het veld gooien. Waardoor die wedstrijd gestaakt hoeft te worden. En we daarmee weer een zootje gehannes krijgen. Is het Volendam dat echt, dat mag wel geconcludeerd worden, naar 2 megafinales gaat. Excelsior volgende week en dan die allerlaatste wedstrijd tegen Telstar. En we hebben het zo vaak gezegd. Het zal toch niet zo zijn dat het daar zo meteen gaat om wie er in die Eredivisie mag blijven. Nou, het ziet er erg naar uit dat die wedstrijd bepalend gaat zijn van wie er in ieder geval niet in de Eredivisie mag blijven. gegeven. Maar wie wel gaat een promotiedegradatiewedstrijd gaat spelen tegen misschien wel de Graafschap, misschien wel Willem II. En dan wordt het een hele bijzondere periode waar we met elkaar in gaan komen. Maar 17 mei weten we dat. En ik mag toch hopen dat Volendam hier thuis van Telstar weet te winnen. Maar goed, Telstar, je hebt het gezien gisteren tegen NEC. Die speel je tegenwoordig ook niet zomaar omver. Volendam gooit het hier in deze wedstrijd een beetje weg. Waar Gibson de bal nog maar eens opdrijft aan de linkerkant van het veld richting Oelers. Oelers die de voorzet geeft. De Scott die de 1-2 aangeeft. Maar er is helemaal niemand die erbij staat. En dan kunnen de Friese weer weg. Waar we bijna 93 minuten gevoetbald hebben. En de Friese niet echt weg kunnen omdat er voor nog tussen staat. En die bal rustig richting Steur plaatst. Steur dan met de verre bal. En die bal die komt in het strafschopgebied terecht. Wordt simpel verdedigd door Heerenveen. Gaat die bal het middenveld weer in. Oegu die hem oppikt. Die ook maar eens aan de andere kant is gaan voetballen. Die zegt, dan ga ik daar wel staan. Prima, geeft hem mee aan Oelers. Oelers dan gaat de 16 meter in. Moet daar drie man omver spelen. Lukt hem niet. Moet hij weer terug richting Precious Oegu. Geeft hem dan aan Amavor. Amavor dan aan Uchi. Kan je de donder op zeggen, de rechterkant van het veld. Draait Boudlalo Cheek weer naar binnen toe. Geeft hem mee aan Kouwas. Kouwas dan openend richting Uchik. Uchik of richting Oelers moet ik zeggen. Oelers dan met 1-2 man tegenover zich. Probeert het strafschopgebied in te komen. Aan de linkerkant lukt hem niet. Moet hij terug. Geeft hij hem aan Lelindal. Kan die er niet bij. Is het een soort hotseknots wie hem met mag houden. Wedstrijd. De flipperkast waar die bal in rondgaat. Oegu die nu weer aan de rechterkant uitgeweken. Die dan nu weer met de voorzet komt laag. Wordt simpel weggewerkt. En dan kan Heerenveen weer uitverdedigen. En dan kunnen ze in de 94ste minuut, als ze een beetje tempo maken, gaan kijken of er een aanval opgezet kan worden. Waar het niet dat Lelindal met een verschrikkelijke mooie sliding naar Das van de bal afzet. En de Scott kan overnemen. Die geen fantastische wedstrijd heeft gespeeld. Ik snap nog steeds niet de tactische keuzes die gemaakt zijn. Misschien is Gibson niet fit. Misschien is Kouwas niet fit. Misschien was Oelers wel niet fit genoeg om een hele wedstrijd te spelen. Ik weet het niet. Dat zullen we in de nabeschouwing allemaal wel meekrijgen. Maar vanaf dat moment dat die mannen binnenkwamen, hebben we Volendam meer op de helft gezien van de tegenstander dan de hele eerste helft. Maar goed, het is wat het is. Het is ook 0-2. En dat zijn de harde feiten en een harde, kille realiteit waar Volendam mee te maken heeft. Dat het ook nog zijn keeper verliest. Kevin Hoefelen maar hopen dat het allemaal een beetje meevalt met hem. Maar hij ging eraf met een geblesseerde enkel. Op een brancard. En dat zag er allemaal niet best uit voor Van Hoefelen. En het is te hopen dat hij, wat er nu nog een schot is van Lelindal, die goed verwerkt wordt door Klaverboer. Het is te hopen dat Kane Van Hoefelen niet dusdanig geblesseerd is dat hij helemaal niet meer kan voetballen dit seizoen. Dat zou toch wel een aderlating zijn voor dit FC Volendam. Maar aan de andere kant kan het ook wel zorgen voor een extra geest in de fles. Dan doen we het maar voor Kane, om het zomaar te doen, waardoor er misschien wat meer gebeurt. Dus in ieder geval in deze wedstrijd hebben ze het wel geprobeerd, is het niet gelukt. Dan gaan we naar het einde toe en gaat de wedstrijd nog een keer richting het doel van Roy Steur, waar nadat ze niet aangekomen, Oegu terugverdedigd. En we concluderen dat Bilalu Cheek door iedereen en alles hier verkozen is tot man of the match voor FC Volendam. Nou, hartstikke fijn. Reuswijn, hij had liever, denk ik, gewonnen. Maar Oelers nog een keer de bal oppikt aan de zijlijn, gaat lopen. Ziet dat hij een tegenstander tegenover zich heeft. Die bal wel inpaast. Dan de Scott die nog iets fijnst. Of Verschuren die nog een overtreding fijnst. Zijn excuses maakt. En er dus ook geen penalty voor krijgt. En Guzebujuk die zegt, waarom doe je dat nou, man? Goede beslissing overigens van Guzebujuk. Om na dat gedonder achter het doel bij Klaverboer. Door al dat plastic wat op het veld gegooid wordt. Niet te gaan staken. Maar gewoon te zeggen, nou stoppen met zeiken en doorvoetballen. Kom op spelen. En uiteindelijk leidt dat voor Heerenveen ook tot die 0-2. En daar kan je van alles van vinden. En dat zal ook nog wel een punt van discussie worden. Maar aan de andere kant het niet toegeven aan dat soort gehannes. Uchik die dan vervolgens naar zijn mensen toe gaat en zegt van stop hiermee. Die overigens nu een tik krijgt en heel erg veel last heeft. Ook een tik op de enkel krijgt. En echt ook weer ligt de rollenbollen van de pijn. En de verzorging ook op het veld geroepen wordt nu door Guzebujuk. Even kijken wat daar precies aan de hand is. Waar hij de bal onder controle probeert te krijgen. En een tik krijgt van Nardas. Maar inmiddels al wel weer staat. Maar wel een... De vrije trap ook alweer neemt. Nou, het valt allemaal wel mee met Bilalu Cheek. Gaat die bal opgebracht worden door Lelindal richting Kouwas. Kouwas dan op de as van het veld met een schotje. Gaat ver naast nadat ze een gele kaart kreeg voor die overtreding ten opzichte van Uchik. En Gibson die nog geprobeerd om... Oelers te bereiken. Maar die bal gaat over de achterlijn. Zit officiële speeltijd erop. En zegt Jurre Buurk, het is goed geweest. FC Volendam doet hier slechte zaken in eigen huis. Verliest met 0-2. En misschien nog wel erger. Verliest zijn keeper Kane van Oefelen met een hele vervelende blessure. Volgende week de tweede finale. Die zal echt wat moeten gaan opleveren voor de Volendammers. Tegen Excelsior uit. En daarna toch die wedstrijd tegen Telstar. En misschien wordt wel de finale der finales van dit seizoen. Voor nu 0-2. Uithuilen en overnieuw beginnen. Robert?
0: Ja, dat is het enige wat je kan doen inderdaad. Leendert, dankjewel voor nu. Volgende week dus inderdaad uitwedstrijd in en tegen een Rotterdamse club. Dat is Excelsior. En dan over 2 weken dan zitten we hier weer voor Lof Sport Eredivisie om 2:30. Met dan dus inderdaad de wedstrijd Telstar. Leendert, tot dan. En dankjewel voor nu. En wij spelen elkaar in ieder geval. Leendert Klein was dat vanuit het Krasstadion in Volendam. Dus voor de wedstrijd FC Volendam tegen Heerenveen. Die voor Volendam supporters toch vrij teleurstellend was. Vruchteloos. En nou hangen nog maar eens een aantal termen aan. Wat gaan we daarmee ook nog zien? Nou, dat Volendam nu dus op dit moment op de 16e plek staat in de Eredivisie. En dat betekent dat we op dit moment dus in de gevarenzone zitten. Zo simpel werkt het op dit moment. Pakken de stand er ook maar gelijk bij. Heracles Almelo op de 18e plek definitief gedegradeerd. NAC Breda 25 punten uit 32 wedstrijden. Kan dus nog op papier iets doen, maar misschien al wel flink gedegradeerd. FC Volendam op de 16e plek en daarmee in de gevarenzone. Evenveel punten. 31 stuks namelijk voor Telstar. 34 voor Excelsior en ook 34 voor PEC Zwolle. Dat op dit moment nog klaar staat, want het moet vandaag nog in actie komen. Kijken we dan naar het schema van vandaag, dan zien we dat PEC dus tegen Heracles Almelo vandaag aantreedt in eigen huis. Zometeen om 2:30 wordt afgetrapt in Zwolle. En Fortuna Sittard tegen Feyenoord staat ook om 2:30 op het programma. Later vandaag om 4:45 nog 2 wedstrijden. AZ FC Twente en Sparta Rotterdam tegen Go Ahead Eagles. Dat zijn dus de wedstrijden die nog gaan komen in deze 32e speelronde van de Eredivisie. Kijken we ook nog eventjes vooruit, dan zien we dat Volendam dus, zoals gezegd, nog 2 wedstrijden te gaan heeft. 2 finales dus. Volgende week dan is het te doen om 4:45 in Rotterdam. Excelsior is de tegenstander. Woudenstein moet ik zeggen, in Kralingen. Dat is de plek waar het gaat gebeuren. En dan dus die allerlaatste wedstrijd. Ja, belangrijk en waarschijnlijk ook gewoon alles beslissend. FC Volendam Telstar dus op 17 mei om 2:30. Uiteraard zijn we er met LOVJ Radio ook weer bij. We gaan lekker voorbeschouwen tegen die tijd. En we gaan natuurlijk de uitzending helemaal maken met de wedstrijd. Nou, ik zou zeggen, schakel dan ook weer in. Net als je vandaag hebt gedaan. En voor nu dank ik je heel erg voor het luisteren. Zometeen kan je genieten van non-stop muziek. In het laatste deel van dit uurtje. En daarna nog een uurtje. André Kroon met Hit Dossier hier bij de LOVJ. Dus hou hem lekker aan. Ik zeg tot over 2 weken. Hoi!
2: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek. BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk. En winkelcentrum Havenhof.
4: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
5: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
6: Hey. Psst. Hallo.
7: Hoor je mij?
6: Mooi. Iedere ondernemer is op zoek naar meer naamsbekendheid, meer hits op de website, meer klantvisie en natuurlijk meer omzet.
7: Maar ja, hoe krijg je dat allemaal voor elkaar?
6: Hey. heel simpel. Adverteer op de LOVE, zeer doeltreffend en opvallend betaalbaar. Kies voor een advertentie op de radio, tv of kabelkrant. Of maak een mooie combinatie. Laat je vrijblijvend informeren door onze medewerkers. Adverteren at rtvlove.nl. Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Yesh Yılgız van Defensie zegt dat we het hoofd koel moeten houden. Yesh Yılgız reageerde in het tv-programma WNL op zondag op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen weg te halen uit Duitsland. Volgens de minister heeft de VS de plekken in Duitsland nodig om inlichtingen te krijgen. Verder zegt hij dat de Amerikaanse krijgsmacht verzwakt als er veel militairen weggaan. Yesh Yılgız verwacht dat de meeste Amerikaanse troepen alsnog in Duitsland blijven. Op dit moment heeft de VS 39.000 militairen in Duitsland. In IJsselstein in Utrecht is vannacht het gebouw van het gemeentehuis vernield. De glazen pui is aan diggelen, er zijn stenen doorheen gegooid. Op de draaideur is het een omgekeerde Nederlandse vlag opgehangen. En ook zijn er stickers geplakt van de vlag met erop het woord corruptie. Het gebeurde allemaal even voor 2 uur vannacht. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In de stad worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Het Oekraïnse leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee, dat zegt de Oekraïnse president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit het eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. De bouw van tienduizenden woningen in Nederland wordt vertraagd door regels rond zogenoemde spuitvrije zones. Dat zeggen gemeenten en provincies tegen Nieuwsuur. Gemeenten houden vaak een minimale afstand aan van 50 meter tussen nieuwe woningen en landbouwgrond vanwege het gevaar van bestrijdingsmiddelen voor de gezondheid. Dan het weer vanmiddag op de meeste plaatsen bewolking en regen. Lokaal kan het gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. In het noorden en noordoosten kan het nog iets warmer worden. Morgen in de loop van de dag weer zon. Dan wordt het 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
10: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
11: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

De nacht wordt uitgewist in een doolhof van emoties. Is de tijd voorbij gegaan?

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
2: Vrijheid. 5 oorlogsjaren waren we het kwijt. Sinds de bevrijding geven we het door. Van generatie op generatie. Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Geef vrijheid door. Ga naar 4en5mei.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De burgemeester van IJsselstein is geschrokken van de vernielingen aan het gemeentehuis. Vannacht zijn ruiten ingegooid en ook de toegangsdeur is toegetakeld. De burgemeester spreekt van terror en noemt de mensen achter de vernielingen gaaiers. De beschadigingen hebben mogelijk te maken met plannen voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In IJsselstein worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Voor de onrust in IJsselstein is nog niemand opgepakt. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. Dat heeft het oliekartel besloten na een vergadering met Saoedi-Arabië, Rusland, Algerije, Irak, Kazachstan, Kuwait en Oman. In totaal worden er door deze 7 landen vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra geproduceerd. De straat van Hormuz, waar de meeste olie doorheen moet, is nog altijd zo goed als dicht. Dus wat voor effect de productieverhoging heeft op de markt is onduidelijk. Bultrug Timmy lijkt de goede kant op te zwemmen richting de Atlantische Oceaan. Dat blijkt uit data van de GPS-tracker die het dier heeft meegekregen. De precieze locatie van de bultrug is onbekend omdat de zender hapert. Die is mogelijk beschadigd geraakt bij de vrijlating gisteren. De bultrug lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Er waren meerdere pogingen om hem vrij te krijgen, maar steeds zonder succes. En uiteindelijk is Timmy met een schip richting Denemarken gebracht, waar hij gisteren werd losgelaten. In de Eredivisie heeft Heerenveen in en tegen Volendam met 2-0 gewonnen. Door de overwinning is Heerenveen zeker van deelname aan de play-offs om Europees voetbal. En het weer, vanmiddag op de meeste plaatsen bewolkt en regen, kan ook gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
5: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
6: Hemmeland Live op donderdag 14 mei. Het Hemelvaartfestival waar je bij moet zijn. Met optredens van onder andere André Hazes, Mart Hoogkamer, Yves Berensen, Jeroen van der Boom, Wolter Kroes, Wesley Bronkhorst, Senna, Danny Nicolai en natuurlijk ben ik, Monique Smit, ook van de partij. Voor tickets en de volledige line-up check je snel hemmelandlive.nl.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
8: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
0: lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

En Corine van Vergari, Secreto. En daarvoor hoorde je Harry Styles, As It Was. De man die een keer of 10 binnenkort de arena aan gaat doen, ja. Niet normaal, 10 concerten in die grote Johan Cruijff Arena. Een hele goede middag. Het is zondagmiddag 3 mei 2026. Ja, we zijn een uur korter met het hittedossier. Natuurlijk dit in verband met de extra live sportuitzending. De lijfverslag van FC Volendam tegen SC Heerenveen. We hebben wel historische nieuwsfeiten, gebeurtenissen op de dag van vandaag in het verleden. We gaan even terug naar 3 mei 1942. Alle Joden van 6 jaar en ouder moeten vanaf vandaag in het openbaar een gele Davidster op hun kleding dragen. En 3 mei 1960 wordt in Amsterdam het Anne Frankhuis geopend. En dan precies 40 jaar geleden, 3 mei 1986. Voor het eerst in de geschiedenis wint België namelijk het Eurovisie Songfestival. Sandra Kim zingt met schoudervulling Sam de la Vie en verovert daarmee de harten van de jury en ook miljoenen tv-kijkers. Haar optreden was niet helemaal onomstreden, want ze vermeldde dat ze 15 was. Maar dat bleek na het festival niet zo te zijn. Ze was namelijk nog maar 13. De uitslag werd niet gewijzigd en zo werd Sandra Kim de jongste deelnemster aan het Eurovisie Songfestival

0: Rod Stewart en Maggie May. We gingen even terug naar 1971.
1: Tijd voor het handbalnieuws van Kras Volendam.
0: Ja, niet de mannen van Kras Volendam, maar Nederlands kampioen Aalsmeer heeft het eerste ticket voor het finale weekend van de Super Handbal League gepakt. De tweede wedstrijd tussen de Zwarte Gouden en Volendam eindigde gisteravond in gelijkspel 29-29. Voldoende voor Aalsmeer, want een week geleden werd in het Vissersdorp 27-32 voor de ploeg van Bai Yang. En de Final Four vindt plaats op 9 en 10 mei in Geleen. Ja, jammer voor de mannen van Kras Volendam. Nou ja. Er is niets anders gewoon dan je herpakken en weer focussen op de toekomst. Het komt allemaal goed. Nu, nieuwe muziek. Denny Vera en Marlon Pichel. Try Again.

0: dossier Regio Nieuws.
1: Elk jaar komen 88.000 ouderen na een val op de eerste hulp terecht. Regelmatig bewegen verkleint die kans met wel 50%. Met de cursus Voorkom Vallen helpt u om u veilig en met plezier in beweging te blijven. En zo kun je langer zelfstandig en veilig thuis wonen. En wie wil dat nou niet? Op maandag 11 mei nodigt de gemeente u van harte uit bij MFA, de Grote Molen in Oosthuizen. Tijdens deze bijeenkomst wordt gekeken of u in aanmerking komt voor deelname aan de cursus Valpreventie, georganiseerd door de gemeente. En de tijd is dan tussen 10:15. Dan is de presentatie van deze cursus. En er zijn wandeltesten en adviesgesprekken. En als je je wilt aanmelden voor die testdag, dan kun je alleen, dan kun je gewoon simpel een mailtje sturen naar samenleving@edam-vallendam.nl. samenleving@edam-vallendam.nl. Ook kun je aanmeldingsformulier invullen op de gemeentelijke website. Tot zover dan dit bericht. En wij gaan even lekker terug in de tijd, naar heel wat jaren terug namelijk.
2: 1967.
1: Ja, muziek van The Birds heb ik voor je. Lang geleden. 1977, My Back Page.

Ja, even lekker wat soul en funk op de radio. Barbara Hidden en Leave It To Luck. Zo, nou, dat knalt er even zo uit en in met inclusief het Hemelse orgeltje. De LOVJ zondagmiddag. En nu, Emma Heesters. Alles wordt beter.

0: Ja, Emma heeft het over stormen en regen. Gaan we even gelijk kijken wat het weer gaat doen.
1: Dan nu het hitdossier weerbericht.
0: Tot en met de vrijdag het volgende weertype. Ja, door het noordenwind is het de komende dagen fris voor het begin van mei. In het zuidoosten is het wisselvallig en elders overwegend droog met ook zon. Nou, dat dan weer wel. Temperaturen zijn dan gemiddeld zo'n 15 graden in de middag. En in de nachten kan het kwik dalen tot een graadje of 4. Ja, we zijn een beetje verwend de afgelopen dagen. Vrijdag en ook gisteren. Dat was toch fantastisch weer. We moeten toch even wat graadjes inleveren qua temperatuur. Nou ja, om even die zomer nog vast te houden. Die sfeer. Bezeden de zon.

Volgens collega Jaap Kwakman moet je altijd BZN afkondigen als de BZN. Dus de Summertime was dat een klassieker. En ik heb nu een echte jingle klassieker. Ja, dit hoor je echt niet zo heel vaak. Nou, daar komt hij dan.

Golden Earring en Moving Down Life. Ja, dat werd geen grote hit in 1978. Het stond op het album Grab It For A Second. Het album werd trouwens geproduceerd door Jimmy Iovine. En ja, die was duur, want die werkte onder andere eerder met Bruce Springsteen, Tom Petty en Patti Smith en de Pretenders en de Simple Minds en ook nog U2. Dus ja, die moest betaald worden en het album werd niet zo'n heel groot succes. Dus er waren wat financiële problemen, maar het is allemaal goed gekomen toen. Over Bruce gesproken.

Bruce Springsteen en The Rising hoorde je. Vanaf vandaag is het kinder-tv-programma Oh Ja weer te zien op LOVJ-TV. In de tweede aflevering komen er weer een aantal kinderen naar de studio voor een spelletje of een tafelgesprek met Joyce Cabout en Evelien van Stralen. De uitzending kun je op ons kanaal natuurlijk gaan bekijken of via onze website www.rtvlove.nl. Deze man is te zien op de editie van Pinkpop 2026. Teddy Swims. En ja, ik ga er ook heen. Ik ben wel benieuwd. Ik heb hem nog nooit live gezien. Dit is Mr. Know-it-all, Teddy Swims.

0: Dat was Paul McCartney. Van 1989, My Brave Face. Tot zover deze editie van Hydrocee. Zometeen Patrick van den Berg en Susanne van Monfort tussen 4 en 6 bij dit radiostation de LVJ te beluisteren. Ik wens je nog een hele fijne zondag. En tot een andere keer. Ik heb deze voor je, Maneskin.
1: You'll be the saddest part of me. A part of me that will never be.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: Droom je van een huis aan de zonovergoten Costa del Sol? Start Group is jouw Nederlandstalige makelaar tussen Malaga en Marbella. Met meer dan 20 jaar ervaring en gecertificeerde medewerkers. Net als de NVM in Nederland. Van appartementen tot luxe villa's. Bestaand of nieuwbouw. Start Group regelt het. Bekijk het aanbod op startgroup.com. Of bel direct met Pascal van der Woude. Afkomstig uit Volendam. Op +34 666 412 494. Start Group. Jouw thuis in Spanje.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
4: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voorzitter Dijksma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is bezorgd dat het asieldebat in Nederland steeds verder ontspoort. In een bericht op LinkedIn schrijft ze geschrokken te zijn van opnieuw vernielingen aan het stadhuis, dit keer in IJsselstein. Vorige week waren er rellen bij het gemeentehuis in Loosdrecht. Dijksma roept gemeenten op om zich aan de spreidingswet te houden, zodat de opvang van asielzoekers rechtvaardig wordt verdeeld. En Dijksma zegt ook dat geweld en intimidatie niet passen in een democratische rechtsstaat. Minister Jesselgus van Defensie heeft in het tv-programma WNL op zondag gereageerd op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen terug te halen uit Duitsland. Jesselgus vindt dat we het hoofd koel moeten houden. De minister zegt dat de Amerikaanse krijgsmacht zwakker wordt bij een vertrek. Ze denkt dat de meeste Amerikaanse militairen voorlopig blijven. De grote brand van gisteren op een bedrijfsterrein in Ermelo is hoogstwaarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Bij de brand ging een toetjesbedrijf in vlammen op. De schade was zo groot dat de resten van het gebouw zijn gesloopt. Het onderzoek is nog in volle gang, maar op basis van buurtonderzoek en camerabeelden lijkt het op brandstichting, zegt de politie tegen Omroep Gelderland. In het centrum van Leeuwarden worden de spelers van Cambuur gehuldigd. Dit seizoen promoveerden ze naar de eredivisie. De spelers en staf reden met een open bus door de stad. Langs de route stonden veel mensen ondanks de regen. Op een groot plein in de stad staat een podium waar ook Leeuwarder artiesten gaan optreden. Eerder werden de spelers van ADO Den Haag al gehuldigd. Zij eindigden op plek 1 in de eerste divisie, Cambuur op plek 2. In het weer bewolkt en kans op stevige regen- en onweersbuien. Het is 16 tot 20 graden. Vanavond minder buien en vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag mogelijk buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat tussen Naarden en Knoopend Diemen 12 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A9 Amstelveen Alkmaar bij de Wijkertunnel ook 10 minuten oponthoud. En op de N242 Middenmeer Alkmaar bij Knoopend Kooimeer ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
8: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijms 6 in Volendam.
9: Hey, pst. Hallo.
10: Hoor je mij?
9: Mooi. Iedere ondernemer is op zoek naar meer naamsbekendheid, meer hits op de website, meer klantvisie en natuurlijk meer omzet.
10: Maar ja, hoe krijg je dat allemaal voor elkaar?
9: Heel simpel. Adverteer op de LOVE, zeer doeltreffend en opvallend betaalbaar. Kies voor een advertentie op de radio, tv of kabelkrant. Of maak een mooie combinatie. Laat je vrijblijvend informeren door onze medewerkers. Adverteren @rtvlove.nl.
11: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
12: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.
13: Nu op LOVE Radio. Patrick en zo. Met Patrick van den Berg.
14: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

goedemiddag. Omdat Susanne en ik vandaag allebei vrij zijn, doen we vandaag tot aan 6 uur in plaats van Patrick en zo het beste uit de LOVE Zomerse Top 50 van 2025. We begonnen net met Yves Berens en Donnie en Nachtenlang. En tot aan 6 uur hoor je dus non-stop het beste uit de lijst. Geniet ervan. We gaan verder met Eros Ramazzotti en Pio Bellacossa. En volgende week zijn Susanne en ik.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent. Als het echt goed moet.
3: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
5: Vrijheid. 5 oorlogsjaren waren we het kwijt. Sinds de bevrijding geven we het door. Van generatie op generatie. Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Geef vrijheid door. Ga naar 4en5mei.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het gemeentehuis van IJsselstein is vannacht een politieagent gewond geraakt door zwaar vuurwerk. Dat was na protesten tegen de opvang van asielzoekers. Relschoppers maakten bewakingscamera's onklaar en schoten vuurwerk op de politie af. De agent die gewond raakte hoefde niet naar het ziekenhuis. De grote brand van gisteren op een bedrijfsterrein in Ermelo is hoogstwaarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Bij de brand gingen toetjesbedrijven in vlammen op. De schade was zo groot dat de resten van het gebouw zijn gesloopt. Het onderzoek is nog in volle gang, maar op basis van buurtonderzoek en camerabeelden lijkt het op brandstichting. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. 7 van de aangesloten landen gaan vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra produceren. Het effect daarvan op de markt is nog onbekend, omdat de straat van Hormuz nog altijd dicht is. De Vereniging van Weekdieronderzoekers heeft bekendgemaakt dat de vampierslak is uitgeroepen tot internationaal weekdier van het jaar. 15.000 mensen stemden op de slak, die bloedzuigt bij vissen. De vereniging wil meer aandacht voor ongewervelde dieren. En wetenschappers buigen zich nu over de vraag waarom die vampierslak zo eet. Feyenoord heeft een goede stap gezet in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. Het ploeg van trainer Robin van Persie boekte een zwaar bevochten 1-2 zege bij Fortuna Sittard en profiteerde van het puntenverlies van Ajax en NEC. PEC Zwolle won thuis met 1-0 van Heracles en Volendam-Heerenveen eindigde in 0-2. Dan het weer. Ook vanavond buien, soms met onweer. Het is 16 tot 20 graden. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon. In de middag weer kans op stevige buien. En 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
9: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
10: Wat zei jij nou?
9: De Nivo-app. Jij bindt toch altijd zo nu?
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
11: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.
12: Nu op LOVE Radio. Patrick en zo. Met Patrick van den Berg.

Wout Zuur, Robert van Hemert. Het tweede uur non-stop. De lekkerste plaatjes uit de LOVE Zomerse Top 50 2025. Omdat Cézanne en ik, Patrick, vandaag vrij zijn. We hebben een mooi weekend. Volgende week zijn we er wel. Als het goed is samen, dan is het moederdag. Dan zijn we er weer. Geniet tot aan 6 uur dus van de non-stop lekkerste zomertracks.

Ja, ik blijf dit zo'n mooi nummer vinden. Etta James met At Last. En ja, ik heb het toen de tijd dat mijn oma, denk ik 2 jaar, 3 jaar geleden overleed, heb ik dit nummer uitgekozen om op haar crematiedienst te draaien. En toen heb ik het eigenlijk een beetje een tijd niet kunnen luisteren. Ik had het er laatst met iemand over. Dat muziek gewoon zoveel associatie kan hebben. En inderdaad, als je het zoiets voor zoiets gaat gebruiken, dan heb je gewoon, ja, je kan het gewoon eventjes niet luisteren. Maar ja goed, gelukkig ruim een jaar daarna of zo kon ik het wel weer luisteren. Want man, het is een fantastisch nummer. Zoveel, zo soulful, zo mooi gezongen. Zo'n, nou ja, gewoon van alles. Het hele hoop. Ja, heel, heel gevoelig nummer natuurlijk. Maar het volgende nummer is iets minder gevoelig, maar wel gewoon lekker. Ellen DeBarge maakte Who's Johnny? En uiteraard, je raadt het, we gaan er naar luisteren.

0: Belong Together, Mark, Amber, ja, Amber eigenlijk, als het staat zo. Soms heb ik wel een beetje moeite met namen uitspreken. Ik weet niet of jij dat ook wel eens hebt. Dan denk je van, ja, hoe zeg je dat nou eigenlijk? Nou, gelukkig hebben we altijd wel een beetje Google daarvoor om bepaalde dingen uit te spreken. Maar ik heb hier even geen rekening mee gehouden. Nou ja, het volgende nummer is er ook eentje die ik niet uit kan spreken. Het is Spaans, maar de naam wel in ieder geval, Carol G. Nou, dan weet je al welk nummer ik bedoel. Daar gaan we zo meteen naar luisteren. Maar ik ga eerst even afscheid van je nemen. Want we zijn aan het eind gekomen van deze Joyce's Jukebox. Uiteraard zit ik volgende week weer helemaal voor jou klaar. Met weer een nieuwe lijst. Nieuwe nummers. Nieuwe favorieten. Misschien ook wel weer wat oude favorieten. Maar ze komen gewoon allemaal langs. En we gaan er gewoon samen van genieten. Nou, hopelijk tot volgende week. En geniet nu even van Carol G.
1: Empezó el verano. Fuego.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Droom je van een huis aan de zonovergoten Costa del Sol? Start Group is jouw Nederlandstalige makelaar tussen Malaga en Marbella. Met meer dan 20 jaar ervaring en gecertificeerde medewerkers. Net als de NVM in Nederland. Van appartementen tot luxe villa's. Bestaand of nieuwbouw. Start Group regelt het. Bekijk het aanbod op startgroup.com. Of bel direct met Pascal van der Wouden. Afkomstig uit Volendam. Op +34 666 412 494. Start Group. Jouw thuis in Spanje.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek. BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk. En winkelcentrum Havenhof.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
4: Vrijheid. 5 oorlogsjaren waren we het kwijt. Sinds de bevrijding geven we het door. Van generatie op generatie. Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Geef vrijheid door. Ga naar 4en5mei.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Oldenzaal in Overijssel is iemand om het leven gekomen bij een brand in een tussenwoning. Het vuur ontstond even voor 4 uur vanmiddag en op beeld is te zien dat de vlammen uit de woning sloegen. Inmiddels is de brand geblust. De woning is helemaal uitgebrand. Het is nog niet duidelijk hoe het vuur kon ontstaan. Dat wordt nu onderzocht. 2 familieleden van de overledene hebben rook ingeademd en zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Eurovisie Songfestival gaat streng controleren op politieke inmenging. Festivaldirecteur Martin Green zegt dat in Nieuwsuur. Het Songfestival is van 12 tot 16 mei. Vorig jaar won Oostenrijk, maar Israël kreeg toen de meeste stemmen van het publiek. Later bleek dat een Israëlische overheidsinstantie een grote campagne voerde om op de Israëlische inzending te stemmen. Dit soort activiteiten zullen we absoluut niet tolereren, zegt Green, zonder concrete maatregelen te noemen. Een bulkschip in de straat van Hormuz is aangevallen door meerdere kleine vaartuigen. Dat zegt de Britse dienst die het scheepvaartverkeer in de gaten houdt. Er is niemand gewond geraakt. Of Iran achter de aanval zit, is onduidelijk. Nog niemand heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. In de Eredivisie heeft SC Twente met 2-2 gelijk gespeeld tegen AZ. AZ scoorde op de valreep, nog de gelijkmaker. Twente plaatst zich daardoor niet voor de voorronde van de Champions League. Sparta-Rotterdam, Go Ahead Eagles, eindigde zojuist in 2-2. Eerder vandaag had Feyenoord een goede stap gezet in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. De ploeg van trainer Robin van Persie boekte een zwaar bevochten 1-2-zege bij Fortuna Sittard en profiteerde van het puntenverlies van Ajax en NEC. PEC Zwolle won thuis met 1-0 van Heracles en Volendam. Heerenveen eindigde in 0-2. Het weer, ook vanavond buien, soms met wat onweer. Vannacht kans op nevel en mist en een graad of 11. Morgen zon, maar in de middag weer kans op stevige buien. Het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
7: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliek Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via blieksanitair.nl.
8: Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag. Hemmeland Live aan de oevers van het IJsselmeer in Monnikendam. Het festival met de allerdichtste line-up van de regio. Met onder andere André Hazes, Mart Hoogkamer, Yves Berensen, Jeroen van der Boom, Wesley Bronkhorst en Wolter Kroes. En natuurlijk ben ik, Monique Smit, ook weer van de partij. Voor tickets en de volledige line-up, check je snel hemmelandlive.nl.
9: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
10: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
3: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk zijn 3 Nederlanders omgekomen. 3 anderen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt berichten daarover in de Franse pers. Het ministerie geeft verder geen details. Volgens Franse media gebeurde het ongeluk bij de plaats Gent. De auto van de Nederlanders kwam op een kruispunt in botsing met een andere auto. Wie het ongeluk veroorzaakte, is niet bekend. 2 Nederlandse activisten die deze week door Israël op zee werden tegengehouden, zijn aangekomen op Schiphol. Donderdag onderschepten Israëlische troepen een vloot van tientallen schepen voor de kust van het Griekse eiland Kreta. De boten hadden honderden vrijwilligers aan boord uit meer dan 40 landen. Die waren op weg naar Gaza met hulpgoederen. Meer dan 180 mensen werden op een Israëlisch schip gezet. De meeste, onder wie de Nederlanders, werden vrijgelaten op Kreta. 2 mensen werden meegenomen naar Israël voor verhoor. Bij een brand in een woning in Oldenzaal is iemand om het leven gekomen. Rond 4 uur vanmiddag brak het vuur uit. Hoe dat kon gebeuren, wordt onderzocht. 2 familieleden van het slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. In Oostenrijk zijn 5 kinderen gewond geraakt toen een oude granaat afging in een kampvuur. Volgens een begeleider was er een harde knal en een steekvlam. De kinderen tussen de 10 en 14 jaar zijn licht gewond. Ze zijn lid van een jeugdbrandweergroep en hadden zelf het kampvuur gemaakt. Het is niet duidelijk hoe de granaat in het vuur terecht kwam. Het zou gaan om een granaat die door het Duitse leger werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst vond later nog een granaat in een ander kampvuur op het terrein in Oostenrijk. En het weer, vanavond buien, soms met onweer. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag weer kans op stevige buien. En het wordt morgen 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
6: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
9: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 middags.
10: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
11: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Goedenavond en welkom bij weer een nieuwe uitzending van Zulke Zorgen. Live vanuit studio in Volendam met natuurlijk Frans, Klaas en vanavond ook Jaap achter de knoppen. Nou, hoe wil je het hebben vanavond?
1: Kan nu echt niet meer mis.
0: Kan nou echt niet fout gaan. Nee, dat zou me verbazen. Maar goed, hè?
1: Alles kan.
0: En bij ons in de studio zit bijna afgestudeerd muziekagoog Lotte Grootpoel. Lotte, welkom. We beginnen bij Zulke Zorg eigenlijk altijd met de eerste vraag. En dat is ook de lastigste vraag. Wie is Lotte?
2: Oh, ja, dat is
0: lekker naar binnenkomen, hè?
2: Ja. Ja.
0: We willen weten, ben je verliefd, ben je verloofd, ben je getrouwd, heb je kinderen, huisdieren? Waar werk je? Dat soort dingen willen we eigenlijk allemaal weten.
2: Ik ben Lotte. Sinds kort woonachtig in Dirkshoorn met mijn man.
0: Wacht even, waar ligt dat? Daar ergens bovenin.
1: In de Noord.
2: Ja. In de Noordkop, ja. Ja. Richting Schagen.
1: Oké.
0: Pittig eindje rijden.
2: Ja, pittig eindje rijden. Ik woon daar een half jaar met mijn man, Bart. En ik werk bij de Zorgcirkel.
0: Jij.
2: En in opleiding muziekagoog.
0: En we hadden het net voor de uitzending al een beetje over. Want je bent net begonnen als muziekagoog. Wat heb je hiervoor gedaan?
2: Dat is een heel lang, uitbundig verhaal. Ik ben ooit begonnen als kok in opleiding.
0: Oh joh, dat is echt heel wat anders.
2: Dat is heel wat anders. Het is nooit ook echt wat geworden. Ik heb denk ik één dag op de opleiding gezeten van verpleegkundige. Eén naald en het was...
0: Het was klaar.
2: Het was voorbij.
0: Ach.
2: En via een hele omweg ben ik nu waar ik nu ben.
0: Ja, eigenlijk dus ook uiteindelijk wel in de zorg terechtgekomen. Dus,
2: ja, op een andere manier. Ja.
0: Zonder naalden.
2: Zonder naalden, ja.
0: En wanneer ben je begonnen bij Zorgcirkel?
2: Ik denk ruim 2 jaar geleden. Ja. Ik werkte eerst als vrijwilliger met muziek. En dat is denk ik om en nabij de 5 jaar. Begon het balletje te rollen. En zag ik wat muziek deed. En ik miste eigenlijk de doelgroep heel erg. En zo ben ik daar gekomen.
0: Want kende je de opleiding tot muziek? Want je bent muziekagoog. Kende je die opleiding hiervoor ook al?
2: Eigenlijk niet. Nee, het was me eigenlijk nog onbekend. En daar is het tot mijn oren gekomen dat het bestaat. En dat je iets meer met muziek kan dan alleen luisteren. En dat ook echt doelbewust kan inzetten. En dat vond ik een magische combinatie.
0: Ja, dat geloof ik graag. En dat... Want wanneer ben je met die opleiding dan begonnen? Je bent nog niet klaar, hè? Bijna.
2: Anderhalf jaar geleden ongeveer is het begonnen.
0: En is hij pittig?
2: Uitdagend.
0: Mooi omschreven. Ja.
2: Creatief uitdagend.
0: Want ja, wat leer je dan? Want je weet waarschijnlijk al veel van muziek. Maar wat leer je op zo'n opleiding tot muziekagoog?
2: Het doelbewust inzetten van muziek. Het is een middel. En het is ook vooral heel erg veel observeren. Maar je wil iets met die muziek bereiken. Dus het is meer dan mensen verwachten. Het is niet alleen muziek draaien of spelen.
0: Even een gezellige plaatje draaien, net als wij hier doen. Dat is het niet.
2: Misschien een vorm, maar het is echt het doelbewust inzetten. Dus dat kan op heel veel manieren. En vooral heel veel observeren. Wat kan je bereiken? Wat wil je bereiken?
0: En jouw doelgroep is dan dementerende ouderen, denk ik?
2: Ja.
0: En waar let je dan op? Wat zijn dan voor jou signalen van... oh, dit is geen geschikte plaat of hier moet ik dit gaan inzetten? Hoe werkt dat dan? Ik heb totaal geen beeld met gaat dan in de praktijk.
2: Ja, dat kan heel erg uiteenlopen. Het is soms een heel klein signaal en soms een heel groot signaal. Bij sommige mensen is de rem eraf. Is dus heel duidelijk of het gewenst is, ja of nee.
0: Maar dan vliegen de bordjes door de lucht, zeg maar.
2: Ja, dat is misschien wat
0: heel groot.
2: Ja. Maar het kan heel erg uiteenlopen. Mensen kunnen alle emoties tonen. Van tranen tot blijdschap. Een herinnering die zomaar opkomt. Die op dat moment meteen tot uiting komt. Of heel erg attente liefkozing. Van een hand of een...
0: Maar muziek doet wel iets met je brein, hè?
2: Ja, zeker
0: weten. Is daar ook wetenschappelijk bewezen?
2: Ja, zeker weten.
0: En dat zie je natuurlijk dan veel in de praktijk ook, dat het ook echt klopt.
2: Ja, het is bijna als magie. Het doet iets met mensen. Het gaat eigenlijk als vanzelf.
0: Het zit gewoon ergens opgeslagen in je brein. En dan komt het er weer uit.
2: Ja, het is het diepste waarde, onaangetaste deel voor deze mensen. En het is alsof een sleuteltje in het slot steekt en het deurtje gaat open. En het doet iets. En dat kan verschillende kanten opgaan.
0: Nou, ik kan me voorstellen dat dat een heel mooi onderdeel is van jouw werk. Ja, om dat sleuteltje te vinden van iedereen.
2: Ja, uitdagend, maar heel mooi.

0: Ja, de muziek die we vanavond horen in de uitzending, die is gekozen door Lotte. En dat zijn of liedjes die jij gebruikt om sleuteltjes als sleutel, zeg maar. Of ja. Muziek die je gewoon zelf heel leuk vindt. En komt het een beetje overeen? Is de muziek die jij gebruikt ook die je privé zou draaien of dat niet?
1: Deels, ja. Het is wel goed, het past wel goed bij elkaar.
0: Want wat draai je zo al? Wat voor muziek gebruik je zo al bij jouw doelgroep? Moeten we dan meteen denken aan Tulpen van Amsterdam en het dorp van Winter Zonneveld? Of gaat het verder?
1: Onder andere, ja, het is wel veel van dat. Je gaat eigenlijk altijd uit van de leeftijd van iemand tussen 15 en 25. Blijft de muziek het meest hangen? Of heeft de meeste impact gemaakt?
0: Oh, dan weet ik niet. Dan weet ik niet of we later bij mij blij zijn in het verpleeghuis met de Spice Girls.
1: Dus dat kan heel erg uiteenlopen. We zien ook mensen die komen bijvoorbeeld uit Italië, Portugal.
0: Die hebben niet Wim Zonneveld gehoord natuurlijk.
1: Nee, daar hoef ik niet mee aan te komen. Het kan wel, maar dan draai je andere muziek.
0: Hoe reageren de andere bewoners daar dan op? Vinden die dat dan leuk? Of worden die daar dan juist een beetje opgefokt van?
1: Het is altijd een verrassing. Het kan soms heel bijzonder uitpakken. En dan boor je eigenlijk een andere luisterervaring aan. Dus niet per se een herinnering of herkenning. Maar meer...
0: Dit bestaat ook.
1: Ja, het kan heel prettig zijn. Of,
0: vakantieherinnering misschien.
1: Opzwepend zijn, ja.
0: Nou komt er natuurlijk straks een nieuwe generatie ouderen aan. Weet je, als ik stel dat jullie over 20 jaar dan naar het verpleeghuis gaan, dan kunnen we niet meer aankomen met Wim Zonneveld en aan de Amsterdamse grachten.
2: Zou je hem niet iets eerder kunnen zetten?
0: Ik dacht, ik pak hem tactisch aan, Klaas. Ik kan wel zeggen van, ze zitten er al, maar dat is niet zo. Ja, de Stones.
2: Dan zou ik gewoon nog steeds wel Pink Floyd of de Stones, rustigers van de Stones.
3: Maar dan met ultra grote boksen in het bejaardencentrum.
2: Ja, dat moet wel een beetje hard.
0: Anders horen jullie het ook niet.
2: Anders horen we
0: het
2: niet meer.
4: Een beetje roken bij.
2: Oh, ja.
0: Nee, Frans, wat zou jij dan willen horen in het verpleeghuis? Even in de microfoon.
5: Ik denk ook wel Pink Floyd en zo. En de Stones en de Beatles.
0: Dire Straits.
5: Dire Straits, ja.
0: Queen, stampt er door de...
5: Alan Parsons Project.
4: Ja, doet het ook wel.
5: Ja,
0: ja. Ook ja, daar komt de kantelpunt eraan zo direct.
1: Je ziet toch heel zachtjes dat sommige mensen hier erg...
0: Wat hippere muziek willen horen.
1: Ja, bijna hip.
0: Bijna hip, ja.
2: Bijna hip.
0: Maar dat... want je had het net over die sleutels... zoeken. Maar hoe doe je dat dan? Hoe weet je dan? Want vaak als mensen echt verder in hun dementie zijn, dan kunnen ze niet meer praten en dat echt aangeven van ik wilde Rolling Stones horen. Hoe ga jij dan op zoek naar dat sleuteltje, zeg maar?
1: Ja, dat kan soms echt een verrassing zijn. Als je die leeftijd aanhoudt, kan je een tijdsbeeld vinden. Ja. En soms is het gewoon geluk. Of familie die ons iets kan vertellen. Maar als mensen ver in de dementie zitten, is het heel lastig soms om dat te vinden wat hun aan laat gaan. Dus soms is het gewoon echt uitproberen.
0: Want heb je dan lijsten bijvoorbeeld met weet ik veel, 1940 tot 1945 waren dit de hits? Dan, hoe pak je dat dan aan?
1: Ja, de hits neem je mee vooral. En vooral heel veel uitproberen. Het kan zomaar zijn dat de muzieksmaak verandert.
2: De zangeres zonder naam doet het natuurlijk ook altijd goed.
0: Daar zou ik het ook nog goed op doen, denk ik.
2: Ja, zeker.
0: Mexico, wat denk je?
2: Nou, dat is wel weer van later. Man.
1: Ja, soms is er één woord genoeg inderdaad, Mexico. En dat is het dan.
0: En dan zijn ze al... weet jij genoeg.
1: Ja.
0: Zijn er ook platen waarvan jij zegt van... dat is gewoon altijd goed?
1: Ja, Tulpen uit Amsterdam.
0: Ja,
1: is
0: echt?
1: Altijd, sorry, ja. Altijd goed.
2: Ja, daarbij die molen.
1: Daarbij die mooie molen,
3: Amsterdamse grachten.
1: Ja,
2: ook vaak. Mooi.
1: Maar ook wat lichtere muziek. Everly Brothers bijvoorbeeld. Ja, Peter Koelewijn ook.
2: Oh.
1: Sorry.
0: Ja, die kwam niet door de keuring heen. Hè? Komt van dat dak af.
1: Ja, echt die goede oude tijd.
0: Ja, wat voor impact dat dan gehad heeft. Hè? Als je dan dement bent, dat je dat dan nog weet, Klaas.
2: Ja dat is herinnering. Ja.
1: Het hoeft niet altijd een positieve herinnering te zijn. Dat kan ook... uiteindelijk positief worden.
2: Ja.
0: Ja. Of een irritatie van, oh, ik had vroeger zo'n hekel aan die plaat.
1: Ja. Maar het geeft wel een herinnering, dus dat is ook wel weer mooi.
2: Ja, dat klopt.
0: Sorry, wat zei je?
1: Dat, ook al vindt hij het geen mooi lied, kan het toch een herinnering voortbrengen. Ja. Dat kom je toch weer even terug in het heden.
0: Ja, de hele dag strontzagrijnig, omdat hij Peter Koelewijn weer gehoord heeft.
2: Ja, Peter Koelewijn. Ja. Breng mij maar weer naar mijn kamer.
0: Ja. De opleiding heb je bijna afgerond.
1: Ja.
0: Hoe lang heeft die geduurd? Had ik al gevraagd.
1: In totaal is het 2 jaar. Ja, dus nog de laatste maanden nu echt.
0: En moet je dan ook nog iets van een afstudeerproject doen of iets?
1: Ik ben nu met mijn scriptie bezig, ja.
0: En waar gaat het over?
1: Hoe leg je contact door middel van muziek met ouderen met dementie? En wat, vaak is dat met een live ervaring, komt dat het beste tot zijn recht? En waarom is dat zo? Dat ben ik aan het onderzoeken en aan het
0: schrijven. Oh jee. Ja. In de evidence-based practice hoek aan het zoeken.
1: Een soort van.
0: Lekker artikelen speuren overal.
1: Ja.
0: Mijn lievelings. Goed, we gaan nog even naar wat muziek. Iets wat jij misschien wel gebruikt. Gooi me maar in, Frans.

0: Ja, de zangeres. Hè? Waar hoor je er nog? Bij zulke zorgen. Ja, hier.
1: Bij de LOVJ Oijal.
0: Misschien draaien we er straks nog eentje. Even lekker gewoon, omdat het kan. En omdat dat gewoon in ons systeem zit. Ik denk dat ik heel goed zou gaan op de zangeres in het verpleeghuis. Want Lotte, naast... Wat wou je zeggen, Klaas?
1: Ik zal het onthouden, maar dat wordt niet.
0: Gaat
1: het
0: niet worden. jij draait natuurlijk veel muziek. Maar je bespeelt ook zelf instrumenten, toch?
2: Ja.
0: Vertel, waar maak je de mensen gek mee?
2: Gek of wel?
0: Ja, blij.
2: Oorspronkelijk ben ik met cello begonnen.
0: Oké. Dat is niet echt een vrolijk instrument.
2: Net hoe je het bespeelt.
0: Cello.
2: Een cello. Klinkt toch altijd viool.
0: Ja, dat klinkt toch altijd een beetje zielig?
2: Nou ja, het vertolkt, het komt dicht bij de menselijke stem. Dus mensen vinden het altijd heel bijzonder om te zien. Het is vaak ook een grote gitaar in plaats van een cello. Maar ja, je vertolkt taal zonder woorden. Dus het is heel mooi om te gebruiken.
0: Speelde je dat al voor de opleiding? Dat instrument? Ja. Oké, dus dat is wel makkelijk.
2: Ja, dat was wel prettig. Maar nu speel ik ook voornamelijk gitaar en ukulele om zang te begeleiden. Dat is wel...
0: Dat is makkelijker dan de cello dan? Of?
2: Het heeft wat meer bereik. Je kan wat meer doen. En meer insteken op echt de tekst en de bekende liedjes.
0: Maar die ken je dan dus allemaal uit je hoofd, of niet?
2: Niet allemaal, nee. Soms een speakbriefje.
0: Dat zou nog een hele sessie moeten zijn. En heb je die altijd bij je? Of wissel je het een beetje af? Hoe gaat dat?
2: Ja, het is altijd een verrassing wat ik aantref. Of wat ik ga doen. Dat kan ik van tevoren bedenken. Maar dat is niet altijd hoe het werkt. Dus dat kan gezongen worden. Of gespeeld. Of luisteren. Maar we gebruiken ook andere dingen, alleen met klanken.
0: Dus een klankschaal dan of zo? Of
2: klankschaal, een xylofoon of andere dingen. Ja, die eigenlijk alleen maar losse tonen voortbrengen. We gebruiken ook iets wat heet BIM. Dat is een soort muzikale massage, noem ik het.
0: Oké.
2: Beleven in muziek is het. Dan gebruik je muziek op een hele andere manier.
0: Maar is dat een apparaat of is dat een methode? Wat is dat voor ding?
2: Dat zijn verschillende attributen, kan je het noemen. Bijvoorbeeld een bal. Die kan je over iemand heen rollen. En dat doe je op zo'n manier dat de muziek wordt benadrukt met de tast.
0: Maar is dat dan de bal waar muziek uitkomt? Of is dat dan staat er muziek aan en jij maakt een bepaalde beweging bij iemand dan?
2: Ja.
0: Oké. Ik heb er echt nog nooit van gehoord. En dat werkt goed?
2: Dat kan heel activerend werken of heel erg ontspannend. Dus als er heel veel onrust is, is dat ook iets wat we kunnen inzetten om te ontspannen, om comfort te vinden.
0: Contact te krijgen.
2: Ja.
0: En dat... Maar je zei net al van, je weet van tevoren niet hoe jouw dag eruit ziet. Ga je wel, heb je bijvoorbeeld dan maandag ga je naar die groep, dinsdag ga je naar die groep. Hoe ziet jouw week eruit?
2: Ja,
0: is dat ook gewoon, vandaag ga ik daarheen, er zijn geen vaste...
2: Nee, er zijn geen vaste momenten.
0: Afspraken of zo.
2: Nee, soms gebeurt het tussendoor. En inderdaad, soms maken we echt een afspraak van een concertje of een belevingsmoment. En dan is het afgesproken, maar heel vaak is het spontaan.
0: En dan niet bang om... roepen ze je ook wel eens de hulp? Zo van, Lotte, je moet nou even naar onze afdeling komen... want het is er zo onrustig. Please, kom deze kant op. Gebeurt dat ook wel eens?
2: Nog niet als ik zou hopen, maar dat zou heel mooi zijn.
0: Nou, van de andere kant heeft je werk juist effect... en blijven ze lekker rustig. Dat kan natuurlijk ook. Dat het nog niet nodig is.
2: Ja, kan.
0: Werk jij één op één? Werk jij in groepen?
2: Allebei. Eén op één vind ik wel het meest bijzondere om te doen. Dan heb je echt dat moment samen.
0: Kreeg dat sleuteltje zoeken en even echt contact maken met iemand.
2: Ja.
0: En groepen, is het dan alleen op de afdeling? Of heb je bijvoorbeeld ook wel eens dat je... want bij ons hebben we bijvoorbeeld ook wel eens in de grote zaal... dat je echt met alle bewoners daar zit?
2: Een hele afdeling, ja. Met een kerstconcert of een Valentijnsconcert dan.
0: Oh,
2: een
0: Valentijnsconcert.
2: Ja, stroomt de hele afdeling daar naartoe.
1: Valentijnsconcert bij ouderen.
2: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Ja, dat hadden wij ook in Nicolaashof. En ook Valentijnsdineetjes. Dan mochten de echtparen samen eten. Dat regelde Erik van Teilingen dan.
1: Jongen.
0: Is toch leuk?

0: ondertussen worden hier allerlei prachtige anekdotes over muziek met elkaar gedeeld. Dus dat laat me weer zien wat muziek losmaakt. Hè? Als u nou een vraag heeft voor onze gasten, dan kunt u natuurlijk even bellen 0299-369916. Of u stuurt even een appje en dan krijg ik dat gewoon hier in mijn scherm. En dan kan ik het gelijk aan Lotte de vraag stellen. Of natuurlijk aan Frans, Klaas of Jaap. Hè. Dat mag ook. Als u een vraag voor hen heeft, dan kunt u dat ook gewoon even appen naar de studio.
1: Wij zijn muzikologen.
0: Ja. Ja. Ja, dat denk ik wel hoor. Ja. Ik denk dat jullie een heel eind komen met z'n drieën.
2: Ja, zeker.
0: Ja, Lotte, we hadden het net al over die sessies die dus variëren eigenlijk. Eén op één of in groepen of met de hele zaal. Hoe lang duurt een gemiddelde sessie? Is dat 10 minuutjes of ben je echt een uur met iemand bezig?
3: Het verschilt heel erg. Ja, het kan zomaar zijn dat ik een idee heb en dat iemand zomaar wegloopt. Ja, dan is,
0: is dat weer klaar?
3: Dan is dat heel kort, ja. Ja.
1: En dan krijg je geen herkansing?
3: Soms wel, soms niet. Nee. Dus dat kan heel erg verschillen. Soms is het een kwartier, een half uur, drie kwartier en heel soms ook een uur.
0: Dat, ja, wat dat betreft zijn mensen met dementie natuurlijk wel lekker ongefilterd. Weet je, als het niet bevalt, dan gaan ze gewoon weer weg als ze nog, als ze natuurlijk nog kunnen lopen.
3: Ja, ja, dat kan zomaar voorkomen.
0: Het is wel lekker duidelijk meestal.
3: Het is heel duidelijk, ja. Ja.
0: En op welke locatie werkte jij nou?
3: De Westerhout.
0: De Westerhout. En kom je ook nog op andere locaties van de zorgcirkel?
3: Nog niet. Zou ik wel willen. De enige waar ik nog kom is in Egmond, in het Lioba. Dat is een respijthuis.
0: Ja.
3: En voorheen ook in het hospice, maar dat is eigenlijk door tijdsdruk afgenomen. Maar dat zou ik wel weer...
0: Ja, het is wel jammer dat dat dan niet...
3: Ja.
0: Dat je dat dan moet afschuiven natuurlijk. En... Want ik ben eigenlijk wel heel nieuwsgierig of je nou verschil ziet in welke muziek aanspreekt in bijvoorbeeld Egmond of in Alkmaar of in Volendam. Weet je, zouden hier nou andere hits aanslaan of juist niet?
3: Ja, dat geloof ik zeker. Dat het hier anders zou zijn dan in Alkmaar.
0: Misschien dat wij goed gaan op de BZN en de Cats en zo allemaal. Maar als je dat dan ziet, dan is de Cats is natuurlijk Nederland breed een fenomeen. Draai je trouwens veel Volendammer muziek? Dat is
3: soms.
0: De Cats of BZN of misschien Nick en Simon.
3: De Cats is wel gewaardeerd, ja.
0: Ja, die zijn natuurlijk ook niet voor niks altijd goed vertegenwoordigd in de Evergreen Top 1000 en zo bij oudere luisteraars. Dus dan kunnen we die natuurlijk makkelijk inzetten. Ik denk dat je hier gewoon een CD van de Cats aan kunt zetten. Dan ga je ook, heb je het ook al goed voor elkaar.
1: Al te goed.
0: Ja, Klaas, dat mag ook naast de Rolling Stones dan, als je wat ouder bent.
1: Ja, Cats is altijd goed. Ja. Veel Cats.
0: Veel Cats. Af en toe een BZN.
1: BZN, ja.
0: Jij bespeelt natuurlijk zelf instrumenten, zijn het al. De cello of de ukulele of de gitaar. Heb je ook wel eens instrumenten mee voor de bewoners zelf? Dat zij een muziekinstrument mogen bespelen?
3: Soms neem ik iets mee, ja. Het zijn vaak ritme-instrumenten die makkelijk te bespelen zijn.
0: Zoals?
3: De klavers, de belletjes. Dat soort echt van vroeger, de schooltijd. Maar het kan ook een xylofoon zijn. We hebben ook een mooi apparaat, dat heet de kredel. En dat is een soort van houten ei waar je je handen op legt.
0: Daar heb ik wel eens van gehoord, ja. En wat doet dat precies? Dat geeft ook trilling of zo, toch? Is dat ding?
3: De kredel is... daar komt alleen geluid uit. En dat is de bedoeling dat je dat samen doet. Dus je houdt elkaar vast. En je legt allebei een hand op het instrument. En er komt een geluid uit.
0: En is dat dan gewoon muziek of zijn dat dan klanken?
3: Dat kunnen klanken zijn. Natuurgeluiden... maar ook een piano. En dat werkt op aanraking. Dus als iemand op je arm tikt, dan kunnen er piano-klanken uitkomen. Dus dat zijn allemaal hele bijzondere dingen die je kan gebruiken waar je niet per se piano voor hoeft te spelen.
0: Okay, dus je hoeft niet muzikaal te zijn om muzikagoog te kunnen zijn, zeg maar. Tenminste, dan zou ik dat ook kunnen doen, zeg maar. Als ik met die cradle...
3: zou je kunnen gebruiken.
0: Zou kunnen doen, ja.
3: Ja, ja, zeker.
0: En dan natuurlijk mijn weergeloze blokfluitcarrière van vroeger weer oppakken. Hè, pap?
2: Ja. Prima. Ja, dat is altijd bijgebleven.
0: Ja. Ja. Dat is een miskend talent. Maar die... heb jij al die dingen dan gewoon thuis? Of heb jij ergens een opslag waar je dat al... Want dat zijn best wel veel spullen dan als ik het zo hoor.
3: Ja, dat valt niet altijd mee om
0: in je rugzakje
3: alles mee te nemen. Ik heb daar nu een mooie kast om dat allemaal in te stallen. Ja, net hoe het loopt. Spontaan neem ik wel eens wat mee. En het moet gewoon heel makkelijk te doen zijn.
0: Ook wel eens huistuin- en keukendingetjes waar je muziek mee kunt maken?
3: Kan.
0: Buizen of kopjes? Of...
3: Buizen, ja. Kopjes. Het kan allemaal.
0: Leuk, dat maakt het werk wel afwisselend. En je moet ook wel een beetje creatief zijn. Om het dan iedere keer weer te bedenken van hoe ga ik ze nu weer triggeren.
3: Ja, de ene keer is het wat succesvoller dan de andere keer. Ja.
0: Kun je een voorbeeld geven van een mislukte dag? Dat je dacht van dit wordt leuk. En dan, liep iemand weg of was het...
3: Ik noem het niet per se mislukt. Maar er kan van alles gebeuren. Dat iemand wegloopt, dat... Ja.
0: Ben je al gewend?
3: Ja, het gebeurt. Ja, de rem is eraf. Dus als mensen die drang hebben om weg te lopen, dan mag dat er gewoon zijn. Een muzikaal gymmoment, dat was iets te enthousiast bedacht.
0: Wat wilde je gaan doen?
3: Bewegen op muziek en dat ontaarden in meer een soort van dans... bijeenkomst dan echt...
0: Okay. Nou ja, dus wel in beweging met muziek. Het is op zich...
3: Het doel is bereikt, maar ze keken me heel pittig aan van... Goh, meisje, wat ben je lief aan het bewegen en aan het doen, maar... het meedoen zat er niet in.
0: Ach, nee. Dus jij stond er alleen te dansen en...
3: Uiteindelijk was dat de betere insteek.
0: Ja. Nou ja, als de bewoners er maar van genoten hebben, toch?
3: Ja, dat wel.

0: Marco Schuitenmaker, dit is dus ook een van de liedjes die jij gebruikt, toch Lotte?
1: Ja, zeker weten.
0: Maar dit is best wel een modern liedje.
1: Ja, klopt. Ja, dat was ook een verrassing.
2: Maar dit was ook een cover.
0: Ja, ja oké, okay, het is wel een cover, maar dan nog. Weet je, nu zit er natuurlijk een lekkere beat onder en het klinkt wel anders dan het origineel.
2: Ja, absoluut.
1: Ja.
0: Maar wat gebeurde dat jij dit de eerste keer draaide? Want hoe zag je van dit kan ik vaker doen?
1: Ja, het was voor een echtpaar. En ik weet niet waar het moment is ontstaan, maar dit was hun lied. Dus als het wel eens wat stormachtig was of...
0: De liefde was even bekoeld.
1: Ja, dan was dit het nummer om de boel weer een beetje op te peppen.
0: Oh, om ze weer bij elkaar te brengen.
1: Ja, dat was altijd, altijd goed.
0: Wat goed dat muziek dan... Dat... Een ruzie eigenlijk kan oplossen dan, hè?
1: Ja.
0: Of een boos gevoel misschien.
1: Ja, het was altijd een goede jongen, Marco. Altijd.
0: Oh. Dat zeiden ze dus ook van Marco.
1: Ja, alleen al de aanblik van hem was al...
0: Ja, wel met die tampesta smile is natuurlijk wel lekker. Je wordt er wel blij van. We zijn alweer bijna aan het einde van het eerste uur van Zulke Zorgen. We hebben dus vanavond muziekagoog in opleiding Lotte Groot-Poel bij ons in de uitzending. We gaan er helemaal van stotteren. En ze is bijna klaar met haar opleiding. En ze is bezig met een onderzoek over hoe je mensen met dementie eigenlijk kunt stimuleren met muziek. Als u nou een vraag heeft voor Lotte, dan kunt u natuurlijk even appen of bellen naar de studio 0299-369916. En wat we misschien ook wel leuk vinden, is om te horen van welke plaat u nou straks in het bejaardentehuis wil horen. Daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar. Wat zou nou de plaat zijn waar u vrolijk van wordt?
2: Goeie vraag.
0: Dat wil ik wel eens eventjes weten. En we krijgen nu ook een berichtje trouwens vanuit... in de WhatsApp. Poekie en Paki zitten te kijken en ze zijn heel trots. Dan weet jij denk ik genoeg, Lotte. Voor ons is dit een cryptisch bericht, maar Lotte is er blij mee.
1: Ja.
0: Goed, we gaan zo direct dus nog even naar een leuk liedje. Welke gaan we zo direct luisteren?
3: Benny Nijman
0: met Lotte. Kijk, Jaap die zit nu bij ons in de studio. En die, dat is ook echt zo'n muziekgoeroe, die weet ook heel veel. En die kwam meteen met dit liedje aan. Dus dat is een mooie aanvulling. Daarna gaan we even naar het nieuws, het weer. En dan zijn we rond de klok van 7:15 bij u terug.
4: Heeft alles nog zin? Maar dat het voorbij is, dat wil er bij mij niet goed in.

schatje, je weet je wel hoe het vreeën in dat rothotel. In die kamer zonder zonneschijn was het heerlijk om verliefd te zijn. Zonder toekomst, zonder huis en geld,

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
2: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een Nederlands cruiseschip zijn 2 mensen overleden door besmetting met het Hantavirus. Volgens persbureau AFP gaat het om een Nederlands echtpaar dat een luchtweginfectie had gekregen. Buitenlandse Zaken in Den Haag kan het nog niet bevestigen. Een derde opvarende, een Brit, ligt op de intensive care in Johannesburg. Het Hantavirus wordt overgedragen door knaagdieren. Mensen kunnen ziek worden van een beet of van de ontlasting. Het kan luchtweginfecties, koorts en nierklachten veroorzaken. Het cruiseschip was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië. Bij een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk zijn 3 Nederlanders omgekomen. 3 anderen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt berichten daarover in de Franse pers. Het ministerie geeft verder geen details. Volgens Franse media gebeurde het ongeluk bij de plaats Gent. De auto van de Nederlanders kwam op een kruispunt in botsing met een andere auto. Wie het ongeluk veroorzaakte is niet bekend. In het westen van Nigeria zijn meer dan 40 mensen gedood door een Nigeriaanse militie die samenwerkt met het leger. De gewapende militieleden gingen van deur tot deur op een plek waar Fulani-herders wonen. Dat zijn overwegend islamitische, nomadische veehouders. De overheid verdenkt ze van samenwerking met Al-Qaeda. Veel mensen uit de groep werden gearresteerd. Wie probeerde te vluchten werd neergeschoten. Het westen van Nigeria wordt al jaren geteisterd door gewapende bendes. Die houden zich bezig met dodelijke aanvallen op dorpen. In de Formule 1 is de Grand Prix van Miami gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Max Verstappen startte van plek 2 en eindigde uiteindelijk als 5e. En het weer, de buien trekken naar het noordoosten. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, 's middags buien en 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
5: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
6: Wat zei jij nou?
5: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nu?
7: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
8: Vrijheid. 5 oorlogsjaren waren we het kwijt. Sinds de bevrijding geven we het door. Van generatie op generatie. Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Geef vrijheid door. Ga naar 4en5mei.nl.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Yes, daar zijn we weer met natuurlijk de inbreng van het club- en buurthuiswerk. Want wat is er allemaal nog te doen? Nou, sowieso kunt u sporten op donderdag tussen 9 en 11 in Sporthal de Opperdam. Heeft u de AOW-leeftijd bereikt? Nou ja, gefeliciteerd, dat is natuurlijk prachtig. Maar wat ga je nou doen als je al die uitgestelde klusjes hebt gedaan bij families, alle geraniums op de rit hebt en je dreigt in een groot zwart gat te vallen? Wat kun je dan doen? Ja, val je überhaupt in een grote zwarte gat? Frans, Klaas, jullie zijn volgens mij nooit in dat gat gevallen.
1: Nee.
0: Jaap ook niet, volgens mij.
1: Nog niet.
0: Het zwarte gat na je AOW. Maar goed, mocht u wel in dat gat zijn beland, dan kunt u dus gaan volleyballen in de sportinstuif. En dat is volleybal met een zachte bal. Om 9 uur starten we met de warming-up op de plaats. Dan volleyballen. En tussendoor wordt er even koffie gedronken. En daarna is het tijd voor nog een potje volleybal.
1: Ik zie Frans denken.
0: Ja, die is echt gek op balsport. Wanneer je om 9:15 aanwezig bent, gaat dit helemaal lukken. De eerste keer vier kun je het kosteloos uitproberen en daarna kun je je aanmelden. Dus ben je dame of heer en vind je het leuk om iets te doen? Nou, dan krijg je hier absoluut geen spijt van, want het is niet alleen sportief. Het is, en ik citeer, ook godgezellig. Wil je meedoen, dan kun je je dus aanmelden bij Henk Muren. Zijn telefoonnummer is 06-23-08-8901. Ik herhaal 06-23-08-8901. Of u kunt zich melden bij het club- en buurthuiswerk. En dan komt het ook helemaal goed. Daarnaast hebben wij natuurlijk nog... Even kijken. Wat hebben we nog meer? Het sporten met Anne Fleur. Anne Fleur Tol die sport namelijk in het bolwerk. En dat is geen volleybal. Dat is eigenlijk van alles een combinatie van aerobic, zumba, line dansen, maar ook badminton, sprintjes trekken en allerlei oefeningen om bezig te zijn met name de buik- en beenspieren, zodat je je conditie goed blijft en je evenwicht goed blijft. Ook heel belangrijk als je wat ouder bent, want je wil natuurlijk niet vallen. Dat is iedere dinsdag van 2 tot 3 en ook hier kunt u zich aanmelden bij het club- en buurthuiswerk. Telefoonnummer 0299-363-328 of wip even langs in de WJ Tuinstraat.

0: Nou, wat leuk. Teddy Scholtens, toch? Dat, die hoor je niet zo vaak meer. Af en toe een beetje. Ja, we kregen nog een vraag van een luisteraar. Want Lisbeth die wil heel graag weten hoe je de opleiding vindt en of je leuke klasgenoten hebt, Lotte. Dan heb ik wel een donkerbruin vermoeden waarom Lisbeth dat vraagt, maar bij deze, waarom?
1: Ja, ja. Ik heb hele vervelende klasgenoten. Nee.
0: Ja, die Lisbeth heb... vooral zeker.
1: Ja. Nummer één. Nee. Ik heb hele leuke klasgenoten. Die doen eigenlijk allemaal, of werken allemaal met andere doelgroepen. Dus het is ongelooflijk leerzaam om...
0: Want wat, hun, wat, waar werken muziekagogen zoal?
1: Dat kan op verschillende plekken. Bijvoorbeeld mensen met een beperking. Verstandelijk, lichamelijk. Kinderen met autisme.
0: Ja, dat of dan is ouderen met dementie.
1: Ouderen met dementie.
0: Is dit de enige opleiding in Nederland die dit, dit vak geeft, zeg maar?
1: Muziekagoog wel, ja. Ja.
0: Dus het zijn waarschijnlijk dan ook klasgenoten uit heel Nederland?
1: Sommige komen van ver, ja. Ja.
0: Dat vind ik altijd zo knap als je nog... Ja. Dan eventjes 2 uur in de trein moet zitten of zo voor een schooldag.
1: Ja, is het ook.
0: Want moet jij elke dag naar school of 1 keer in de maand, 1 keer in de week? Hoe ziet deze opleiding eruit? Voor mensen die ook denken van, nou, dit lijkt me wel wat.
1: 1 keer in de week, op vrijdag, is er een lesdag. En dat is 2 jaar lang...
0: Dat vind ik nog best wel pittig trouwens.
1: Ja, ja, het is... Ja. Maar als je iets leuk vindt, dan...
0: Ja, dan ga je er zo doorheen. Ja. Ja. En een schooldag, wat doen jullie dan? Waar zijn jullie mee bezig op school? Klinkt echt heel flauw, maar hoe ziet de schooldag eruit?
1: Ja, heel verschillend. Ja, vooral heel veel praktijkvoorbeelden. Maar ook het stukje erachter, theorie. Dat kan observeren zijn. Of wat houdt het in als je iemand hebt met dementie? Wat houdt het in? Wat gebeurt er in de hersenen? Er is ook een moment van reflectie.
0: Zoals in elke goede opleiding.
1: In elke goede opleiding, ja. En vooral heel veel uitproberen, heel veel zien. En...
0: Op elkaar dan ook?
1: Ja, ook. Ja. Ja.
0: En ook dan dat je nog instrumenten moet leren bespelen of dat soort dingen? Of nieuwe, zoals die cradle en zo waar je het over hebt. Is dat ook iets wat je dan op school leert, hoe je daarmee om moet gaan?
1: Workshops, ideeën en nieuwe ontwikkelingen. Maar ook inderdaad muzikale vaardigheden. Je moet een begeleidingsinstrument leren spelen, zingen. Ja, die richting.
0: Oké. Okay. Maar dan moet je dus wel een beetje muzikaal zijn aangelegd, denk ik.
1: Dat helpt.
0: Dat helpt wel mee.
1: Ja, ja. Ja.
0: Oké, okay, nou, ik hoop dat zo een antwoord was op je vraag, Lisbeth. Dank je wel voor het toesturen. En de opleiding is bijna afgerond. Wat ben je dan? Ben je dan HBO, MBO? Wat voor of gewoon vak? Wat voor niveau heeft deze opleiding eigenlijk?
1: Goeie vraag.
0: Ja.
1: Ja, ik durf niet te zeggen goed voorbereid wat mijn officiële titel dan is.
0: Muziekagoog, ja.
1: Agoog. Maar het is eigenlijk voor iedereen toegankelijk. Dus het heeft in die zin...
0: Je hebt geen toelatingscriteria, zeg maar, van je moet eerst HBO hebben afgerond of je moet zoveel instrumenten kunnen bespelen? Of...
1: In die vorm niet, maar inderdaad muzikale vaardigheden en... Een ervaring met zorg is wenselijk. Dat is de criteria die zij hanteren.
0: Dus, nemen ze een x-aantal studenten per jaar aan op deze opleiding? Of is het wel, of maakt dat niet uit?
1: Doorgaans zijn het er 8.
0: Oh, echt?
1: Ja.
0: Per jaar?
1: Ja.
0: Maar dat is een heel klein clubje.
1: Ja.
0: Maar dan ga je wel. En dan, dat is pittig. Jij maakt natuurlijk gebruik van heel veel soorten muziek. Je hebt een hele leuke lijst toegestuurd met allerlei liedjes. We gaan nu ook weer even naar een liedje luisteren uit jouw... Frans kijkt moeilijk. Gaan we naar een liedje luisteren wat ze zelf heeft ingebracht? Of gaan we naar een liedje luisteren van een van onze verzoekjes? Een verzoekje. We doen eerst een verzoekje. Dan gaan we daar verder op in.

0: Ja, de Everly Brothers zijn dus een van die platen die jij had aangedragen. Want daarmee gaan sommige... Die werkte soms als een sleuteltje.
1: Ja, klopt. Ja, het is eigenlijk een heel zielig liedje. Maar ik gebruik hem vaak aan het einde van de sessie. En het is ook een liedje die je kan, met naam kan gebruiken van een bewoner. Wat altijd heel erg verrassend werkt. Dat het niet bye bye love is, maar bye bye. Puntje, puntje, puntje.
0: Bye bye Lotte gaat weer weg. Tot de volgende keer.
1: Ik ga weer weg, sorry. Maar dat is altijd heel leuk om zulke kleine dingen te gebruiken. Dat je al zingend iemand gedag kan zeggen.
0: De deur, het pand verlaat.
1: Ja.
0: Is dat, we hadden het net tijdens de muziek ook over van, ja, wat is nou jouw sleutel, zeg maar, om open te gaan? En Jaap, jij had een heel mooi verhaal over een liedje wat jou veel deed. We kunnen het helaas niet draaien, maar we kunnen wel eventjes over praten. Wat muziek met jou doet.
2: Ik vroeg al aan jullie allemaal, dat er is een moment in je leven dat een bepaald soort muziek of een bepaalde muziek je hele leven verandert. Als je dat voor het eerst hoort.
0: Ja.
2: En Lotte die vertelt ook dat ik, want ze speelt dan ook cello, dat ze voor het eerst cello muziek hoorde. En dat draaide haar hele leven om. Ik heb dat met klassiek gitaarmuziek. En ik zat bij de heer Kees Tol op gitaarles toen ik jong was van BZN. En 's morgens zei hij, nou, we gaan eens even een plaatje draaien, Jaap. Want hij had een nieuwe plaat gekocht. En die zette hem op. En dat heeft mijn hele leven overhoop gegooid.
0: Weet je nog welke plaat het was?
2: Of? Ja, dat weet ik zeer goed, ja. Dat was Together van Julian Bream en John Williams. Een cd gespeeld door de twee beste gitaristen ter wereld. Nou, die kosten een vermogen, die platen, want die moesten helemaal uit Engeland komen. Ik heb me de kleren kranten gevent om te kopen.
0: Maar je hebt...
2: Ja. En ik heb hem wat gedraaid.
3: Staat hij op Spotify?
2: Jawel.
3: Ja?
0: Nou, we gaan misschien straks kunnen nog even kijken of we dat sleuteltje kunnen vinden.
2: Een stukje muziek ervan draaien kan, ja.
0: Jaap zijn sleuteltje. En jouw sleutel, Klaas? Wat zou nou jouw plaats zijn om jou te activeren?
3: Nou, niet echt niet mijn leven op zijn kop gezet. Maar ik mocht met mijn broer mee naar de film. Vaak in de zomervakantie. En toen gingen we naar Joe Cocker met Mad Dogs and Englishmen. Nou, dat was die muziek in die bioscoop echt vol. Of je zo live zat. Nou, dat vond ik machtig. Ja,
0: dat klinkt.
3: Maar dat heeft niet mijn leven.
0: Nee, maar dat is wel echt zo'n muziekfragment dat veel herinneringen oproept. Ja. En Frans? Nou, daar komt er een antwoord hoor.
4: Nou, die cowboyfilm van Once Upon a Time in the West.
0: Oh ja, Ennio Morricone.
4: Ennio Morricone, dat is mijn. Dat vond ik fantastisch.
3: Ja, die heb je ook een keer live gezien, hè?
4: Ja, die heb ik een keer live gezien en toen ben ik weggelopen, want het was verschrikkelijk.
0: Echt? Toen viel je held van zijn sokkel af.
4: Toen heb je alles gespeeld, behalve goede muziek.
0: Oh.
4: Gewoon allemaal echt van die super klassieke dingen die of helemaal...
0: Waar niemand voor kwam.
4: Niemand voor kwam. Ja. Dat kon je ook merken aan het publiek ook.
3: Ja, dat
4: is toch belachelijk. Dan kom je voor die filmmuziek en dan gaat hij dat doen.
3: Ja, wel kippenvel. Ik wil die film alweer eens zien.
4: Ja,
0: even twee uur.
3: Ja, echt. Nou, drie uur.
0: Drie.
3: Geweldige film.
2: Kan
3: gezien?
2: Niet lang, kan niet lang,
3: 0 uur. Ja, prachtig. Prachtige sterren ook erin, hè.
0: We gaan nog even naar wat muziek luisteren. Want ja, het gaat gewoon eigenlijk om de muziek vanavond. Daar kunnen we allerlei herinneringen mee losmaken. Ik zat zelf ook al te denken, wat zou nou mijn sleutel zijn?
3: Weet je, Dolly Parton?
0: Nee, want dat heb ik eigenlijk pas later ontdekt. De Spice Girls waren toen
4: kinderen
0: natuurlijk...
4: Voor kinderen.
0: Kinderen voor kinderen, gemopper, gemekker. Ik denk dat ik daarop aan zou gaan. En ik heet Jurgen.

0: je zal wel denken, wat horen we nou? Maar dit is dus De Boom, geschreven door Henny Vrienten en gezongen door, volgens mij, Lot van Sesamstraat. Maar het is wel een heel mooi liedje. Dus deze was aangevraagd door Lisbeth. Lisbeth had eigenlijk de versie van Henny Vrienten aangevraagd, maar die konden we niet vinden. Maar de versie van Inimini is ook goed. Weet je, waar hoor je het nog? Behalve bij zulke zorgen. Ja, Lotte, we hebben al heel veel vragen aan jou gesteld. Wanneer heb jij nou een leuke dag? Wat gaat er dan goed? Wat gebeurt er dan op zo'n dag? Als je bezig bent natuurlijk met je werk als muziekagoge. En niet op school zit.
1: Ja. Als ik in contact sta met de mensen. Dat is eigenlijk het mooiste moment wat er kan ontstaan. Ja.
0: En is dat dan dat je dan oogcontact hebt of dat iemand op je reageert? Wat gebeurt er dan? Als iemand heel erg diep in zijn dementie zit, dan is het natuurlijk niet vanzelfsprekend om contact te hebben, toch? Even voor de mensen die daar niet mee bekend zijn.
1: Ja, klopt. Ja, het is heel, eigenlijk soms heel bijzonder dat je een gesprek kan aangaan of inderdaad oogcontact of een handreiking krijgt. En dat is heel mooi om te ervaren dat het eigenlijk weer was zoals het
0: Even terugkomt.
1: Ja.
0: Ja, dat geloof ik graag. Dat zijn ook de momenten waar je het denk ik voor doet in dit werk.
1: Jazeker.
0: En we hebben het gehad over je opleiding. We hebben het gehad over je werkervaring. Krijg je ook wel eens feedback van bewoners terug? Of misschien moet je dat ook wel vragen voor je opleiding. Dat je dat

0: Ik heb het niet bewust gevraagd. Maar soms kan je zien dat er een bepaalde klik is die niet te omschrijven is. Mensen vinden iets van mijn gezicht of ze weten niet zo goed waarom. Maar dat kan hele mooie momenten creëren dat mensen toch iets van herkenning ervaren.
1: Ze herkennen jou dus ook al een beetje misschien?
0: Een enkeling.
1: Nou, dat is al. Dan heb je ook al wat bereikt, toch? Dat mensen weten van, hey, daar komt goede muziek aan.
0: Ja, vooral op een plek waar alles elke dag heel verwarrend kan zijn. Of mensen die je niet kent, degene naast je, zusters die aan je bed staan. Het zijn eigenlijk allemaal vreemden.
1: Elke dag weer eigenlijk, hè?
0: Ja, eigenlijk bijna elke dag, ja. En als er dan iemand loopt waar je eigenlijk niet zo goed van weet waarom, maar...
1: Wat doet dat mens hier?
0: Ja, dit is iemand die vriendelijk is. Ik weet niet waarom, maar...
1: Je straalt ook wel een zekere rust uit, vind ik. Dus dat is wel iets wat je... En dat voelen mensen natuurlijk ook.
0: Hoop ik, ja.
1: Nou, denk ik wel. Het draait natuurlijk allemaal om muziek vanavond. We hebben een hele variatie aan muziek is er al voorbij gekomen. Wat is nou jouw succesnummer, zeg maar? Heb je die? Dat je echt weet van, nou, als ik deze draai, dan gegarandeerd succes.
0: Ja, kom van het dak af is altijd goed.
1: Ja, echt? Ja. Ja, behalve dus als Klaas straks op de afdeling zit. Dan dus niet.
0: Ja, sorry.
1: Nou, daar gaan we.

0: Dit was dus gewoon even de rondo. Rondo nummer 2. En dat is van Fernando Carulli. En dat werd gespeeld door Julian Bream en John Williams. En dat was mijn...
1: Juist mijn leven een confrontatie met de gitaar, zeg maar.
0: Nee, dat heeft... Ja, maar tot
2: dit komt.
0: Nog steeds. Ik vind het nog steeds mooi.
2: Ja, hij straalt ook helemaal. Hè. Dat is dus wat jij wil bereiken eigenlijk in Lotte.
3: Ja, dit is echt een mooie voorbeeld.
0: Dus Sint-Nicolaas of ik kom er dan.
2: Ja. We moeten dit plaatje misschien nog vast even in de archiefkasten zetten. Dat we weten wat of er... waar of jij blij van wordt.
4: Ja, klopt.
2: Wanneer krijg je diploma, Lotte?
3: Ik hoop in juni.
2: Kijk, dat is al bijna, kan je pakken. Hè? Dat is al bijna. Ja,
3: heel dichtbij.
2: En dan, dan ga je afscheid nemen van je 8 klasgenoten.
3: Ja.
2: En de wijde wereld in.
3: Ja.
2: Moest jij nou ook nog externe stages doen? Want je werkt nu natuurlijk vooral met dementerende ouderen. Moest jij ook nog bijvoorbeeld naar kinderen of naar mensen met een verstandelijke beperking toe om jezelf daar ook in te scholen?
3: Nee, eigenlijk hoefde dat niet. Nee.
2: Maar je had natuurlijk ook heel veel ervaring uit klasgenoten waarschijnlijk.
3: Ja, zeker weten. Toch een andere insteek. Maar ja, de doelgroep waar ik nu mee werk is gewoon echt de doelgroep voor mij.
2: Ja? Ja?
3: Dus
2: wat maakt het zo leuk?
3: Ja, het is zo verrassend. En het is zo liefdevol en onvoorspelbaar. Het is echt heel mooi om te doen. Ja,
2: ja, dat geloof ik graag. Het is bijna, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Natuurlijk kunt u
1: Ik heb nog een verzoekje van jou, hoor.
2: Maar we krijgen ook nog iemand van de opleiding muziekagogie, Rob, die aangeeft dat hij heel trots is op jou en heel blij is met jou. Oh. Kijk, nou, dat is leuk. Kijk, mensen luisteren naar Sukke Zorgen. Dus we gaan nu naar mijn sleutel, zeg maar, die mijn brein opent als ik het verpleeghuis zit later. Nou, komt hij aan, hoor. Ja, daar gaat hij. Frans heeft een spanning.

0: Ja, hoe vind je het dan? Klaas zegt dat nu hebben we echt een dieptepunt bereikt. Maar we vergeten natuurlijk dat Kinderen voor Kinderen, de beste tekstschrijvers van Nederland, schreven mee aan deze liedjes. Hè? Tony Eijk, Robert Long, Henny Vrienten.
1: Ik heb het gehoord, we halen een aardig niveau nu. Maar
0: dit was dus vroeger, dit soort liedjes hadden wij vroeger aan. Ik zie die cd ook nog zo voor me, die kon je zo zelf inkleuren. Ik weet niet welke cd het nou was van Kinderen voor Kinderen, maar dat was een hit.
2: Meer verder leerling opgaan, daar ligt hij nog.
0: En weet je welke misschien ook wel, voor later, pa? Fido Dedet. Wij hadden van Freddie Mercury dat liedje van Living on My Own. Die draaide mijn vader ook altijd, als mijn moeder dan een dagje wegging. En wij wisten niet hoe die heette, Living on My Own dus. En dan zeiden we altijd, pa, nou even Fido Dedet. En dan, nou ja, dus die komt waarschijnlijk ook terug straks in mijn geheugen als ik aan het dementeren ben. Lotte, ik vond het echt heel bijzonder dat je hier was. Het is, ik denk dat je echt een geweldige baan hebt. Waar je heel veel uit kunt halen en waar je ook heel veel mensen blij mee kunt maken. Niet alleen de bewoners, maar ook iedereen die met de bewoners werkt. Want een blije bewoner is een blije zuster meestal ook. Ja. Als ik voor mezelf mag spreken. Dus ik hoop dat je in juni vol trots je diploma in ontvangst mag nemen. En bedankt dat je deze avond met allerlei soorten muziek eigenlijk hebt verrijkt. Niet alleen van onze luisteraars die met leuke suggesties kwamen, maar ook van onszelf. En de lijst die jij natuurlijk mee had. Ja. Wat is daar trouwens jouw plaat waar jij op aangaat als je straks oud en misschien wel... in een verpleeghuis woont.
1: Kom van
0: het dak af. Kom van dat dak af? Of kan je die dan niet meer horen?
3: Ik geen flauw idee, maar ja, uit mijn lijstje Tears of a Clown, dat is echt...
0: Dan moeten we die misschien nog even draaien,
3: heel
0: Frans.
3: Zielig liedje, maar ja, op mijn trouwdag hebben we die...
0: Een heel zielig liedje gedraaid op je trouwdag.
3: Hebben we opgedanst.
2: Moet dat het laatste nummer?
0: Dan moet dat het ja, dat is ook wel heel mooi als dat dan ook je sleuteltje zou zijn, zeg maar, dat lied. Dus Tears of a Clown. Volgende week hebben wij natuurlijk weer een nieuwe uitzending van Suikerzorgen. En dan gaan we het weer over een heel andere boeg gooien. Want dan komt namelijk Anita te gast. En Anita is van Mama Vita. En Mama Vita is een stichting die zich inzet voor moeders die te maken hebben met een kind met autisme. En vaak blijkt in de praktijk dat deze moeders soms ook autistisch zijn. Dus Mama Vita is er voor moeders met autisme en moeders met kinderen met autisme. Of dus moeders met autisme die een kind hebben met autisme. Nou, Anita die gaat daar alles over vertellen. En ook over wat Mama Vita dan allemaal doet in heel Nederland. Want zij hebben niet alleen hier in Waterland een groep, zeg maar. Maar eigenlijk door heel Nederland zitten verschillende Mama Vita groepen die zich inzetten voor moeders en kinderen met autisme. Mm-hmm. Dus dat is weer even wat anders. En mocht u nou trouwens leuke suggesties hebben voor gasten in Suikerzorgen, wij zijn altijd op zoek naar leuke nieuwe gasten. En u kunt zich dan ook melden bij de LOVE. Stuur een appje naar de studio 0299-369916. En dan komen we graag in contact met u. En wordt dan wel pas juli waarschijnlijk. Want de planning zit al aardig vol. En we gaan natuurlijk ook nog op zomervakantie.
1: Lang?
0: Ja, best wel lang. Want we beginnen al... in juli is er volgens mij al zomervakantie. En dan gaan we altijd door tot na de kermis. Dus we hebben dit jaar een hele lange zomerstop. Maar goed, het jaar erop hebben we weer pech. Want dan valt de zomervakantie weer een stuk later. Dus het is, we genieten er dit jaar maar even extra van. Frans, ik denk dat het handig is om Lotte haar laatste plaat erin te gooien. Want dat is een kort plaatje. En dan kunnen we misschien daarna nog afsluiten met een ander leuk deuntje.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk. En winkelcentrum Havenhof.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Droom je van een huis aan de zonovergoten Costa del Sol? Start Group is jouw Nederlandstalige makelaar tussen Malaga en Marbella. Met meer dan 20 jaar ervaring en gecertificeerde medewerkers. Net als de NVM in Nederland. Van appartementen tot luxe villa's. Bestaand of nieuwbouw. Start Group regelt het. Bekijk het aanbod op startgroup.com. Of bel direct met Pascal van der Wouden. Afkomstig uit Volendam. Op plus 34 666 412 494. Start Group. Jouw thuis in Spanje.
4: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over terugtrekking werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland wil terugroepen. Merz rekent verder niet meer op de Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten. Die waren beloofd door Trumps voorganger Biden. Maar volgens de bondskanselier blijft de Amerikaanse bijdrage aan de afschrikking door de NAVO overeind. Een virusuitbraak op het Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost, onder wie een echtpaar uit Nederland. Mogelijk raakten ze besmet met het Hantavirus, dat wordt overgebracht door ratten of muizen. Het cruiseschip, de Hondius, van de Vlissingse rederij Ocean Wide Expeditions, ligt nu voor anker bij Kaapverdië. In Oostenrijk zijn 5 kinderen gewond geraakt toen een oude granaat afging in een kampvuur. Volgens een begeleider was er een harde knal en een steekvlam. De kinderen tussen de 10 en 14 raakten licht gewond. Ze zijn lid van de jeugdbrandweergroep en hadden het kampvuur zelf gemaakt. Het is niet duidelijk hoe de granaat in het vuur terecht kwam. Het zou gaan om een granaat die door het Duitse leger werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst vond later nog een granaat in een ander kampvuur op het terrein in Oostenrijk. Bij een brand in een tussenwoning in Oldenzaal is iemand om het leven gekomen. Rond 4 uur vanmiddag brak het vuur uit. Hoe dat kon gebeuren wordt onderzocht. 2 familieleden van het slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. Het weer, de buien trekken naar het noordoosten. Vannacht is er kans op nevel en mist bij een graad of 11. Morgen zon, 's middags weer kans op stevige buien en het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Op zoek naar een gecertificeerde elektro-specialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
7: Iedere dag ben je in de badkamer, maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
4: Vrijheid. 5 oorlogsjaren waren we het kwijt. Sinds de bevrijding geven we het door. Van generatie op generatie. Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Geef vrijheid door. Ga naar 4-5-mei.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een uitbraak vermoedelijk van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, zijn 3 andere opvarenden ziek. Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Daar is een medisch team aan boord gegaan. Een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk heeft het leven gekost aan 3 Nederlanders. 3 andere mensen raakten gewond. Volgens Franse media botsten de Nederlanders op een kruising bij de plaats Jant op een andere auto. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag verleent consulaire bijstand. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland had terugroepen. Merz rekent verder niet meer op de Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten. Die waren beloofd door Trumps voorganger Biden. Maar volgens de bondskanselier blijft de Amerikaanse bijdrage aan de afschrikking door de NAVO overeind. Met nog 3 ronden te spelen is Inter Milaan nu al kampioen van de Italiaanse Serie A. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij won met 2-0 van Parma en kan niet meer worden ingehaald door nummer 2 Napoli. Voor Inter is het de 21ste titel uit de clubhistorie. En het weer, eerst nog een bui, vannacht is er kans op nevel en mist. Morgen wolken en zon, 's middags weer stevige buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijms 6 in Volendam.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.
9: Oh.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas. Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
2: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Etje Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de komende dag zullen beginnen met het begeleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Op zijn sociale mediakanaal Truth Social zegt Trump dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun schepen daar weg te krijgen. Het is onduidelijk wat Iran vindt van het voornemen. Dat land sloot de belangrijke zeestraat eind februari in reactie op aanvallen van de VS en Israël. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, zijn 3 andere opvarenden ziek. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Daar is een medisch team aan boord gegaan. In Frankrijk heeft de radicaal linkse politicus Jean-Luc Mélenchon zich kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Hij is de eerste politiek leider die zich kandidaat stelt. Mélenchon deed al 3 keer eerder een gooi naar het Franse presidentschap. In 2022 werd hij derde, na de radicaal rechtse Marine Le Pen en Emmanuel Macron, die nu president is. Mélenchon is niet onomstreden. Zo steunde hij de Russische annexatie van de Krim en wordt hij beschuldigd van antisemitisme. En met nog 3 speelronden te gaan is internationale kampioen geworden van de Italiaanse Serie A. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij won met 2-0 van Parma en kan niet meer worden ingehaald door nummer 2 Napoli. Voor Inter is het de 21ste titel uit de clubhistorie. Het weer, het is wisselend bewolkt met hier en daar nog een bui. Vannacht is er kans op nevel en mist bij een graad of 11. De komende dag wolken en zon, maar 's middags meer kans op buien. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. 1 Brit van 69 wordt behandeld op de intensive care in Johannesburg. En 2 bemanningsleden hebben dringend medische hulp nodig. Nederland gaat hen hier naartoe halen. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius, van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om mensen van boord te laten gaan. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de komende dag zullen beginnen met het begeleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun schepen daar weg te krijgen. Het is onduidelijk wat Iran vindt van het voornemen. Dat land sloot de belangrijke zeestraat eind februari in reactie op de aanvallen van de VS en Israël. Ook de VS blokkeert de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland terugroept. In de Formule 1 is de Grand Prix van Miami gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Max Verstappen startte van plek 2 en eindigde uiteindelijk als 5e achter George Russell. Lando Norris werd in Miami 2e, Oscar Piastri 3e. Het weer, vannacht is er kans op nevel en mist en koelt het af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon en 's middags vooral landinwaarts meer kans op buien en onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Op zijn sociale media kanaal Truth Social zegt Trump dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun commerciële schepen daar weg te krijgen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na de aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. 1 Brit van 69 wordt behandeld op de intensive care in Johannesburg en 2 bemanningsleden hebben dringend medische zorg nodig. Nederland gaat hen hier naartoe halen. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Ocean Wide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Dagblad Trouw publiceert vandaag zijn 25.000ste editie. Zowel de krant als de website heeft ter gelegenheid daarvan het oude logo waarmee de verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. In de jubileumkrant staat een interview met de broers Co en Wim de Smalen, die nu 89 en 92 jaar oud zijn en als jonge jongens de illegale krant rondbrachten in Amsterdam-Noord. Ze bleven hun hele leven abonnee van Trouw. Het weer. Vannacht is er kans op nevel en mist en koelt het af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts meer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.